0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 top

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. En Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. En ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. En bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van zulk illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Komende dag eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

maar dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran voert vannacht vergeldingsacties uit op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat het nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran voert vannacht vergeldingsacties uit op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat het nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig.

0: Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran voert vannacht vergeldingsacties uit op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat het nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van een man vol met drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De man komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Komende dag zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 9 juli. En welkom bij Dagnacht. Gewoon het moment op maandag en vrijdag dat je lekker even bij ons kan aanschuiven. En dat gewoon geheel vrijblijvend. Wees welkom. Gisteren, voor ik naar bed ging, toen lag ik nog heel even op de bank tv te kijken. En toen was daar een uitzending op met als titel Herinneringen voor het leven. En dat gaat over Alzheimer. En daar zitten dan gezinnen in de studio met een familielid dat Alzheimer heeft. En dat varieert van oude mensen, maar ook echt tot hele jonge mensen. En wat ik dus echt schrijnend vond, is dat die relatief jonge mensen, die zijn dus fysiek nog best wel oké, maar hun brein is al zo aangetast door die ziekte dat ze al totaal veranderd zijn of aan het veranderen zijn. Dus die familie is al heel erg in de rouw, omdat je iemand steeds verder ziet afglijden. En dat maakte mij best wel verdrietig. Omdat je dan jezelf gaat inbeelden dat dat bij jou of bij een familielid aan de hand zou zijn en dat je iemand dan kwijtraakt. Dus des te blijer mag ik zijn, en misschien jij ook wel, als je ouders er nog zijn en het liefst ook nog gezond. Mijn ouders zijn misschien niet de beste praters, maar wel de meest behulpzame mensen die er bestaan. Want gisteren ging ik met mijn vader even samen de schuur uitmesten in mijn tuin. En hij kan dat als geen ander. En als je dan na afloop samen met een biertje in de hand nog even trots drie keer naar dat schuurtje gaat kijken om te kijken hoe mooi het is geworden, dan denk je toch, ja, weet je, ze zijn gezond. En ik besef zeker na het kijken van het programma nog meer dat je mooie

0: Jack en Ella Black samen hier op NPO Radio 2. Ik krijg een berichtje van Judith in de NPO Luister-app. Die zegt, mijn ouders zijn ook nog gezond en staan nog vol in het leven. Koester dat ook enorm. Fijne uitzending. En Renzo stuurt, dat heb je mooi gezegd, Annelie. Mijn vader is overleden op 44-jarige leeftijd, toen ik 13 was. Ja, zo is het. Ik heb gisteren dus die uitzending gekregen over Alzheimer. En soms denk ik ook, ik weet bijna niet wat er erger is als je Alzheimer en kanker naast elkaar zou leggen. Bij Alzheimer is het natuurlijk ook echt een lang rouwproces. En je ziet iemand ook verder al van je verwijderd zijn. En met kanker is het natuurlijk ook net zo erg. Maar dan weet je, dan weet je ook dat het vaak eindig kan zijn. En ik wil ook niet kiezen tussen die twee. Maar ik schrok gisteren echt even zo toen ik dat Alzheimer-programma zat te kijken van wat heftig. En ook 1 op de 5 krijgt dat. Dus inderdaad, als je gezonde ouders hebt of gezonde familie en je bent zelf gezond, koester dat echt enorm, want het is niet vanzelfsprekend. En Erik UK die stuurt nog even via NPO Luister. Goedemorgen Annelie. Nou snap ik wel waarom je ouders geen praters zijn. Ze krijgen daar bij jou de kans niet voor.
1: De dag nachtplaat.
0: Nou zeg Erik, dat is ook wel... Nee hoor, misschien ook wel. Ik lul ook alles vol, dat is ook zo. Misschien moet ik gewoon eens stil mijn bek houden en gewoon hen laten praten. Kijken wat eruit komt. Dan laat ik het je ook meteen weten. We gaan de dag-nachtplaat inlossen. Inlossen doen we straks. Ik ga je nu de keuzes voorstellen. Want misschien heb jij vooral even zin om je dag te beginnen met iets pittigs of iets lekkers waar je even wakker van wordt. Dan heb je misschien wel zin in deze.

wakker worden met Linkin Park en die Emptiness Machine. Waar de zangeres werd toegevoegd aan de bandbezetting. Heb je hier zin in? Laat het dan weten via NPO Luister door heel simpel dag te sturen. Of heb je misschien meer zin in iets softers?

There is a lie that never goes out van The Smith is de nachtplaat. En leuk, Cor die laat al weten voordat hij het nachtplaatje had gehoord. Doe mij de nachtplaat maar. Ja, dat kan. Zo stuurde Erik UK die ik net zei ooit. Die dagplaat is altijd herrie. Dat is helemaal niet waar. Gewoon zoveel smaken, zoveel mensen. Het is allemaal aan jou. Laat het weten via NPO Luister, dag of nacht. Dan kan ik die voor je draaien. Zometeen heb ik Beyoncé met Single Ladies. Maar eerst Paul Simon en Late in the Evening.

0: met Beyoncé en Single Ladies Put a Ring on It. Een hele goede morgen, Theo.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen, hallo. Ik ben een beetje in de war.
1: Nou, wie niet? Ik ook.
0: Oh, waarom ben jij in de war dan?
1: Ik gooi de dag en de nacht door elkaar.
0: Hoezo?
1: Maar ze bellen even op.
0: Ja, hoezo is het, zit het door elkaar? Leg jij eens even uit hoe het zit dan?
1: Nou, ik wil graag de harde rock horen natuurlijk.
0: Ja?
1: Jij de linkerpark.
0: Maar jij stuurt... Ja, goedemorgen. Lekker een rock alsjeblieft. De nachtplaat. Groetjes. Klopt dan toch niet?
1: Nee, klopt. Maar wel was ik mee in de war.
0: Oh! Dus jij dacht dat de Linkin Park, de Anthony's Machine, dat de nachtplaat was?
1: Ja.
0: Oh, oké. Maar, dus ik dacht, jij wil heel graag de nachtplaat hebben. Die heb ik ook al klaarstaan, maar die wil je dus niet.
1: Nee joh, die
0: is keiharde rock. Oké. Oké. Nou, dan gaan we dat regelen. Ik zal nog even de statistieken verder doornemen of het ook echt wel de dag- of nachtplaat moet worden. Douwe zegt dagplaat, Judith dag, NPO 2023. Geen idee hoe je in het dagelijks leven heet, maar ook dag. Marco, Bart en Doortje. Ja, Cor, Joris, Stefan, Nico en Erik die gaan weer de nachtplaat. En Jeff ook, die zegt, is er een keuze als een smid? Dan wil ik die kiezen. Maar jij zegt, nee hoor. Oh, zo, je hebt ook nog commentaar erop.
1: Ja.
0: Oké, nou goed, gaan we gewoon draaien. Bedankt Theo. En dit is de dagplaat, hè?

piano spelen totaal was kwijtgeraakt. Omdat hobby mijn werk is geworden. Ik raakte de piano echt gewoon nooit meer aan. En er had ook best wel een beetje heimwee naar. Maar toch is er in de afgelopen dagen iets gebeurd. Want de topsong van deze week is zo lekker, want het heeft hele fijne akkoorden om te spelen. En daarom ben ik nu ook even achter de piano gekropen bij Radio 2. En ik heb nu al een paar keer, ik denk alweer 3 keer piano gespeeld sinds dit liedje op de radio is. Je hoorde Somber met My Body Isn't Ready. En weet je, misschien heb je ook wel zo'n hobby die om wat voor reden dan ook naar de achtergrond is verdwenen. Het is nooit te laat om die weer eens op te pakken. En te kijken of je die nog leuk vindt. Wie weet krijg je er weer lol in. Probeer het. Of beter gezegd, try. Dat is het advies.

0: aan. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Zeker niet als je gewoon lekker bij dag nacht aansluit. Je hoorde de dijk op NPO Radio 2. Pim pam plaat. Ik heb jouw scherpte even nodig hier in de nacht van Radio 2. Waar wij een plaatje bij elkaar gaan puzzelen in de vorm van pim pam plaat. Mijn schoonvader doet het altijd met een letter prikken in de krant. Maar dan krijg je dus ook letters waarbij je echt niks kan. Een X of een Z. Nou, een Z is nog beter dan de X of een Q. Maar die letters zijn dus ook bij het pimpanplaatwieltje eruit gehaald. Om het een beetje makkelijker te maken. Ik ga twee keer draaien aan het wieltje en dan komen we erachter wat de letter is van de artiest en de letter van de titel. Voor extra effect gooi ik natuurlijk mijn gam open. De B. Oké, we hebben de B voor de artiest. Dan ga ik nog een keertje draaien voor de titel. De T. B en T. Ja. Ja. Jarno.
1: Bruno Mars.
0: Nou, natuurlijk. Nou, hoe kom je erop?
1: Geen idee.
0: Jij zit nog steeds na te glimmen van het concert,
1: ja,
0: weet je dat?
1: Ja, ik heb wel, ja, zeker. Ik heb er echt van genoten.
0: Ja, en je stuurde mij ook een filmpje van DJ Pee-wee.
1: DJ Pee-wee.
0: Dat is Anderson Paak, die dan ook het voorprogramma is van Bruno. En later natuurlijk nog een keer terugkeert met Silk Sonic. Maar Pee-wee, heeft hij de Macarena nog gedaan?
1: Ja, zeker. En de Worm en alles.
0: De Worm?
1: Ja, op de, weet je wel.
0: Op de, ja, kan hij op de vloer zo...
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Maar met That's What I Like.
0: That's What I Like. Of Treasure, bijvoorbeeld. Maar goed.
1: Of Dark to the Moon.
0: Nou, B&T. Maar ik weet zeker dat jij als luisteraar daar zeker overheen kan. Iets met een B, een artiest, een titel met een T. Laat me weten. NPO Luister is de weg waar je het kan doorgeven.

Shakira en Burna Boy met Die Die hier op NPO Radio 2. Ja, BNT, daar heb je hem al. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Die komt al binnen via Ronnie. Ja, is een mooie voor de Pimpanplaat, BNT. Marco komt met deze.

0: is soms niet, maar BNT, dan is de keuze wel reus hoor. B.B. King komt nog binnen met The Thrill Is Gone. Black Sabbath, Tomorrow's Dream. Stefan komt met Bon Jovi, These Days. Maar ik heb Patrick aan de lijn. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Annie.
0: Ik hoor dat jij vooral van hardcore houdt.
1: Op het algemeen wel, ja.
0: Oh,
1: ja,
0: heb je niks kunnen vinden met een BNT dan in de hardcore?
1: Ja, dat kan ik wel opsturen, maar dat wordt toch niet gedraaid, hè?
0: Ja, daar heb je wel een punt, ja. Maar even voor hardcore, hè. Nou, als wij als DJ's, ik heb echt een hele brede smaak. Hardcore is eigenlijk een van de weinige dingen die daar niet tussen behoort, omdat ik de nuances mis in de muziek. Hoe is dat voor jou als liefhebber?
1: Ja, wij zijn echt van die early hardcore, hè, van de beginjaren.
0: Oh, the happy one.
1: Ja, ook niet helemaal, maar daar een beetje voor zit, rond die tijd wel, zei je. Dat die muziek die ze op het moment draaien, hardcore, dat is, ja, dat vind ik niks.
0: Oh, maar dan zijn we toch met elkaar eens dat vooral heel veel van hetzelfde is?
1: Op het moment wel, ja. Ja, vroeger zelf echt wel een beetje melodie en zo, hè, maar dat is tegenwoordig ver te zoeken.
0: Ja, dus dan heb je middelen nodig om in een andere sfeer te komen.
1: Ja.
0: Oh, okay. Maar jij gaat nog wel eens naar feestjes dan?
1: Wij zijn afgelopen zaterdag nog geweest.
0: Oh, en waar was dat dan?
1: In Eindhoven, Karma Outdoor.
0: Oh, en hoe breng jij zo'n dag door? Heb je dan ook een kaalkopje en een trainingsboek?
1: Nee. Als je iemand 55 bent, dan hoeft hij niet meer. Hè?
0: Nee, dan ga je in de pantalon.
1: Dus gewoon een kattenbroek en een t-shirt.
0: Oké. Hé, maar jij vraagt dus iets aan wat niet in hardcore is, omdat je denkt, dat gaan we toch niet draaien. Wat zou je wel willen horen?
1: Doe maar de Bee Gees met Tragedy.
0: Zo grappig voor een hardcore man.
1: Lekker, toch of niet?
0: Heerlijk. Bee Gees met Tragedy. Ik vind het een hele goede suggestie. En je maakt Angela er ook heel erg blij mee, want die vroeg hem ook aan via NPO Luister. Dus ik ga hem lekker voor jullie en iedereen draaien. Dankjewel,
1: ja,
0: hè.
1: Mooi.
0: En tot op het volgende hardcore feestje.
1: Komt goed.
0: Misschien een hardcore versie van deze. Zou ik wel leuk vinden. Ga jij dit maken?
1: Ja, een keer mee. Komt goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Jo, jullie ook, hè.

0: De Bee Gees met Tragedy werd aangevraagd door Patrick en ook van Angela. En die stuurt ook nog, ja, ik ben ook van de happy hardcore. De tijd van de kale koppen en de Aussies. Ja, lekker zeg. Het is iets minder nog van deze tijd. Ik dacht dat ik naast een hardcore festival woonde in Utrecht. Maar Jana zegt iedere keer, nee, wat is het? Wat is het?
1: Techno.
0: Het is techno.
1: Ja.
0: Ja, één pot nat. Nee, ik moet die dingen allemaal niet over één kam scheren. Zal ik ook zeker niet doen. Ik heb nu Whitney Houston. Dat is gewoon pop.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Hij kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen lopen er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis.

0: NPO Radio 2.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Hij kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen lopen er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25

uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Hij kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen lopen er online berichten op waarin hij zich ongevoelig uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: met Green Day en Boulevard of Broken Dreams. Een hele goede morgen. Welkom op donderdag 9 juli. Hoe zit je in de wedstrijd? Het wordt weer bloedheet, hè? Vanaf vandaag gaat het kwik weer richting de 30 graden. Maar gelukkig niet zo bloedverziekend heet als 2 weken geleden. Want het gaat nu 's nachts gelukkig afkoelen tot 15 graden. Dus dan deurtjes open en dan komt het vast helemaal goed. Nou, ik ga er wel weer van genieten. Eerst vandaag overleven en kijken wat deze donderdag nog meer te bieden heeft. Veel sport natuurlijk in deze heerlijke sportzomer. Het WK gaat na een dagje rust weer aan de gang. Vandaag neemt Marokko het op tegen Frankrijk. Ja, zelf geef ik de Atlas Leeuwen niet zo heel veel kans vandaag, want Frankrijk is echt niet normaal goed. Erg is ook niet erg, want dan kan ik vanavond fatsoenlijk slapen. In plaats van dat de middernacht zo'n toeterende menigte door je straat heen gaat. En dat gun je ook niemand. Maar hey, succes. Verder gaat ook de Tour de France vandaag van... Let op, ik ga mijn beste Frans doen. Van Pau naar Gavarnie-Gèdre. Zeg ik het goed, Jan? Gavarnie-Gèdre?
1: Ja, het is tussen Pau.
0: Pau.
1: Ja, en de andere...
0: Gavarnie-Gèdre. Met een, het is een klassieke Pyreneeënrit over onder andere de Tourmalet. Gisteren won daar de Nederlander Olaf Kooi. En die won zijn allereerste Tour-etappe in zijn Tour-debuut. Dus dat is hartstikke mooi. Vorig jaar was ik zelf ook bij de Tour de France. Ik kom echt uit een Tour de France-familie. Met allemaal liefhebbers. En we gingen dan vroeger ook altijd op vakantie waar de Tour de France was. En ik vond als enige daar geen klap aan. En tot slot viert Buren, en dan heb ik het over de stad... De vader des vaderlands Willem van Oranje... namelijk 475 jaar geleden daar trouwde met Anna van Buren. Dat gebeurde allemaal op 8 juli 1551. Dat is lang geleden. En ze vieren het jubileum met het naspelen van het huwelijk. En dan wordt de stad ook helemaal omgebouwd in middeleeuwse sferen. Nou, ik hoop dat het huwelijk naspelen niet zo lang duurt... als de musical Willem van Oranje, want... Oh, dat duurde toch zo erg lang. Ik ben er laatst heen geweest. 3,5 uur. Ik vond het een hele lange zit. Maar goed, ik was wel helemaal op de hoogte van WO's leven. Eerst gaan we even luisteren naar de tandarts. Dr. Elben. Ik moet nog een afspraak maken. Goeie trouwens.

Wakker worden met Somjeu en Dove Before the Dawn hier op NPO Radio 2. Soms zit je door van die muzieklijstjes te scrollen en dan denk je ineens... wow, die heb ik echt lang niet gehoord. En afgelopen week had ik zo'n moment. Ik kwam iets tegen dat ik 5 jaar niet had gehoord. Het is de Schotse new wave band As The Camera. En ik dacht, die neem ik nog even voor je mee

0: Flantje die stuurt via NPO Luister. Eerst, hardcore is waar kutmuziek heeft niks te maken met muziek, teringherrie. En dan hoort hij Black Sabbath en dan zegt hij, kijk, dit is muziek. Ook Edwin wordt er blij van, die zegt, zo, hier word je echt mee lekker wakker. En Ruben zegt, Black Sabbath, dat mag je vaker horen. En Angela, super gaaf. Nou, super gaaf allemaal. Oh nee, kut, deze wil ik helemaal niet hebben. Die heb ik al gehad, wacht even hoor, deze. Ja, en als het gaat over nieuwe muziek, dan heb ik ook wat voor je meegenomen. Iets in de aanbieding waarvan ik zelf heel blij van word. Het is een hele lieve dame, ze heet Naomi. Ze is half Surinaams, half Nederlands. En haar muziek is echt zo, ja, is gewoon een warm dekentje. Niet dat je dat warme dekentje de komende tijd nodig hebt, maar zie het even als een spreekwoordelijk warm dekentje om even lekker bij te ontspannen. 18 september komt haar een nieuwe EP uit. En daar gaat ze het volgende even over uitleggen.
1: Annemiek.
0: Nee, oh god, ik zit lekker te schuiven, zeg. Daar gaat ze het volgende even over vertellen. Goedemorgen.
2: Volgende EP heet Crunchy Sad and Strangely Happy. En het is allemaal voortgekomen uit een periode dat ik in Nashville was. En daar een song schreef die deze titel had. En we moesten daar toen heel hard om lachen. En het is een groter verhaal om nu zo 1, 2, 3 te vertellen. Maar de essentie van de EP is dat je soms crunchy en sad kan voelen. Maar ook strangely happy at the same time. Het geeft voor mij heel erg het gevoel van dat het soms dat alles naast elkaar mag bestaan. En dat je je niet altijd oké hoeft te voelen. En dat slecht voelen ook weer plaats maakt voor een rare soort blijdschap.
0: En zo is het maar net. Naomi ga je horen met haar Close.

0: van de Cardigans hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Heb jij ooit een ticketmiskoop gedaan? Dat je ergens een nep ticket hebt gekocht? Nou, ik wel. Ik was 21 en het was in 2012. En ik studeerde samen met een vriendin en ik zou met haar naar een concert gaan. Arme studenten natuurlijk, hè? Heel erbarmelijk allemaal. Toen hebben we allebei €82 overgemaakt. Ticket, nooit aangekomen. Bleek uiteindelijk de site ticketloket.com te zijn. Dat is een doorverkoopsite waarbij je de tickets... Ja, je wordt gewoon geflasht. Fucking dom natuurlijk. Maar ja, toen waren die ook nog niet echt van die sites van weetwaarjekoop.nl. Er waren nog weinig reviews op Google. Nu zou me dat nooit meer overkomen. Maar ik was in die tijd ook gewoon een tikkeltje naïef. En toen dacht ik, ah joh, komt wel goed. Nou, uiteindelijk heb ik het concert in Sinfonica in Rosso van deze band ook dus moeten missen. Later goed gekomen, want ik heb Doe Maar zeker nog een keer zien optreden. En daarom dacht ik, nou, tussen de regels editie met de categorie Doe Maar.

laat maar weten. Van welk liedje van Doe Maar was dit een solo? En ben je een beetje een Doe Maar-kenner? Dan heb ik er zometeen nog twee voor je in de aanbieding. Allebei van Doe Maar. En dan mag jij kiezen welke track we helemaal op de radio gaan draaien. NPO Luister is de plek. Meld je aan. Dan ga ik zometeen de Pointer Sisters voor je draaien. Maar eerst deze hele fijne van de Black Eyed Peas. Gold.

0: van de Pointer Sisters hier op NPO Radio 2.
1: Tussen de regels.
0: Een flansje, waarom heet jij flansje?
2: Dat is door een dochter van mijn vriendin.
0: En waarom? Leg eens uit.
2: Nou ja, kwam zo een keertje ergens op. We moesten een naam hebben ergens voor en toen kwam zij met dat.
0: Flansje, maar hoe heet jij echt flansje?
2: Nee, ik heet gewoon Frans.
0: Oh, je heet gewoon Frans. Oh, oké. Maar gebruik je de naam flansje naast dat je je NPO-naam is nog op een andere manier?
2: Ja, PlayStation.
0: Ben je gewoon overal flansje eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel, sinds dat zij dat heeft gezegd wel, ja.
0: Ja, oké, nou, mag ik dan het spel met flansje of Frans gaan spelen?
2: Met Frans.
0: Oké, dan goedemorgen Frans. We gaan tussen de regels spelen. Dat is een spel waarbij je dus muziek moet raden tussen de regels, dus in de vorm van solo's. En we gaan het spelen met Doe Maar Repertoire. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, nou, dan gaan we naar de eerste.

0: En dan mag jij zeggen, welk is het?
1: Het is van mij.
0: Ja, nou ja. Zeg nog eens. Is erbij?
1: Is van mij of
0: zo? Ja, dat zingen ze inderdaad. Maar hoe heet de titel? Want je stuurde het daarna nog een keer goed via NPO Luister.
1: Ja, dat weet ik al niet meer. Sorry.
0: Sinds een dag of twee, flansje. Oké, gaan we door naar de tweede.

0: Ja, ik hoorde iets al zeggen, maar ik wilde nog even de luisteraar in de auto ook mee laten spelen.
1: Is het al alles?
0: Nou, helemaal goed. Gaan we door naar de volgende. Komt de derde.

0: En dan mag je zeggen welke het is.
1: Die zou ik echt niet weten.
0: Nee?
1: Nee, helaas.
2: Hé, hey, er is geen bal op.
1: Oh, ja, tuurlijk, die bal op. Ja, geen bal op de tv.
0: Alleen een film van...
1: Doris Day.
0: Ja! Gelukkig op de valreep. En dan zul je zien dat ik weer in de podcast beland met Dit Was De Radio. Ja, die Annelie op Radio 2, die helpt luisteraars te veel. Krijg je dat waarschijnlijk weer.
1: Ja, ja. Dat,
0: maar ja, hey, uiteindelijk is het toch leuker om een winnaar te hebben, toch?
1: Mhm. Uh-huh.
0: Maar goed, het is zo dat als je verliest, mag je ook een liedje kiezen. Frantje, zeg maar. Wil jij Sinds Een Dag Of Twee, Doris D. of Is Dit Alles horen?
1: Doe maar Is Dit Alles.
0: Ja? En is dit dan ook alles of niet?
1: Nou, nog niet, maar okay. Nee, het moet nog gedaan.
0: Moet nog gedaan worden. Jij begint nog aan je dag.
1: Ja.
0: Oké, dan wens ik je een hele fijne dag en bedankt voor het meespelen.

favoriet van Adele. Ik dacht, die neem ik nog even op deze vroege ochtend voor je mee. Je hoorde Easy On Me hier op NPO Radio 2. En na 2 jaar helemaal buiten de schijnwerpers te zijn geweest, is Adele weer een beetje in het openbaar zichtbaar geworden. Zoals bij een Formule 1 race. En toen heeft ze daar wel ook tegen iemand gezegd van een interview: ik vind het nog steeds zo ontzettend lastig om bekend te zijn. Ik kan er maar niet aan wennen. Wel zijn er ook geruchten dat ze weer bezig is met nieuwe muziek. Maar ze komt dus ook weer op straat. En ik zag net even een foto van haar. En ze ziet er echt onherkenbaar uit. Andere haar kledingstijl sowieso. Maar ook de haren minder in de föhn. Maar gewoon helemaal stijl. Nou.

toch het beste compliment wat je kan krijgen van iemand. You're my favorite waste of time van Owen Paul. Hier op NPO Radio 2. Waar we zometeen weer klaar zijn voor de ochtendshow. Ik zie het voltallige team van Jan-Willem Zwartop alweer binnenkomen met een mooi bloesje. Jeroen, je ziet er hartstikke goed uit. Kijk straks via live.

0: helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. En daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd en hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie De Pit. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Suzanne, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Het rijdt al wat langzaam op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum heb je 5 minuten vertraging. En het wordt drukker en dat merk je vooral in Rotterdam en in Brabant. Door werkzaamheden op de A20 en de A27. Door de vakantieperiode in de regio Noord staan er rond Amsterdam nauwelijks files. Maar je moet wel rekening houden met de afgesloten A1 richting Amsterdam in het Gooi.
1: Dankjewel, tot zo.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: Hitachidiscounter.nl.
1: Welkom bij de webshop.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste

0: dat. Ga naar ns.nl.
1: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt.

0: vindt. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de

0: Zo ga je rennen de dag in met Lenny Kravitz. Goedemorgen, welkom op 9 juli. Goedemorgen, Roy.
1: Goedemorgen, Willem.
0: Ja, vandaag schiet de temperatuur allemaal hoog. Houd in de gaten. In het zuiden kan het wel 27 graden worden vandaag.
1: Ja, we gaan eraan.
0: In het noorden maar 22. Doe je jas aan, zou ik zeggen. En dan wordt het de komende dagen steeds warmer. Dus bereid je weer voor op warme dagen en plaknachten. Daar gaan we weer. Zou het een idee zijn om misschien toch vandaag de hotline nog een keer open te gooien? Voor de Jawillensartoek-thermometer.
1: Hoeveel hebben we er nog liggen, volgens mij?
0: Ja, we kunnen wel even vooruit.
1: Ik wou net zeggen, dus ik zou dat gewoon doen. Misschien moeten we het gewoon eens eerder doen dan anders dat we onze hele vroege luisteraars ook nog eens de kans geven.
0: Dat we zo meteen de hotline nog een keer open gooien voor de thermometer. Dat is toch even een goed idee. Ik wil het heel even hebben over Olaf Kooi. Ken je Olaf Kooi?
1: Nee, ik ken Olaf Kooi niet.
0: Olaf Kooi is wielrenner, was vroeger lange baan schaatsen. Maar tegenwoordig is hij wielrenner, doet voor de eerste keer mee aan de Tour de France. En hij won gisteren de 5e etappe van de Tour de France.
2: Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Pool.
0: Ja, Sebastiaan Timmerman, die noemde hem natuurlijk ook al. Hij won de massasprint. Dat is super knap, want hij rijdt dus voor de eerste Tour. Hij blijft er zelf wel nuchter onder.
3: Ja, mooi. Dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is... Ja, dat is enorm.
0: Nou, geweldig.
1: Dat is heel bijzonder. Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij nog heel erg in de focus zit. Dat je nog niet zo heel erg beseft wat er nou eigenlijk gebeurd is. Maar dat hij dan, als hij dan gisteravond in zijn hotelkamertje ligt, dat hij dan wel denkt van...
0: Potverdikkie. Jeetje. Ja, waarschijnlijk ontploft zijn telefoon ook. Ja. 24 jaar is hij, komt uit Nieuwlandsdorp. En als er gesprint moet worden, dan zit Olaf erbij. Ja.
4: Dit is Jan-Willem Startop op NPO Radio 2. Met nu het Taylor Swift huwelijksjournaal.
0: Maar dat is toch al geweest?
1: Jawel, maar dat gaat altijd maar door. Het is eigenlijk net als het Songfestival. Dat je denkt, we hebben het Songfestival gehad, maar dan is er altijd nog weer nieuws.
0: Zolang het huwelijk duurt, gaat het journaal ook door.
1: TJ en Travis zijn ondertussen in hun witte broodweken aanbeland. En ja, weet je, als je echt fan bent van Taylor Swift, dan wil je natuurlijk gewoon iets hebben van die hele bruiloft. Nou, een kunstenaar speelt daar handig op in, want hij verkoopt namelijk, hou je vast, afval dat tijdens het huwelijksweekend, dus afgelopen weekend, dat hij heeft verzameld rondom Madison Square Garden in New York, waar dat allemaal gebeurde. Dus ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. Sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes, een stukje politielint, een ovulatietest die daar gewoon even op straat slingeren, een linker AirPod. Dus ja, het gaat ook allemaal als warme broodjes over de toonbank. Hij zegt ook er uitdrukkelijk bij, deze kunstenaar, die spullen zijn dus niet van het feest zelf, maar gewoon die slingeren daar op straat rond. En Swifties die denken, ja, kan mij het schelen. Ik wil dat gewoon hebben, want dichterbij dan dat ben ik niet geweest. Het heeft deze kunstenaar tot nu toe al $1,250 opgeleverd.
0: Zouden dit dan van die dingen zijn waarvan onze opvolgers over 30 jaar zeggen, ja, er wordt een flessendopje geveild van de bruiloft van Taylor Swift. Is 30 jaar geleden gevonden bij Madison Square Garden.
1: Ik denk dat het alleen maar meer waard
0: euro.
1: Wordt.
0: Ja.
1: Het is ook maar net wat de gek ervoor geeft.
0: Ja, dat hè.
1: Ja.
0: Maar het is wel grappig. Mensen vinden het dus wel zo bijzonder. Dat het dus iets is wat in de nabijheid is geweest van de plek waar Taylor Swift is getrouwd. Ook al is dat misschien een kilometer ervan af. Ergens
1: nee,
0: in de prullenbak.
1: Nee, ho. Het is bij Madison Square Garden.
0: Dus ja, rondom, wel... zegt hij. Rondom.
1: Rondom is een rekbaar begrip.
0: Dat is een heel rekbaar. Ja, hè?
1: Ja. Ik heb even gekeken op de website. Het wordt wel in een mooie soort verpakking aangeleverd. Dus er zit wel een soort leuke verpakking omheen. Dus dan, je hebt wel iets... Weet je, dan heb je een verfrommeld blikje of zo. Maar dat zit dan wel in een mooie doos.
0: Deze kunstenaar heeft zijn marketing goed op orde.
1: Ja, ja, ja.
0: We zitten natuurlijk inmiddels dik in het festivalseizoen. En we denken, hé jongens, wat heeft dat te maken met de Formule 1? Nou ja, de beelden van gisteren, die liegen er niet om. Laat ik bij het begin beginnen. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde, een fantastisch festival. De organisatie zat met een mega probleem.
5: Zoals je ziet, het gras staat super hoog. Natuurlijk prachtig weer gehad de afgelopen dagen, weken. Ja, en daardoor groeit het gras als een malle.
0: Ja, dus de mannen staan bij de koffieautomaat zeggen van ja, het was groeizaam weer en het gas staat zo hoog en dat kan niet op het festival. Hoe gaan we dit oplossen?
1: Ja, dan zou ik denken, bel even Benny Jolink, die komt met zijn trekker en die maait het eventjes, maar...
0: Dan ken je onze vrienden van de Zwarte Cross nog niet. Dus ze hebben een oproep gedaan aan mensen met een grasmaaier om te komen helpen. Ja, en deze jongen hoefde daar niet lang over na te denken.
6: Ja, gewoon ja. Ja, gewoon ja. Ja.
1: Ja, ja, ja, gewoon ja. Ja, ja.
0: Dus er kwamen 300 mensen met een maaier naar het festivalterrein. De organisatie vroeg nog wel om het gezonde verstand te gebruiken. Dus een mooie variant op het gezonde verstand.
1: Het gezonde verstand. Ja, ja, ja.
0: En niet korter dan 7 centimeter te maaien. Dus dan staat het nog redelijk hoog. En dat is gebeurd. Iedereen was mega enthousiast.
7: Ah, dit is dan fantastisch. Iedereen lachen en een beetje om elkaar heen, langs elkaar heen. Ah, fantastisch.
0: Het zag er wel een tikje chaotisch uit.
8: Jouw startnummer.
1: Mooie rechte baantjes gemaaid.
0: Geen mooie rechte baantjes, het gras is inmiddels kort. En het festival is er helemaal klaar voor. Net als wij voor een nieuwe dag. Goedemorgen, donderdag 9 juli. En we hebben jullie nodig. En jou in het bijzonder voor een lekker startnummer. Als je denkt, jongens, ik heb nog wel een goed idee voor een fijne plaat. Laat het ons weten. Jouw startnummer is meer dan welkom via de app. Bijvoorbeeld iets met gitaren.
9: Of iets een leuk walsje.
0: Of iets

0: Gaat wel wat worden hoor, met deze groep, denk ik.
1: Abba. Ik dacht ook, this never gets old.
0: Is wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Ja, je wordt altijd vrolijk van. Dancing Queen, goedemorgen. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Dat zal deze Queen nu eens eventjes vertellen. Het zijn met name omrijders door alle werkzaamheden. De dagelijkse file ondertussen op de A2 bij Den Bosch. Veel mensen die vanuit Brabant onderweg zijn richting Utrecht, normaal gesproken de A27 pakken, maar denken, hey, ik pak de A2. Kom je wel in de file tussen het knooppunt Hintham bij Den Bosch en Hedel. Nu een kwartier vertraging.
0: Lekker onderweg met de ochtendshow. Bijna 10 voor 7:30.

0: Evolution van Nothing But Thieves van een nieuwe plaat. Stray Dogs, misschien denk je nu, nieuwe plaat. Is nog niet uit. Hè. 25 september komt hij uit.
1: Oh.
0: Ja, en deze hebben ze laatst bij ons live gedaan, in een kleine versie. Tenminste, dat hadden ze beloofd. Dat is niet echt gelukt. Want ik vind het dan alsnog groot. Weet je, als zij klein doen, dan is het alsnog heel, ja, heel groot.
1: En leuke man ook.
0: Nou, absoluut. 15 en 16 januari volgend jaar in de Ziggo Dome.
2: Jouw startnummer.
0: Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ah, ben je vooral moe of ben je vooral voldaan? Of ben je een combinatie van beide?
3: Ja, die combinatie wel echt. Ik heb hier 6 jaar naartoe geleefd. Ik heb mijn mentorklas gisteravond mogen toespreken op een diploma-uitreiking. En 18 leerlingen van het Thomas A. Kempis College de volgende stap in hun leven laten beginnen. Nee, in Arnhem.
0: In Arnhem, ja. En over welke afdeling hebben we het dan?
3: De gymnasiasten, ja.
0: Nou ja, dus ja, dat had ik kunnen vermoeden natuurlijk met 6 jaar. Maar misschien waren ze allemaal een keer blijven zitten en zaten ze toch op HAVO of 2 keer. Hè, VMBO had gekund, maar dat was niet zo. Uitblinkers?
3: Klopt. Ja, geweldig. Ja, 4 leerlingen cum laude mogen geven, waaronder Saar. En Saar die deed met haar muziekklas het nummer Blame It On The Boogie gisteravond. Als extra opleuker van de avond. En dat deed ze met zoveel energie. En ja, die energie die wil ik vandaag heel graag nog even vasthouden.
0: Ja, ik wil gewoon Blame It On The Boogie nog een keer.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, het zal niet zo goed zijn als gisteravond. Maar origineel mag het er ook zijn, denk ik.
0: Ja, precies. Kijk, de Jacksons halen het niveau van Saar niet, dat begrijp ik.
3: Nee.
0: Maar je zegt 6 jaar begeleid. Ben je dan echt gewoon hun hele carrière op het gymnasium hun mentor geweest?
3: Nou, van een klein groepje wel. Van 1 leerling, Inge in het bijzonder, echt 6 jaar de docent. En 5 jaar de mentor. En andere leerlingen zijn een beetje zwaanklif aan en af. En
0: Ja, dan bouw je dus, wel echt een band met ze op. Maar hoe voelt het nu? Daar is misschien ook een beetje dat lege gevoel van weemoed.
3: Als ik volgend jaar op school terugkom, dan zullen mijn leerlingen niet meer zijn. Dat klopt. Ja. Maar goed, die gaan daar hele mooie nieuwe dingen voor doen.
1: Hou je nog een beetje in de gaten dan op een of andere manier?
3: Ik hoop wel dat ik met een aantal nog even contact zal hebben volgend school.
0: Ik zie Saar over 10 jaar, dan onze eerste vrouwelijke minister-president. Het zou zomaar kunnen.
3: Ja, ze gaat humane neurowetenschappen studeren. Dus dat is iets anders, maar wie weet.
0: Een beetje kennis over hoe de hersenen werken kan geen kwaad in de politiek, denk ik, tegenwoordig.
3: Dat denk ik ook, ja. Lijkt me heel verstandig.
0: Peter, ja, het is jammer. Ik had helaas geen opname van Saar, dus we moeten het even doen met het origineel, helaas.
3: Super, dank jullie wel.
0: Mooie dag vandaag.
3: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. En geniet van de zomer, hè. Heb je wel verdiend, volgens mij.
3: Dank je wel.

0: welverdiende hit samen met Olivia Dean en Rain Me In. Maar wij kennen hem al jaren. We lopen al jaren met hem op. Hè? Will We Talk hebben we grijs gedraaid. En dat doe ik nog steeds met liefde. Je kan er bijna doorheen kijken inmiddels.
1: Ja,
0: maar dat geeft helemaal niks. Maar
1: nee,
0: hij klinkt nog even goed.
1: Ik snap wat je bedoelt. Ja.
0: Will We Talk was het. Vandaag begint met wat bewolking hier en daar. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. 21 op de Wadden tot 29 in het zuiden van het land. En de verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Nou, de spits is begonnen. Er staat 80 kilometer file. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Je doet er 10 minuten langer over op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoudendorp. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda. Tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht zorgen voor knooppunt Gorkum ook voor 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, hè. Het nieuws van 6:30. Carmen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. Er zouden kuststeden zijn getroffen, onder meer in de straat van Hormuz, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Dus ze hebben zich recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust. Dus echt uitgebreide aanvallen daar, met name dus rondom de straat van Hormuz.
3: Trump wil dat die zeestraat weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. In meerdere golfstaten ging daarna het luchtalarm af vanwege Iraanse tegenaanvallen op Amerikaanse bases, zoals in Kuwait. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Er is iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Omliggende strandhuisjes werden uit voorzorg ontruimd. Voor de brandweer was het nog een uitdaging om met hun wagens het strand op te komen. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen. De oorzaak is onbekend. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. Hij had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. Ze vonden op zijn handen sporen van drugs. En op een röntgenfoto in het ziekenhuis zagen ze dat zijn lijf vol zat met drugspakketjes. En die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. Ziekenhuisseries zijn populair, eigenlijk altijd al geweest. ER, Grey's Anatomy, Medisch Centrum West.
1: Ja,
3: die lijst is echt eindeloos.
0: Ik zag je gelijk op, Vero.
1: Ja, Medisch Centrum West.
3: Ja, jij moest daar meteen aan denken.
0: Dr. Robert.
3: Nou,
1: Dr. Robert.
3: Ja, Dr. Robert.
0: Zat hij er niet in?
1: Nee.
3: Dr. Robert
1: Dr. Reini.
3: Ja, dat was het. Ja, goh, ik moet
0: waar zat, waar zat Dr. Robert dan in, of verzin ik die ter plekke?
1: Is dat niet goede
3: nee,
1: tijden?
3: Dat is een...
1: Ik weet het niet. Nou goed, ziekenhuis.
0: We zitten midden in het nieuws. Hartstikke populair.
3: Ziekenhuis.
1: Medisch Centrum West.
3: Nou ja, dat ze zo populair zijn, dat bewijst ook wel de serie The Pitt. Dat gaat over een ziekenhuis in Pittsburgh. Want die heeft maar liefst 25 nominaties voor een Emmy Award. En die serie gaat over een spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh.
5: Hey Dave, what's a good word?
6: We're fucked. 52 in the waiting room, and it's not even 7.
5: Forceps.
7: Pulsation. Let's sit him down.
5: Welcome to the pit.
3: Ja, de uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september.
0: Ik heb het wel even opgezocht, want Alfred van der Weetje, sterregisseur van het programma die alles weet, zolang niet maar kan opzoeken is op vakantie.
3: Oh, dan moet je het zelf doen.
0: Maar goed, dus misschien klopt het niet, hè. Personage Dr. Robert, volop Robert Finkelstein, is de hoofdpersoon in een tragicomische dramaserie Volgens Robert. Deze serie, geschreven door Maria Goos, werd in 2013 en 2015 uitgezonden door de VARA op Nederland 2.
1: Nou, dat is helemaal aan mij voorbij gegaan. Maar...
0: Acteur Peter Blok kroop in de huid van de overspannen huisarts die in een zware midlife-crisis belandt.
3: Dat is toch wel een beetje medisch.
0: Ja, Dr. Robert. Ja, anders zou
1: gek zijn
0: als het over een conducteur ging en het Dr. Robert heette.
3: Ja,
0: maar...
3: nou ja.
0: Nee, ik weet het niet, hè.

0: Sea. Is dat toch ergens blijven hangen, blijkbaar?
1: Ja, blijkbaar.
0: We gaan naar 1980, vrienden. Het album Back in Black, AC/DC, had een nieuwe zanger, Brian Johnson.
1: Mm-hmm.
0: En nou ja, de mannen staan niet echt bekend voor hun diepzinnige teksten, zullen we maar zeggen. You shook me all night long. Ach ja, wat moeten we ervan zeggen?
2: Ja.
0: Ja, misschien, ja. Misschien gewoon even uitleggen wat het met een wandelcollectie te maken heeft. Ik heb dus bij dit nummer ongeveer hetzelfde gevoel als wat jij gisteren had bij Morning van LG Rowe. Maar dan op een hele andere manier.
1: Oké, okay, vertel.
0: Want nou ja, als dit nummer begint, dan zie je eigenlijk al de videobeelden van stoere militairen die voor dag en dauw bij het opkomen van de zon met de mist op de velden dan hun wandeltocht doen. Met die zware bepakking.
2: Terug,
0: dat ja. Is het. Hè? Bikkels. Mannen en vrouwen waarvan je zegt van nou. En dan daarna nog lopen naar die camping. Hè? Het is ook niet dat die in luxe hotels overnachten. Net als veel andere wandelaars natuurlijk. Ja, ik weet niet. Ik heb er altijd diep respect voor al die militairen die meelopen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dus speciaal voor hen, you shoot me all night long, AC/DC.

0: maar er komt heel warm weer aan. Dus het zou zomaar eens kunnen gebeuren.
1: Het is nu 16 graden.
0: Het is nu 16 graden, ja, ja, ja. Maar morgen.
1: Maar morgen. Ik zal het eens even kijken. Vrijdag hebben wij 28 graden op het menu. Zaterdag 28 graden.
0: Ja, gedend en dan?
1: Zondag 28 graden. Maandag 28 graden.
0: Nou, ik denk dat het wel kan, hoor.
2: Heb je het ook zo ontzettend heet?
3: Leuk dat je het vraagt. Ik zal eens even kijken. Nee, het is hier 21 graden, dus trek die kleren maar weer aan, hoor.
2: Oh, hoe weet je dat?
3: Ik heb de exclusieve en felbegeerde Jan Willem start op thermometer.
2: Yes!
3: Daarmee meet je waar je maar wilt accuraat en efficiënt de temperatuur. Op je balkon, in de tuin, op de boot of gezellig op de camping. Waar jij maar wilt.
2: Oh, maar dat vind ik ook.
3: Ja, maar let op. De Jan Willem start op thermometer is nergens te koop. Alleen te winnen in een van die leuke spelletjes in de ochtendshow. Dus spits je oren, luister goed en doe mee. En verdien die extra...

0: Schat, hè? Een zeer kleine overzichtelijke thermometer met een plakstrip erachter. Je kan hem overal plakken op je voorhoofd, op je dashboard, in de washok natuurlijk, op je terras buiten.
1: Verzin het maar.
0: Op je partner. Ja, want daar heeft de jack of die niet al te heet wordt natuurlijk. We hebben de hotline geopend. Het enige wat je hoeft te doen is er doorheen te komen. En dan krijg je van ons de jongeren een soort op thermometer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Anko.
0: Hey Anko, goedemorgen. Jij wil er wel eentje hebben?
2: Ja, zeker wel.
0: Nou, dan heb jij hem gewonnen. Hij komt jouw kant op de thermometer. Mooie zomer, hè?
2: Super, dankjewel.
0: Goedemorgen, met je Willem en Jeroen.
3: Ben Erik, goedemorgen.
0: Hey, Erik. Goedemorgen, zou je er ook wel eentje willen?
3: Heel graag, jongens.
0: Gaan we voor je fixen.
3: Hey jongens, veel succes bij de uitzending.
0: Ja, jij ook, dankjewel. Jij ook, veel succes. Yo, doeg.
3: Hoi.
0: Ik heb alweer opgenomen. De volgende hangt alweer. Goedemorgen, met wie spreken wij?
4: Goedemorgen, met Willy.
0: Hey Willy, snelle Willy. Willy? Willy?
1: Willy, waar Willy?
4: Ja, hallo.
0: Ja, hey Willy, waar Willy precies?
4: Ik ben richting Rotterdam. En ik wil graag een thermometer.
0: Ik verstond thermometer. Ik reken het helemaal goed. Die komt jouw kant op. Bedankt voor het bellen, hè?
4: Dankjewel.
0: Dag, wakkere Willy was dat.
1: Nou, echt, hè?
0: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Stefan.
0: Hey Stefan, goedemorgen. Zou je er ook eentje willen winnen?
5: Ik zou heel graag zijn thermometer willen hebben, ja.
0: Nou, die komt jouw kant op. Niemand maakt je meer wat wijs. Oké, plak hem op een mooie plek.
5: Hoi.
0: De laatste dan maar, hè. Goedemorgen, met je Willem en Jeroen.
6: Goedemorgen, met Richard.
0: Hey Richard, goedemorgen. Jij wil ook een thermometer?
6: Ja, graag. Leuk.
0: Gaan we voor je fixen.
6: Super.
0: Bedankt voor het bellen naar de hotline.
1: Houdt hoofd, cool.
0: Mooie zomer.

0: Blijft toch leuk, hè? Dat links-rechts effect in die liedjes. Ik kan me ook voorstellen, als de stereo net is ontdekt, dat je dan als producer ook denkt van, ik ga daar wat mee doen.
1: Ja, ik ga er wat mee doen.
0: Dat je dan denkt van, hé, dat is grappig. Ik hoor je hem alleen maar links.
1: Ja, en je hoort Jeroen alleen maar rechts. Dat is ook grappig. Dat
0: maar het is wel verwarrend. Ja. Ja. Als je nu denkt, ik hoor je hem alleen maar praten, dan kan het zijn dat je je radio verkeerd hebt aangesloten. Want
1: wilt u meer ABBA? Stuur dan even naar
0: de precies, maar wil je meer gitaar? Blijf dan gewoon alleen links luisteren. Oh, het is heel vermoeiend luisteren.
1: Ja.
0: Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: Is het heel druk? Valt wel mee. 128 kilometer. Wel een probleem in Zalland. Twente nu op de N35. Daar is de tunnel dicht bij Nijverdal. Dat komt door een ongeluk.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, José. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hey, Vanessa Kie.
2: Is er eigenlijk nog iets te doen vandaag?
0: Nou, er is zeker wat te doen. Wij gaan even schakelen met Kjeld.
3: Hi.
0: Hallo Kjeld. Kjeld, mooi. Hallo. Goedemorgen. Want er is zeker wat te doen. Het gaat over een actie die jij vandaag... je hebt hem niet vandaag ontketend. Maar vandaag komt het tot een hoogtepunt in Oldenbroek. Wij hoorden jou bij onze collega Eveline Bruin. Even in het kort, wat is er aan de hand en wat ga je vandaag doen?
3: Nou, in het kort, in de gemeente Oldenbroek, daar wordt vandaag het nieuwe college geïnstalleerd vanavond. En dit college heeft in het beleidsakkoord opgenomen dat ze stoppen met het LHBTI-beleid. En dat ze stoppen met het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag.
0: En wanneer wordt die regenboogvlag gehesen?
3: Normaal gesproken 1 keer per jaar op coming-out dag.
0: En dan kun je ook denken van, dan wordt die vlag niet gehesen. Boeien, ja, het is nou eenmaal hoe de wind waait blijkbaar.
3: Ja, ja, het gaat, als het nou alleen de vlag was, is het nog tot daar toe. Maar het gaat helaas niet alleen om de vlag. Het hele beleid, wat gaat over de sociale acceptatie en de veiligheid, notabene, van deze LBT'ers in Oldenbroek, dat beleid wordt geschrapt.
1: En waarom zouden ze daarmee willen stoppen?
3: Nou, ze willen met die vlag stoppen, omdat het een regenboog is. En een regenboog is van God en niet van deze groep.
1: Dat
3: krijgen we dan weer, inderdaad.
1: Ja.
3: En met het beleid, waarom ze daarmee willen stoppen, ik zou het niet weten. Want het gaat over de veiligheid en de acceptatie van deze groep. Dus waarom ze daarmee willen stoppen, weet ik niet.
0: Jij bent zelf geen onderdeel, hè, van de LHBTI-gemeenschap, toch?
3: Klopt.
0: En waarom raakt het je dan toch zo?
3: Nou, kijk, voor mij is het vanzelfsprekend dat ik hand in hand met mevrouw over straat kan. Hè, zonder na te denken wat ik zeg of wat ik aantrek. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En als de gemeente dan zegt niets meer voor deze groep te laten doen, dan laten ze die groep vallen. En dan moet je als samenleving laten zien dat je wel achter ze staat. En daarom ben ik er vanavond met een regenboogvlag en heel veel anderen met mij.
1: Het is toch zo schrijnend, hè, dat je vanuit naam van een religie en een geloof zoveel mensen uitsluit. En zegt van, je mag niet meer meedoen, want je bent niet zoals wij.
3: Ja, dat is zo. Maar gelukkig zijn er ook heel veel mensen die vanuit datzelfde geloof wel vanavond erbij zijn. Er zijn 2 dominees die komen spreken. Ook een lokale dominee die vanavond ook in de raad nog wat gaat zeggen. Die de verhalen persoonlijk kent van mensen die dit raakt. En juist ook vanuit de christelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten, krijg ik heel veel support, gelukkig.
0: Het is heel mooi dat je dan toch die saamhorigheid en die verbinding dan weet te vinden in zo'n protest. En we wensen je heel veel succes aan iedereen die vanavond met je meedoet.
3: 7 uur vanavond, oldenbroekvooruit.nl.
0: Ja, pas op met wat je zegt, hè, want het is al zo druk. Het loopt alleen maar meer uit aan.
3: Nooit genoeg mensen.
1: Oldenbroek, waar in Oldenbroek? Vanavond 7 uur.
3: Oldenbroek, bij het Raadhuisplein.
1: Raadhuisplein, 7 uur, Oldenbroek, neem uw regenboogvlag mee.
0: Ik heb het idee dat Jeroen er ook is.
3: Ik heb er ook 250, hoor. Dus
1: geen zorgen. Goed zo.
0: Kjeld, dankjewel. Succes vanavond.
3: Dankjewel.
0: Mooie dag, hè.

0: Zouden we het de doorluchtschijf kunnen noemen dit? Dit voelt toch een beetje als het raampje open zo'n ochtends vroeg.
1: Oh ja.
0: Om even die broeierige hitte uit je huis te verwijderen. Catch and Release van Matt Simons. Goedemorgen. Zometeen het nieuws van 7 uur met Carmen. Wat zit erin?
2: Ja, jullie mogen raden wat je hier hoort. Komt-ie.
0: Ja, dit is iemand die een liedje komt aanvragen bij de plaatselijke drive-in show. Ik heb het vaak meegemaakt dat iemand... En dan moet je gewoon maar weten dat het Kensington is.
2: Je bent warm, maar misschien niet warm genoeg. Nee.
1: Nee, dit is een dirigent van een orkest en die doet even voor hoe het moet.
2: Oh, ja, dat jij is bent nog warmer.
1: Nog warmer.
0: Maar nog niet goed.
2: Ja, wel.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: De prijsfavorieten van Albert.

0: op vakantie in Europa? Reis flitsvrij met TomTom by TomTom.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
4: geeft ruimte.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
14: 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Lieve Carmen, goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen en heeft vergaande gevolgen, zo legt deze onderzoeker uit.
16: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt, die gaan naar de hypothalamus toe en die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. Nee. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
15: En het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het is goedgekeurd in Amerika en Europa. Het is alleen nog niet duidelijk of het in Nederland wordt vergoed. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. Hij zou cocaïne hebben ingevoerd en een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo reporteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
17: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
18: Alright, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
17: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
18: 1, 2, and...
15: Zo ging dat gisteravond. Ja, de komende weken zijn meer dan 250 orkesten en fanfares uit de hele wereld live te bewonderen. En dat allemaal in Kerkrade. Mooi. Levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen en heeft vergaande gevolgen, zo legt deze onderzoeker uit.
16: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt, die gaan naar de hypothalamus toe en die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. Nee. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
15: En het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het is goedgekeurd in Amerika en Europa. Het is alleen nog niet duidelijk of het in Nederland wordt vergoed. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. En zou cocaïne hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo repeteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
17: Ja, super, hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
18: All right, so we have to be more consistent on your tap taka taka tap taka taka tap taka taka tap.
17: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
18: 1, 2, en...
15: Ja, zo ging dat gisteravond. Ja, de komende weken zijn meer dan 250 orkesten en fanfares uit de hele wereld live te bewonderen. En dat allemaal in Kerkrade. Mooi. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt

0: gevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten, fanfares en brassbands. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Vandaag begint de 20e editie. Gisteravond werden de laatste puntjes op de i gezet. Zo reporteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
1: Ja, super hè. We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
2: Alright, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap.
1: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
2: 1, 2, en.
0: Zo ging dat gisteravond. Ja, de komende weken zijn meer dan 250 orkesten en fanfares uit de hele wereld live te bewonderen. En dat allemaal in Kerkrade. Mooi. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
3: Dankjewel.
4: Dan de verkeersupdate, Dennis. Mooi, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Er staat net geen 115 kilometer file nu verspreid over het land. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Zo staat op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 14 kilometer. Kost je 25 minuten extra. Een vrachtwagen met pech op de A15 van Nijmegen naar Gorkum zorgt tussen Ochten en Tiel voor 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen Zwijndrecht en Ridderkerk 10 minuten vertraging. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. En een klein stukje verderop voor Terbrechtseplein 10 minuten extra door de werkzaamheden op de A20. Dan terug naar Brabant. De A59, Zierikzee Den Bosch. Bij Den Bosch Maaspoort 10 minuten vertraging. Daar zijn ze bezig met bergingswerk.
3: Dankjewel.
5: Hoi.
3: Hoi.
4: Zometeen gaat hij rollen.
6: De dobbelsteen.
4: Met plek voor 6 verzoekjes, snelst iedere dag. En de grote vraag is, wat moet erop? Misschien denk je na, net als Carmo op dit moment.
0: Dan denk je.
4: Je kijkt zelfs omhoog. Zo van,
0: Ja, ik denk aan The Healer van John Lee Hooker.
4: Kijk, je wacht op een ingeving en je kreeg hem.
0: Ja, ik kreeg hem inderdaad.
4: Dat is een leuke.
0: Van boven. Ja.
4: Ja.
0: Nee, ja,
4: John Lee Hooker.
0: Goeie plaats.
7: Maywood, Rio.
4: Ja, waarom ook niet?
5: Ja. Klaar.
0: Huppatee.
5: Gewoon geen gezeur.
4: Als jij er ook nog geen weet. Plek voor 6 liedjes, 4 de F, tot zo.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elf voor aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar. Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.

0: 10 geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Jan Willem start op.
7: BNN Para.
8: Zomer op je radio.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.

goed ook. Wat een fijn begin. Goedemorgen van een nieuw uurtje van de ochtendshow. Waarin ik je kan vertellen dat de dag begint met wat bewolking hier daar. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Sommige plekken nu ook al hoor. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen. 21 op de Wallen tot 29 in het zuiden.

0: 29.
1: Goedemorgen Jeroen.
2: Goedemorgen Jan-Willem.
1: Welkom op donderdag 9 juli. Ja, een mooie dag om geschiedenis te schrijven. Nou, gelukkig niet zo'n saaie avond als gisteravond. Tjongejonge, zeg hij.
2: Wat nou dan?
1: Dat is toch afkicken?
2: Wat is er gebeurd?
1: Geen WK?
2: Och, geen WK. Ja, jongens, ja, wat een beproeving is dat toch?
1: Maar dat is echt serieus. Ik wist niet waar ik moest kijken gisteravond. En gelukkig komt daar vanavond weer verandering in.
2: Heb je je DVD-box van CSA weer tevoorschijn gehaald?
1: Nee, Dr. Robert.
2: Dr. Robert.
1: Marokko speelt tegen Frankrijk. Dat is de wedstrijd die wij ook hadden kunnen spelen als we van Marokko hadden gewonnen natuurlijk.
2: Als helemaal naar beneden valt,
1: daar heb je helemaal niks aan. Nee, je hebt helemaal gelijk. Marokko tegen Frankrijk. Met alleen maar Argentijnen in het arbitrageteam. Dat is wel heel opvallend. Dus scheidslijnrechters, het hele team zijn allemaal Argentijnen. En sommige mensen zeggen dat FIFA dat heeft besloten, omdat Argentinië natuurlijk niet wil dat Frankrijk doorgaat.
2: Oké.
1: Ja. Maar dit is een complottheorie.
2: Ja, dat is een complottheorie.
1: Dat is een behoorlijke complottheorie.
2: Dat had ik ook al, ja.
1: Nou ja, maar goed, in dat geval zou Marokko natuurlijk nog meer kans hebben om te gaan winnen. Als de scheids inderdaad in het voordeel van Marokko gaat fluiten.
2: Ja,
1: maar dat gaan we vanavond zien. De kwartfinale, de aftrap is vanavond om 10 uur. Dus het zou kunnen, als je vroeg naar bed gaat, dat je toch om 12 uur je bed uit wordt getoeterd. Dat je denkt, hé jongens, wat is er nog aan de hand? Nou, dan weet je in principe dat Marokko heeft gewonnen.
2: Ja, ja.
1: En er is groot carnavalsnieuws, toch?
2: Ja, uit Oeteldonk. Want de gemeenteraad van Den Bosch heeft besloten dat carnaval in Oeteldonk een dagje korter wordt. Op de donderdag mogen er geen evenementen meer worden georganiseerd. Het was de afgelopen jaren zo druk daar, dat daar veel overlast van was. En dat moet anders, dachten ze in Den Bosch. En dus is het carnaval pas vanaf vrijdag 5 februari.
1: Ja, dus kun je donderdagavond vroeg naar bed.
2: Ik zou ook denken, van je duwt het eigenlijk soort van in elkaar. Dat iedereen die ook op donderdag zou komen, die komt dan ook op vrijdag. Terwijl er allemaal mensen kwamen die ook al op vrijdag zouden komen. Dus dat het misschien dan nog weer veel drukker wordt.
1: Ik denk toch dat er heel veel mensen zijn die dan het hele weekend volgenieten. Dat er gewoon alle avonden waren. Denk je niet dat je gewoon als je zegt, nou, we hebben een weekendje carnaval Oeteldonk, beginnen we donderdagavond?
2: Ja.
1: Of denk je dat er echt alleen maar mensen op de donderdagavond kwamen?
2: Er zijn altijd dagjes mensen zijn. Ja, dat is misschien net even een dagje pakken.
1: Goedemorgen.
3: Good morning.
1: Tour de France.
2: Ach.
1: Ja, ook vandaag weer 6e etappe inmiddels alweer. Van Po naar Gavarnie-Gettre. Zou ik het goed zeggen?
2: Ik vind het prima.
1: Ja, ik ook. Daar komt heel geloofwaardig over, hè? Ja. Een etappe waar sommige renners als een berg tegenop zullen zien. Het is namelijk de laatste rit in de Pyreneeën. En dus moeten de kuiten flink aan het werk. Want er zijn heel veel beklimmingen. Ik vind het altijd leuk. Het levert ook hele mooie plaatjes op.
2: Het is prachtig, ja. Het WK nadert zijn einde. Volgende week zondag is de grote finale met een heuse halftime show. Ook daarin BTS, Shakira en Madonna treden op. Maar er zou dus nog iemand worden toegevoegd aan dat lijst. Weet je nog dat onze grote vriend Gianni Infantino, de grote baas van de FIFA, vorige week dit zei?
4: En we hebben one more super mega top global artist that we will announce in a couple of days.
5: Okay.
4: But it will be huge.
1: Ja, one more super mega top global artist.
2: Er werd gespeculeerd, is het Orgel Joker? Maar dat is het niet. Deze super mega top global artist is Justin Bieber!
1: Nee!
2: Oh my god! Show die duurt 11 minuten, die halftime show. En dus is het belangrijk om dat je een beetje tempo maakt. Justin Bieber deelt het podium onder andere met Burnout Boy, Coldplay, The Muppets, BTS, Shakira en Madonna. En als je dan snel even rekent, 11 minuten gedeeld door 7 artiesten, dan heb je dus 94 seconden per artiest. Dus dat is net iets meer dan anderhalve minuut.
1: Wordt één grote mashup dus eigenlijk. Dat het dan Burnout Boy wordt door de Muppets van het podium wordt gegooid. Maar goed, ik weet niet of Coldplay echt gaat optreden. Want Chris Martin is natuurlijk de architect achter dit hele verhaal.
2: Ja, oké, maar misschien dat hij nog even wat nootjes
1: heeft. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Oké, dat scheelt alweer 2 artiesten. En als je de Muppets dan op de achtergrond zet, weet je wel, dan heb je toch alweer wat extra seconden. En Shakira en Madonna, die kunnen het ook wel met z'n tweeën doen. Ik zag nog leuk nieuws voorbij komen van jouw favoriete Viking. Erling Haaland. Erland Haaland, dat is natuurlijk altijd leuk, Erland Haaland. Je weet wel, met de trommels.
2: Oh god, de Noorse trommels. Sorry, ik moest even schakelen. Ja.
1: Oh, je had hem niet gelijk door?
2: Nee. Maar ik meet hem nu, de Nooren die dan...
1: Als ze de wedstrijd hebben gewonnen, dan klinkt dit fantastisch trommelen. Natuurlijk.
2: Ja.
1: Hij scoort niet alleen op het WK, maar ook in de hitlijsten. Een paar jaar geleden maakte hij met vrienden een rap over Kygo. Deze. Ja, dat is natuurlijk een land van die voetballen. Ook uit Noorwegen, Kygo.
2: Oh, ja.
1: Ja, Flow Kings. De video uit 2016 die gaat behoorlijk los online. En Keigo die beloofde dat als Haaland zou scoren in de wedstrijd Noorwegen-Brazilië, dat hij er een remix van zou maken. Nou ja, Haaland heeft 2 keer gescoord, dus belofte maakt schuld. Het 2 keer zo'n goede remix.

0: eigenlijk best goed kan zingen, hè? Wat klinkt dat toch in één keer lekker, zeg.
1: Als je de muziek maar heel hard zet, ja, dan valt het minder op.
0: Al bijna een 250.000 keer aangetikt op YouTube, dus die gaat hartstikke lekker. Natuurlijk hebben we ook de Noren om een reactie gevraagd.
1: Goed, goed. Hoor je ze zeggen? Dat is
0: hartstikke tevreden zijn ze.
1: Ja. A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar staat bij Tiel een kapotte vrachtwagen. Die zorgt voor een afgesloten rechte rijstrook. En dat zorgt er dan weer voor dat je vanaf ochtend in de file staat. Met

0: je dag ook begint. Blijf chagrijnig. Met Eddie kom je altijd verder.
1: En als je maar blijft ademen.
0: Zo is het ook. Wat een goed advies. Just Breathe. En wat een mooi nummer, hè.
2: Ja.
0: Misschien weet je er nog wel zo een.
3: De Dobbelsteen.
0: En dan mag je ons bellen 0800-1122 voor de Dobbelsteen. Just Breathe van Pearl Jam. Een liedje aanvragen mag. Pim en Eva die hebben geappt. Staan op plekje 1 vandaag. Goedemorgen. Wij zouden graag Farewell to the Fairground van White Lies willen aanvragen voor de Dobbelsteen. Fijne dag. Nou, precies hetzelfde voor jullie.
1: Twee is Nico vandaag. Goedemorgen, heren. En de zoetgevoiste Carmen. Op de Dobbelsteen heel graag I Go to Sleep van The Pretenders. Dat is mooi. Ja, slecht geslapen vannacht. En dit nummer sluit daar mooi bij aan, zegt Nico. Onze Nico.
0: Ja, onze Nico.
1: Die ons nog even op de hoogte houdt van zijn afvaltraject. Want hij zegt, ik ben ondertussen 7 kilo afgevallen.
0: Nou, dat gaat hartstikke lekker. Gefeliciteerd, Nico. We hebben natuurlijk een voorspelling gedaan in de Thermomok tijdcapsule. Waarbij ik volgens mij iets optimistischer was dan jij. Dus dan lig jij denk ik nu voorop met 7 kilo. Want volgens mij ging ik al richting de 30 kilo.
1: Nu al richting de 30
0: kilo? Nee, als in totaal zoiets.
1: In totaal.
0: Ja, maar goed. Lekker bezig, Nico. Houd vol. Ja. Donnie, plekje 3 is voor jou. Goedemorgen allemaal. Ik wil wel een dobbelsteengokje wagen om mogelijk een lekkere zomerse start van de dag te hebben voor alle luisteraars van jullie programma. Zonnetand van Klankcarousel. Kijk, dat gun je toch iedereen. Ja. Mijn zomervibes zeggen nummer 3. Maar goed, elk willekeurig nummer is ons goed gezind. Groetjes van Donnie. Nou, het is nog 3 geworden ook, Donnie. Misschien schijnt voor jou de zonnie.
1: 4 is Maartje Jolijn. Goedemorgen, heren en Carmen. Ik wil graag Ed Sheeran met Bad Habits aanvragen voor Stijn. 13. Als motivatie, hij is fan van Ed, voor de Vierdaagse. Want het is warm en pittig om te lopen, maar we gaan dit weer doen samen. Liefst van Maartje Jolijn.
0: Oh, wat leuk. Nou, Maartje, laten we even contact houden, want misschien is het leuk.
1: Ja, dan, als je ons tegenkomt op de Vierdaagse. We zijn te herkennen, een anjer in ons knoopsgat.
0: En een NPO Radio 2 t-shirt.
1: Ja.
0: Mochten er meer mensen met een anje lopen, kan natuurlijk.
1: Ja, dat zit je beter.
0: Prins Bernhard fanclub. Ja, maar leuk. Succes met lopen
1: leuk
0: en de voorbereidingen.
1: Succes, veel plezier.
0: Tot de week van de Nijmeegse Vierdaagse. We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, mannen met Kim.
0: Hey Kim, goedemorgen.
4: Hi.
0: Hoe is het met vrolijke Kim?
4: Ja, goed met jullie.
0: Nou, met ons gaat het ook hartstikke lekker. Tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Met mij gaat het hartstikke goed. Hoe is het met jou, jongen?
1: Ik zit lekker in de wedstrijd, Kim. Kan niet anders zeggen.
4: Ik wil graag Noodgang van Meteor horen.
0: Hé, dat is grappig. Want bij Noodgang ging mijn gedachte gelijk naar Goldman natuurlijk. Maar Meteor...
4: Ja,
0: altijd leuk. Doel. Zeker. Ja, Noodgang. Ja, inderdaad, er wordt te veel gezongen over de nooduitgang. Ja, maar kun je er eentje gebruiken, Kim, of valt het mee?
4: Nou ja, ik ben wel toe aan vakantie, maar ik moet even.
0: Oh, hoe lang moet je nog?
4: Tot volgende week.
1: Oh, dat is overzichtelijk.
0: Nou goed. Dat is nog geen noodgeval, maar dan begrijp ik ook waarom je Goldband niet aanvraagt. Succes vandaag, Kim.
4: Dank je.
0: Ja, doeg. Ja, nooduitgang, noodgeval. Die nooduitgang heb je nodig bij een noodgeval. Ja, zo is het ook. Ja. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen. Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Hi. Hey, hallo. Ilse, goedemorgen. Met je Willem en Jeroen.
5: Goedemorgen. Hallo, goedemorgen.
0: Jij krijgt plekje 6 van ons.
5: Ja, top. Helemaal fijn. Goeie plek. Zeker, hoop ik. Ja,
0: dat hoop ik ook. We kunnen niet iedere dag 6 gooien, maar wie zal het zeggen?
5: Nee, maar vandaag wel, toch?
0: Ja, ik ga het proberen. Wat mag erop?
5: Le Freak van Chic.
0: Nou, dan hebben we een chique nummer 6. Helemaal niet verkeerd.
1: Liedje over Afrika.
5: Nee, toch? Ja. Nee, ja, wij gaan vanavond naar Nou Wortjes bij Royal Park Live. Dus
1: Willem, die kijkt. Wat bedoel je? Als je me aanzet, zeg maar eens aan, Chic van Freak, dan begint het met, dan zegt hij Afrika heel hard.
0: Oh echt? Ja. Wist jij dat, Ilse?
1: Afrika.
5: Nee, maar ik ga vanavond even goed
1: Dan ga je het even worden.
0: Wat leuk. Die Nile Rodgers is ook onvermoeibaar,
1: hè? Ja, maar
0: dat hij gewoon weer deze kant op komt.
5: Ja, en dan gaat hij volgens mij van het weekend nog naar het Noorse Jazz. Dus,
0: ongelooflijk.
1: Geweldig, toch?
0: Ja. Nou, leuk dat je erbij bent. En nou ja, met mooi weer, en dat is wel de voorspelling, is dat natuurlijk fantastisch met al die chique klassiekers.
5: Ja, absoluut. Het is ook nog onze trouwdag. Dus,
0: van harte gefeliciteerd. Wie hoor ik daar op de achtergrond zo krijsen?
5: Ja, dat is mijn haan.
0: Oh, je haan. Die is er vroeg bij. Daar is het ook een haan voor natuurlijk. Oké, we gaan heel even luisteren, Jeroen, naar... Ja, ik wist het echt niet.
1: Afrika.
0: Of dat er recht in zit. Nou, het is niet te geloven.
5: Nou, volgens mij zegt hij gewoon
0: freak out. Volgens mij zei hij freak out.
1: Natuurlijk, dat ik dat niet eerder gehoord had.
0: Ik ga gooien. Veel plezier vanavond sowieso, hè?
5: Ja, dankjewel.
0: Doeg.
1: Doeg, Ilse.
5: Doeg.
0: Het is weer gezellig kletsen. Wat is het geworden? Ja, het klinkt alsof het nummer 6 wordt als je het zo zegt.
1: Nee, nummer 3. Ah. Nou ja, dat is ook leuk.
0: Dat is hartstikke leuk.
1: Oh, deze.
0: Aangevraagd door Donnie. Ja. Soms schijnt de zon niet, maar vandaag wel. Zonnetans.
1: Koptelefoon op.

0: lekker hoor, Donnie. Wat een feest. Dankjewel voor de aanvragen. En gefeliciteerd, je had gewonnen vandaag. Plekje 3, Bloed Dobbelsteen, Klaan Carousel en Zonnetans. En die kun je wel doen vandaag hoor. Ook al begint op sommige plekken de dag bewolkt. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Temperatuur loopt uiteen van 21 op de Wadden tot 29 in het zuiden van het land. En Dennis Mooij, die weet waar het vast staat. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, dat is vooral rond Rotterdam en in Brabant. Verspreid over het land staat er nu net geen 280 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum doe je er 20 minuten langer over tussen Ochten en Tiel. Daar heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is nu weer vrij. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Eerst tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk. 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Ze zijn al bezig met bergen. En een klein stukje verderop voor het Terbrechtseplein heb je een kwartier vertraging. Dan de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum 20 minuten extra.
0: Dankjewel. Het nieuws van 7:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
2: De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo in de interne systemen kwam. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Dat gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. De avondvullende actie gisteren op NPO 1 om nieuwe donateurs voor de Alzheimer Stichting te werven was een succes. Presentator Richard Groenendijk maakt aan het eind het aantal nieuwe donateurs bekend.
3: Laten we dan maar eens gaan kijken hoeveel donateurs er totaal vanavond zijn bijgekomen.
2: In Nederland hebben meer dan 200.000 mensen Alzheimer. Het is de meest voorkomende vorm van dementie. De Rinus Michels Award voor beste trainer gaat dit jaar naar Dick Schreuder van NEC. Dat is bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. Schreuder had zelf eigenlijk iemand anders verwacht.
4: Je denkt er wel eens over na, maar uiteindelijk denk je ook, je staat met één trainer op dat podium, Peter Bos. Ja, die gewoon, denk ik, al 3 jaar in Nederland laat zien waarin hij misschien vroeger kritiek kreeg. Maar hij komt terug naar Nederland en wordt 3 keer kampioen. Dan ben je gewoon een hele grote trainer.
2: Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Tweedehands kampeerspullen vliegen over de toonbank. Kringloopwinkels zien dat de spullen, zoals een koepeltent, een luchtpomp of stoeltjes, in een mum van tijd uitverkopen. Ook in Emmen, zo hoorde de streekomroep.
5: We krijgen ook regelmatig tenten binnen die helemaal compleet zijn.

0: mooi zijn. En ja, waarom zou je een nieuwe kopen?
1: Het moet wel goed wezen. Het moet niet te veel gebruiksschade hebben, eigenlijk helemaal niet. Want dan komt het ook niet in de winkel.
2: Nou, het gaat heel hard. Je hebt hele mooie spullen, die zijn ook zo weer weg.
3: Ben je ook nieuwsgierig waar die tenten heen gaan?
0: Nou, ik denk dat de camping.
4: die man is voor één gat te vangen.
5: Nee, precies. Nee. Nou ja, kamperen is nog steeds erg populair. Volgens het CBS nam het aantal gasten het afgelopen jaar op Nederlandse campings toe naar 5,6 miljoen.
4: Telegraaf? Telegraaf heb ik hier en dan krantenkop. En de vraag is natuurlijk eigenlijk, waar gaat het artikel over?
5: Mm-hmm.
4: Dat is het format van dit rubriekje. Waterpiraten gaan nat.
5: Waterpiraten? Oh.
6: Dit zijn mensen die ergens water jatten.
5: Hmm? Die dus, waar dus, jatten, ja, dacht jij?
6: Je hoort dat natuurlijk wel eens van de buurman die dan een wietplantage in de kelder heeft en de stroom van de buren aftouwt.
4: Oh,
6: weet je wel, dit is iemand die heeft zijn thuis lang bij de buren aan de
5: kraantje gehangen.
6: Waarom precies weet niemand, maar...
5: Waterpiraten gaan nat. Nee, zijn dit niet gewoon vervelende buurjongetjes die iedereen nat spuiten, zoiets?
4: Carmen krijgt
5: ben
4: de koffie
5: warm?
4: Vanochtend.
5: Joehoe.
4: Dit is het verhaal. Een Amerikaanse robottaxi heeft de politie 2 delinquente pubers op een presenteerblaadje aangereikt. Het tweetal was in de zelfrijdende taxi van Waymo. Dat is dan een zelfrijdend taximerk daar blijkbaar gestapt. En gebruikte die taxi vervolgens om kattenkwaad uit te halen. Zo beschoten ze voorbijgangers met een waterpistool terwijl ze alcohol dronken. Waymo heeft camera's in de auto's en die zag op die manier wat er gebeurde. Nou, de wagen werd door een medewerker naar een parkeerplaats gedirigeerd, waarna de politie een melding kreeg om ze in de kraag te kunnen grijpen. Daar zijn de 2 opgepakt voor onder meer bedreiging met een wapen.
6: Zo.

0: doen het iedere ochtend. Hè. We rennen naar je toe door de vrijheten. Maak een zachte landing tussen je oren.
1: Ja.
0: Met de beste muziek in de morgen.
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radar.
0: En dan kom je toch uit bij die radar. En dit is er eentje die blijft maar kleven op de radar. Het liedje heet ook Hang It On The Shelf en daar hangt hij al even. Ja, hoe lang kun je op de radar staan terwijl je nog kan zeggen dat het nieuwe muziek is? Dat is natuurlijk altijd een beetje discutabel.
1: Nou ja, dat is natuurlijk maar net. It's in the eye of the beholder.
0: Ja, zo is het. En die heet toevallig Roodbeen en het is Roodbeens Radar. Dus dat is lekker
1: makkelijk.
0: Ja, dat is heel overzichtelijk. Als een milde dictator zeg ik gewoon dat hij nog steeds kan. Jalen de Gon.

0: Het is een gozer met een oude muziekziel. Dit had in de jaren 60 opgenomen kunnen worden. Maar het is hartstikke nieuw. Hanging on the Shell van Jalen Naganda.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: En dat is hartstikke nieuw. Een rekbaar begrip. Net als hartstikke jong. Kijk, ze is 16. En je zou kunnen denken, dat is hartstikke jong. Maar ja, dat is natuurlijk wel
2: is
0: een hele
2: 16?
0: Leeftijd. Ja, Iris.
2: Oh, Iris.
0: Die de intro gaat spelen. Goedemorgen.
3: Oh,
0: hi.
3: Hallo.
0: Hoi, hoi. Hoe gaat het met je?
2: Kijk eens wie hier is.
3: Goed.
0: Hi. Ja. Heb jij al zomervakantie?
3: Ja, ongeveer. Ik hoef alleen nog maar een rapport op te halen. Dus eigenlijk wel.
0: Oh, lekker. En ga je over naar 5 VWO?
3: Ja.
0: Lekker beter.
2: Oh my god. Ja,
0: ouwe Iris. Ja, we hadden ook niet anders gedacht, hoor. Maar ja, er zitten toch wel wat aandachtspuntjes tussen, hè? In,
3: ja.
0: Ja, qua vakken. Ja,
2: ja, bedoel, wiskunde.
0: Ja, wil je erover praten of zeg je van, nou, liever niet, jongens. Ik ben echt toe aan vakantie.
3: Nou, wel toe aan vakantie.
0: Ja, dat snap ik. Waarom doe je mee met de intro rally?
3: Ja, het lijkt me gewoon leuk om te doen, ja.
0: Ja, maar is het een vast ritueel bij jullie? Iedere ochtend?
3: Ja, we luisteren wel elke ochtend, ja.
0: Ja,
2: gezellig.
0: Ja, en ben je de eerste dan van het gezin die meedoet?
3: Ja.
0: Ja, eentje moet de eerste zijn. Dus eigenlijk ben jij gewoon de dappere dodo van het stel.
3: Ja.
0: Ja, nou, wat goed. En je wil spelen met popmuziek uit Engeland van de afgelopen 10 jaar.
3: Ja.
0: En waarom dan specifiek Engelse artiesten?
3: Ja, nou, omdat ik luister eigenlijk niet echt heel erg Nederlandse muziek. Dus dan denk ik dat Engelstalig makkelijk is.
0: Ja, oh, het is Engelstalig. Oké, dan schrijf ik dat even, jongens.
2: Ja, geen
0: Engels. Dat er even door.
2: Nee, Engelse artiesten die Nederlandstalige platen maken.
0: Nee, maar die zijn er natuurlijk sowieso niet.
2: Dat we dat niet, niet maken.
0: Dat ze niet per se allemaal uit Engeland hoeven te komen. Dat is niet hoe je bedoelde.
3: Oh, nee, nee, nee.
0: Nee, oké, als ze maar Engelstalig zingen, dan komt het goed. Ja. Dan maak ik er nog even een notitie van.
1: Ronde 1.
0: Ik heb er 5 voor je.
3: En ja.
0: Als jij zegt van, jongens, kom maar op, dan start ik de eerste van 10 seconden.
3: Nou, kom maar op.
0: Succes!

0: Het blijft mij iets te lang stil.
1: Nee, ik weet hem wel. Ik kan hem al even de titel.
0: Want wie is het, denk je? Weet je de artiest?
1: Oh, nou, ik weet dat hij zo gaat zo.
2: Je maakt het wel spannend.
1: Ja.
0: Maar hoe heet hij? Waar zit je aan te denken? Gaat je hoofd een bepaalde kant op?
1: Nee, ik... Oh. Oh. Ik klap even dicht.
0: Oh, Iris, als dat gebeurt, dat is altijd waardeloos.
1: Oh, nee.
0: Ja, maar daar doe je helemaal niks tegen. Nou, het enige wat je even kan doen, is de mokstuk gooien. Je kan ook passen natuurlijk, en dan is het gewoon fout en dan houdt het op. Maar je kan ook de mokstuk gooien, wat hartstikke zonde is, maar dan krijg je hem nog een keer te horen.
1: Ja, doe maar de mok dan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dan gaan we.
2: Hij lag net zo lekker te slapen.
0: Iris, ik hoop dat je een ingeving krijgt.
1: Ja.
0: Komt-ie.

0: Is het Circle?
1: Oh. Ja, het is Circles. Oh. Het is Circus, Circles.
2: Daar
1: ik maak een Circus van. Circles, ja.
3: Nou. Waar komt die nou ineens vandaan?
0: Ja, ik weet niet. Opeens kon ik hem doorzingen en toen wist ik hem.
1: Nou, gelukkig. Post Malone. Ja. Je bent nog in de race, Iris. De volgende is 8 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja.
1: Komt hij aan.
0: It's Blinding Light.
1: Ja, van The Weeknd.
4: Ronde 3.
1: Speel je door voor 6 seconden?
0: Ja.
1: Komt hij aan.
0: It's As It Was van Harry Styles.
1: Dat is ook helemaal goed.
4: Ronde 4.
1: 4 seconden. Ga hem spelen?
0: Ja. Can't Stop the Feeling.
1: Ja, die is goed.
4: Justin Timberlake. 5.
1: Heb ik er nog eentje voor je, Iris, van 2 seconden?
0: Ja.
1: Ga je hem doen?
0: Ja. Espresso?
1: Ach. Espresso is het goede antwoord.
3: Sympathieke VWO-scholière natuurlijk.

0: Je krijgt wasdoekjes voor de witte was. Houd je was lekker wit. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met een geur van Alfred van de Weetjes. Dat is een combinatie van limoncello, Emporio Armani Classic en rendang. Je krijgt het boek Apinti, de sprekende drum van de Marons, door André Giorgio, Susie en Simba Moses. Nou, dat wil natuurlijk iedereen. En daarmee zeggen wij van harte gefeliciteerd, Iris.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, maar het ging jou natuurlijk om die thermomok, hè?
1: Ja, misschien jammer.
2: Je krijgt van ons natuurlijk wel, omdat we het heel erg sneu vinden.
0: De ex-Wie van Velden, ging met hem staat op sneutelhanger.
1: Oh, dat is wel leuk.
2: Ja, toch? En, ja. En blijf gewoon even hangen, dan kijken we wel even wat we voor je kunnen doen.
0: Wat zeg jij nou?
1: Ja.
2: Ik wil even wat voor je kunnen doen. Er staat vast wel ergens aan iemand in mijn agenda.
0: Nee,
2: hartstikke streng, hoor. Ik ben echt hartstikke streng. Wat zou je willen horen?
1: Doe maar As It Was van Harry Styles.
2: As It Was van Harry Styles is een uitstekende keuze. Die gaan wij voor je draaien.
3: Dan hebben we dat... We wanna say goodnight to you.
2: Wie is dat kind toch? Weet jij dat, Iris, wie dat kind is?
1: Nee.
2: Ik ook niet. Ja, Jeroen vindt het als een heel eng kind. Maar we hebben het Engelstuk gehad.

0: de intro rally van de Iris Asset Wars van Harry Styles. Dat kind aan het begin, Alfred van de Weetjes, die zit gewoon te luisteren op zijn vakantieadres. Niet te geloven, Echt? Die heeft het even opgezocht. Ja, ik zeg ook, Alfred, je hebt vakantie. Hij zegt, ja, nee, maar
1: ja, buongiorno.
0: Ja, ik moest dit even opzoeken in Italië. Hij heeft een hele snelle wifi, dus hij ligt nu weer aan het zwembad, hoor. Ja. Het is het Peterkindje, Rui Winston.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
0: De dochter van de Britse televisieproducent Ben Winston. Goeie vriend en bekende van Harry Styles.
1: Oh,
0: grappig, hè?
3: Hier is Carmen, met een razo.
1: Karin, die stuurt nog een appje, dus die vult dat nog even aan. Dat kind is Harry's neefje / nichtje, waar hij elke avond mee belt om goeienacht te wensen. Dit is een voicemail van het kind toen hij één keer zo druk was voor een show, de zaakjes Harry, dat hij vergat te bellen en het kind hem wel goeienacht wou wensen.
0: Ja, grappig, ja. Dat is precies Karin. Wat Alfred van de Weetjes net hebt. Eigenlijk is Karin de Alfred van
1: Alfred de Weetjes van de Lage Landen.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Zometeen het nieuws van 8 uur. Goedemorgen, Karin.
4: Ja, kijken of jullie dit weetje ook raden. Waar gaat dit over? Oh, wacht, dan moet ik hem wel even goed zetten voordat ik het helemaal verraad.
0: Dit gaat nergens over.
4: Nee, kom. Oh. Waar gaat het over?
5: Ja, perfect. Perfect. Dat is echt enig, hè?
2: Dus het is wel gezellig.
0: Ja, dit is de evaluatie van de show van gisteren. Dat was heel leuk.
1: Nee.
4: Nee.
1: Nee, deze mensen die zitten. Er is een grenscontrole gaande. En de grens is dicht. En dan hebben ze gewoon een picknickkleedje langs de snelweg neergelegd. En dan gaan ze dan zitten en dan zeggen. Nou, dit is gezellig.
4: Zo gezellig.
0: Zou
4: er ook koffie zijn, denk je?
1: Of een stukje.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
14: Oh, nee, hè?
13: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Die flitsers, met Tom bij TomTom.
15: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf.
17: E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het is 8:02 inmiddels met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee inderdaad verleden tijd. President Trump noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. Iran op zijn beurt geeft Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Daisy Moore.
20: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Het oplaaien van het geweld.
15: Nee. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Het is 8:02 inmiddels met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee inderdaad verleden tijd. President Trump noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. Iran op zijn beurt geeft Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Daisy Moore.
20: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor

0: werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Het is 8:02 inmiddels met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee inderdaad verleden tijd. President Trump noemde de Iraniërs gisteren incompetente leugenaars. Iran op zijn beurt geeft Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Daisy Moore.
4: Van de Iraanse kant bevestigt het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
3: Het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. Artsen hebben een nieuw medicijn ontwikkeld voor kinderen met een zeldzame vorm van overgewicht. Door een beschadiging in de hersenen hebben ze altijd het gevoel dat ze honger hebben. Het medicijn zorgt ervoor dat deze beschadiging in de hersenen weer herstelt en kinderen weer een normaal leven kunnen leiden. Het is nog niet duidelijk of het middel in Nederland door verzekeraars wordt vergoed. De familie van de Mexicaan die gisteren in Houston door immigratiedienst ICE werd doodgeschoten, wil een onafhankelijk onderzoek. De man was al 35 jaar in Amerika. Hij had geen verblijfsvergunning, maar ook geen strafblad. ICE schoot hem in zijn buik, volgens de immigratiedienst uit zelfverdediging. Maar daar is geen bewijs voor. De familie wil de onderste steen boven.
5: And we are going to ask for a congressional hearing to show the world what happened.
3: Zijn dood heeft geleid tot protesten in de stad. De laatste tijd zijn er weer meer arrestaties door ICE. Bij Renesse in Zeeland konden strandgasten gisteravond met de voetjes in het zand genieten van een film. Een strandpaviljoen was omgetoverd tot buitenbioscoop. Ze hadden een groot scherm neergezet waar iedereen gratis naar The Lion King kon kijken.
6: Perfect, dus echt enig, ne?
7: Ja,
6: om zoiets, dat die zoiets überhaupt doen. Also, dat vinden we echt schitterend.
8: We hebben popcorn, mag je meenemen. Dus het is wel gezellig.
9: Eén keer in de twee weken gaan we nu zeker doen. Misschien wel wekelijks, maar wie weet, daar gaan we het nog even over hebben na het weekend.
2: Gelijk sfeer, hè?
3: Ja, eerst dus The Lion King, later draaide ook nog Mamma Mia. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
2: En hoe is onderweg, Dennis? Goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Nou, het is vooral druk rond Rotterdam en in Brabant door werkzaamheden. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je bij elkaar opgeteld 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Everdingen. Dan de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam ben je 25 minuten extra kwijt. Dan naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda voor Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. En de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Hank en Gorkum doe je er 20 minuten langer over. Er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd in de file. Maar dat ongeluk is inmiddels van de weg af.
2: Dennis, dankjewel. Tot straks.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja.
16: Serieus?
15: Wat een geld.
17: 18.000, potverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: appje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
4: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
14: Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Jan Willem start op.

0: boodschap. En het is natuurlijk ook zo, hè? Wat je omhoog gooit, komt ook weer naar beneden.
1: Uiteindelijk.
0: You get what you give. New Radicals, goedemorgen. De dag begint bewolkt op veel plekken. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. De temperatuur loopt behoorlijk uiteen vandaag. 21 op de Wadden tot 29 in het zuiden.

0: hele goedemorgen en welkom op donderdag 9 juli. Zometeen in deze show een primeur.
1: Alweer?
0: Ja, we hebben
1: een keer van de primeur.
0: Ja, we hebben een primeur van beeld en geluid. Het huis van het Top 2000 Café.
1: Het huis van het Top 2000 Café?
0: Ja, dat is toch het huis van het Top 2000 Café?
1: Oh, het beeld en geluid.
0: Een beeld en geluid museum.
1: Daar is het. Ja, precies.
0: Ja, wij mogen straks bellen met Eppo van Nispen tot Zevenaar. Die heeft mij een bericht gestuurd. Jongens, ik heb een primeur en ik wil dat graag aan jullie vertellen.
1: Nou dan.
0: Ja, dus, ja, ik weet het ook niet. Oh, we gaan het meemaken.
2: Spannend. Zijn ze de drie van vandaag?
0: Ja, iemand met zo'n mooie achternaam. Eppo van Nispen tot Zevenaar. Die weigeren natuurlijk geen primeur in de
1: sowieso
0: office.
1: Sowieso niet. Nee, helemaal niet. Als je natuurlijk de grote baas bent van beeld en geluid.
0: Zo is het ook.
2: Nummer 3.
0: Justin Bieber staat vandaag op plekje 3 in onze 3 van vandaag. In volstrekt willekeurige volgorde. Hij staat dit jaar in de WK-finale. Hij is dus de artiest waar Gianni Infantino, de baas van de FIFA, het laatst over had.
3: Super mega top global artist.
0: Ja, hij zei toen van, ja, ik heb voor de halftime show, dat is dit jaar voor het eerst, een super mega top global artist. Justin Bieber mag zich nu toevoegen aan een bijzonder rijtje. BTS, Coldplay, The Muppets, Madonna, Burna Boy en Shakira. Die zijn ook allemaal te zien in de halftime show. Zondag 19 juli is de finale. Het wordt wel een beetje dringen, dat je denkt, ja, ik weet het niet hoor, maar in totaal duurt die halftime show 11 minuten. Dus iedere artiest die heeft 1,5 minuut speeltijd.
1: Ja, en sommige, of het is net lekker lang genoeg.
0: In sommige gevallen is dat
1: ook
0: net lang genoeg.
1: Op 2. Op 2. Dit is een mooi en belangrijk verhaal. Kjeld Mooi. Hij organiseert vanavond een bijeenkomst in Oldebroek. De nieuwe gemeenteraad daar in Oldebroek die wil stoppen met het regenboogbeleid. En onderdeel van dat beleid is onder andere het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day. En dat schoot bij Kjeld totaal in het verkeerde keelgat. Want ja, hij is geen onderdeel van de regenbooggemeenschap, maar het raakt hem wel.
4: Voor mij is het vanzelfsprekend dat ik hand in hand met mevrouw over straat kan. Hè, zonder na te denken wat ik zeg of wat ik aantrek. Maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En als de gemeente dan zegt niets meer voor deze groep te laten doen, dan laten ze die groep vallen. En dan moet je als samenleving laten zien dat je wel achter ze staat. En daarom ben ik er vanavond met een regenboogvlag en heel veel anderen met mij.
1: En dat is hartstikke mooi, want het gaat natuurlijk niet om mensen zoals ik, maar juist om de jongens en meiden van 14, 15, 16 die in zo'n dorp als Oldebroek wonen en zich super onveilig voelen daarbinnen. Vanavond om 7 uur op het Raadhuisplein in Oldebroek, daar moet je zijn. Had ik al gezegd, vanavond 7 uur Raadhuisplein Oldebroek.
0: Ik heb je niet gehoord, de cijfers is.
1: Dat is vanavond om 7 uur.
0: Ja.
1: Het is hartstikke mooi weer, dus eigenlijk gewoon een leuk uitje. Raadhuisplein Oldebroek.
2: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Daar zat Olaf Kooi. Gisterochtend hadden veel mensen misschien nog niet eens van hem gehoord. En op dit moment misschien jij ook niet. Dat je denkt, Olaf Kooi, wie is dat dan?
1: Ja,
0: hij staat met een grote foto op de voorpagina van heel veel ochtendkranten. Olaf Kooi won gisteren namelijk de 5e etappe van de Tour de France.
5: Olaf Kooi is de Nederlandse winnaar in Pol.
0: Toch te gek. Hij is 24 jaar, hij komt uit Numansdorp. Hij was voorheen langebaanschaatser. En als er gesprint moet worden, dan zit Olaf erbij. Het is zijn allereerste Tour en dus nu al

0: de Saxo Beat. Ja, dat is toch niet te geloven. Morgen 28, zaterdag 29, zondag 29, maandag 29, ja, dinsdag 28, woensdag 27. Ga maar door, joh.
1: Ja.
2: Heb je het ook zo ontzettend heet?
3: Leuk dat je het vraagt. Ik zal eens even kijken. Nee, het is hier 21 graden, dus trek die kleren maar weer aan, hoor.
2: Hoe weet je dat?
3: Ik heb de exclusieve en felbegeerde Jan Willem start op thermometer.
2: Yes!
3: Daarmee meet je waar je maar wilt accuraat en efficiënt de temperatuur. Op je balkon, in de tuin, op de boot of gezellig op de camping. Waar jij maar wilt.
2: Oh, maar dat vind ik ook.
3: Ja, maar let op. De Jan Willem start op thermometer is nergens te koop. Alleen te winnen in een van die leuke spelletjes in de ochtendshow. Dus spits je oren, luister goed en doe mee. En verdien die exclusieve en felbegeerde Jan Willem start op
2: thermometer.
0: Thermometer.
2: Ga je opvielen.
0: Ja. Blijft het fris of gaan we zweten? Wij zeggen, meten is weten. Er is maar één manier om erachter te komen. Zo is het. De jongen omzet op thermometer. We gaan de hotline opengooien. 0800-1122. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
4: Met Janna.
0: Hi, goedemorgen. Janna. Waar bel je eigenlijk voor?
4: Ik zou graag wel een thermometer willen.
0: Nou, kom dat even goed uit. Die heb je bij deze gewonnen. Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Mooie zomer.
3: Hoi.
0: Hoi. 0800-1122. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, met
0: Maaike. Hey Maaike, goedemorgen. Zou je er ook eentje willen?
5: Ja, heel graag.
0: En wiens temperatuur zou je dan wel willen meten?
3: Ja,
5: ja, dat is een hele goede vraag. Dat laat ik even in het midden.
0: Daar wil je verder geen uitspraak over doen.
6: Hij is heel handzaam en zeg maar vervoerbaar. Dus je kan in principe, leef je uit.
0: Hij past op ieder lichaamsdeel wat dat betreft. En er zit ook een handige plaksticker achterop. Dus je kan hem ook gewoon netjes in de keuken op de koelkast plakken bijvoorbeeld.
5: Ja, praktisch.
0: Ja, toch? En je gaat er binnenkort achterkomen, want je krijgt er eentje van ons.
5: Superleuk.
0: Doei. We praten te lang. Dat gaat ten koste van het
6: thermometer.
0: Ja. Goedemorgen, met Jeroen.
7: Goedemorgen, met Helene.
0: Hey Helene, je krijgt een thermometer van ons.
7: Super, dankjewel.
0: Dag. Doeg. Goedemorgen, met Jeroen.
8: Goedemorgen, Bernie.
0: Hallo. Hi, je hebt er ook één gewonnen. Oh, we hebben nu twee mensen aan de lijn. Hi, goedemorgen. Wie hebben we op de andere lijn?
8: Ja, met Saskia.
0: Hi, Saskia, goedemorgen. En wie hebben we op de andere kant?
8: Bernie, goedemorgen.
0: Nou, jullie krijgen er allebei één. Doeg. Hoi. Dit gaat lekker. Nou, nog eentje doen dan. Goedemorgen, met wie spreken wij? Hallo?
9: Hallo?
0: Hallo, met wie spreken wij? Ja.
9: Goedemorgen, met Demi.
0: Hey Demi. Zou je er eentje willen?
9: Nou, super graag.
0: Met hoeveel graden?
9: Doe maar 28.
6: 28. Ja, dan kan je goed meten of je Demi Qui bent.
0: Wil je even kijken, Jeroen? Dan moet je even die thermometer pakken met 28 graden. Ja, die ligt in de buurt van Carmen. Ja. Je hebt er bij deze eentje gewonnen. Van harte gefeliciteerd.
9: Superleuk,
0: dankjewel. Mooie zomer.
9: Jij ook.
0: Doeg, dankjewel. I get around, yeah, get around. Ik vind het leuk, ik kan de hele dag al de hotline open.

0: puntje van de zaak. I get around. Op donderdagochtend, goedemorgen. Het is 9 juli, een zonnige zomerdag vandaag. Temperatuur loopt behoorlijk uiteen. Dat wel 21 op de Wadden tot 29 in het zuiden van het land. En waar het vast staat, hoor je van Dennis Mooij. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Er staat 365 kilometer file. En het staat vooral vast rond Rotterdam en in Brabant. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht doe je 35 minuten langer over. Tussen knooppunt Hintham en Everdingen. Van de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Leidschendam een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Dat komt dan weer door de werkzaamheden op de A20. Op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Hank en Gorkum 20 minuten extra nodig.
0: Dankjewel. Het is 8:30. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aanvallen over en weer vannacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft 90 Iraanse doelen aangevallen, terwijl dat land Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein onder vuur nam. Een einde aan het conflict tussen de VS en Iran lijkt dus ver weg. Langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien. En om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te gooien. En op dag 1 werden er al 126 gevangen. En dat is veel, zegt de projectleider.
3: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
2: De haaien zoeken de Oosterschelde op omdat het daar lekker warm en ondiep water is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Een tegenvaller voor Marokko op het WK, want ze spelen vanavond de kwartfinale tegen Frankrijk zonder Ismaël Saibari. Hij is volgens de bondscoach nog niet fit genoeg. Saibari viel in het duel met Canada geblesseerd uit met pijn aan zijn bovenbeen. De bondscoach hoopt dat Saibari dit toernooi nog wel in actie kan komen als Marokko natuurlijk vanavond doorgaat. Op verschillende plekken hebben ze weer last van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog wel mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van rupsen in de bomen. En dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
4: Ik heb veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
2: Ja, die rupsen worden met een speciale stofzuiger opgezogen. Zelf aan de slag gaan wordt afgeraden, dus pak niet je verfbrander uit de schuur. Zoals Attie een paar jaar geleden deed, weet je nog?
5: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
0: Ja, is dit al verfilmd of niet?
2: Dit smaakt echt naar meer. Iedere keer als je hem weer hoort, moet
6: Killer
2: je erop lachen. Hè? Ja.
6: Hier zat zoveel frustratie bij deze vrouw.
2: Dat kan je wel zeggen, ja. Maar goed, doe dat dus niet. Dat is echt het advies. Je kan het best even de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de komende. Ja.
0: Carmen, dankjewel weer. Alsjeblieft. Goedemorgen, het is fijn opstarten met zometeen Dua Lipa uit je speakers. Maar eerst Prince. Kom er maar even in, met een boodschap van boven.

0: We hebben alweer een primeur van het Instituut voor Beeld en Geluid. Je weet wel, dat opvallend kleurrijke gebouw hier op het Mediapark in Hilversum.
1: Ik zie het dagelijks staan, ja.
0: Ja, het is ook het huis van het Top 2000 Café natuurlijk ieder jaar. Daar worden we altijd heel gastvrij ontvangen. Lange rijen voor de deur. Om uiteindelijk een glimp op te vangen van het heerlijke café. En een beetje de sfeer te proeven dan in de laatste week van december. Ja. Hij is directeur van het instituut. Eppo van Nispen tot Zevenaar. Goedemorgen.
2: Ja, hele goedemorgen. Hallo, ik zou ook zeggen, echt een hele goedemorgen.
0: Ja, want je hebt een bijzondere primeur, hebben wij ons laten vertellen. Maar wat is het?
2: Ja, nou ja, ik kan zeggen dat mijn kind 30 jaar oud geworden is. Maar dat is het natuurlijk niet, want het is 1 miljoen bezoekers die de schatkamer, ja, dat getal hebben bereikt. De schatkamer, iets meer dan een maandje oud. We wisten niet hoeveel mensen naartoe kwamen. 1 miljoen. Ik ben gewoon, ja, een brok in mijn keel zit ik hier. Zo blij ben ik.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, je zegt 1 miljoen, 10 miljoen. Wat is het? Het is 1 miljoen bezoekers?
2: Ja, 1 miljoen bezoekers. Dat is echt ongelooflijk. Waarom? We hadden zelf gerekend, nou, als er in een jaar 500.000 mensen die schatkamer gaan bezoeken, ja, dat zou heel mooi zijn. En wij halen gewoon 1 miljoen binnen, minder dan een maand, zeg maar.
1: Maar even de schatkamer. Wat is het ook alweer, Eppo?
2: Ja, de schatkamer is eigenlijk 700.000 stuks aan radio en televisie. Zeg maar het archief van de Nederlandse televisie en radio. Eigenlijk vanaf het allereerste begin. Zelfs de Polygoonjournaals erin. En daar kan je gewoon gratis en voor niks snuffelen. Schatkameren noemen wij dat.
0: Wat leuk.
2: Op zoek naar de leukste televisieseries, radioprogramma's. Jullie zitten er ook in natuurlijk. Dat soort dingen. En dat is wat je kan.
0: Het is wel grappig. Eigenlijk is het een soort online streamingsdienst. Hè, waar je gewoon ongebreid kan snuffelen in de tv-geschiedenis van Nederland en de radiogeschiedenis natuurlijk.
2: Ja, en dit is daarmee de ene grootste, of eigenlijk de grootste publieke videoplatform ter wereld. En dat is echt wel, daar kunnen we als klein landje heel trots op zijn. Daar is door vele mensen hard aan gewerkt. En dat het zo'n succes is, dat is nu helemaal mooi natuurlijk.
0: Nou leuk, of van harte gefeliciteerd. Kijk, je zegt 1 miljoen, je hebt het zelf al een beetje in perspectief geplaatst en met jullie eigen verwachtingen. Want je kan ook denken van oké, het 8-uur-journaal trekt iedere avond ook 1 miljoen kijkers. Dus ja, is dan 1 miljoen bezoekers echt heel veel, maar jij zegt dus van ja, daar hadden we eigenlijk helemaal niet op gerekend, zoveel.
2: Nee, totaal niet. Nee, het is echt niet op gerekend en dit is echt veel. En het mooie is, het zet gewoon door. Dus het is niet zo dat het opeens keldert naar niks. Nee, elke dag zitten er weer duizenden mensen zijn die op zoek naar iets wat hen raakt. En dat is natuurlijk heel leuk.
0: Ja, wat wordt dan veel bekeken door mensen in het archief?
2: Dat is André van Duin wordt als de meest gezochte persoon. En dan volgt Willem Ruis. Dat soort dingen, zeg maar, entertainment. En wat natuurlijk, ja, en volgens mij, ik hoop dat jullie daar een fragmentje van hebben. Ik hoop het echt. Maar ja, het best bekeken en gezocht is de legendarische, zeg maar, super mega global Dutch artist Floris.
0: Of Floris.
2: Rutger Hauer, de serie Floris. Oh. Ja, uit 1969.
0: Ze hebben echt allemaal de oude hits. He, van de tv die dus veel bekeken worden.
2: Ja, absoluut. En dat is niet zo gek eigenlijk. Dat heeft te maken dat mensen gewoon, ja, dat kan je eigenlijk nergens meer terugvinden. Soms op YouTube, maar hier kan je het echt weer helemaal terugzien in zijn oorspronkelijke versie. En dat, ja, dat roep je, dat breng je dan gewoon weer terug naar die tijd toen ook ik jong was.
0: Dat is wel echt lang geleden.
2: Ja, best wel.
0: Jong, misschien kan je even de knoppen zetten. Heb je het gevonden? Wat je gewoon niet zo zeggen.
3: Met papieren, geen tijd. Naar de paarden! Over de poort! Opzij, ik
0: was het. Een fragmentje uit Floris, het gestolen kasteel. Dit is dus een van de meest bekeken fragmenten.
2: Ja, hij heeft gestolen. Dit is bijna de eerste aflevering. En die serie is echt legendarisch. Hij werd gemaakt door Paul Verhoeven, de later beroemde regisseur natuurlijk. Die ging overigens 3 keer over zijn budget heen. Dus bijna de omroepen ging er failliet aan. En ja, het begint met een fantastische scène met Floris en Sindela zijn hulp te paard. En ja, die komen dan aan bij zijn kasteel. Dat is dan gestolen. Het is prachtig. Je mist, het zijn nog echt de special effects van die tijd. Ook dat nog.
0: Ik heb in de wandelgangen gehoord. En je moet wel zeggen of dat wel of niet klopt, Eppo. Dat een van jouw favoriete fragmenten waar je dus, ja, ik weet niet of dat echt klopt, maar het schijnt dat je daar bijna dagelijks naar kijkt omdat je er zo moet lachen, is Vrouw en Computer. Wat is dat?
2: Ja, dat is mooi. Dat is, kijk, die Nederlandse, dat archief heeft zoveel prachtige dingen. Nou, onder andere ook Telejak, Televisieacademie. Vroeger, ja, nu doe je het allemaal online.
4: Cursussen online op tv,
2: ja. Cursussen, ja. En daar hebben ze later een soort van creatief met Kurken als spin-off van gemaakt. Hmm. Maar in de jaren 80, eind jaren 80, ja, geloofde de overheid dat er één doelgroep niet in staat was om om te gaan met de digitale wereld. En toen kwam de cursus Vrouw en Computer. Ja, en als je de eerste 20 seconden laat, ja, dat zou nu niet meer kunnen, maar ik heb daar gewoon iedere keer weer de slap gelachen.
4: Heb jij daar ook een fragmentje van?
1: Ja,
4: heb ik
1: een fragmentje van even opgezocht, ja.
5: Welkom bij de eerste les van de cursus Vrouw en Computer. We zullen in deze cursus antwoord proberen te geven op de volgende vragen. Wat is dit voor een machine? Waarvoor wordt die gebruikt? En het gebruik van de computer vanuit ons gezichtspunt.
0: Ja.
5: Dat van vrouwen dus.
0: Dat van vrouwen dus. Ja. God, het is toch niet te geloven.
1: Ja, ja, ja, wat
0: kan er in die korte tijd veel veranderen. Eppo, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ja. Gaat lekker vieren vandaag. En leuk dat je deze primeur met ons wilde delen.
1: Gefeliciteerd.
2: Nou, bedankt. En dat mocht. En ja, fijn jongens. En een prachtig programma. Jullie worden ook nog opgezocht in het archief. Dus jullie doen er ook echt toe. Ja,
0: nou, dat is toch fijn om te horen. Wat een opsteker. Ja. Mooie dag vandaag.
2: Joe.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Dat is wel leuk om te weten.
0: Over de schatkamer van beeld en geluid van online te vinden. Maar wees gewaarschuwd, als je er helemaal aan begint, dan blijf je speuren en snuffelen. Ben ik toch een beetje verslaafd met al jouw fragmenten.
1: Ja.
0: Goedemorgen, het is donderdagochtend. Onderweg naar het 10 voor 9 journaal. Wat het belangrijkste is van vandaag.

0: In Excess and Suicide Blunt. Ik kijk even met een schuin oog naar de klok. Het is exact.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: We laten even de boel de boel.
2: Vers gezet kopje koffie, een groot stuk nogatine gebakken en een toevers geklopte slagroom erbij. Lekker en blij B&B baby nieuws.
0: Blij B&B baby nieuws?
2: B&B baby nieuws? Ja.
0: B&B baby.
2: Maak je hart toch een sprongetje als je
0: dat
2: deze
0: is nog
2: muziek
0: leuk,
2: hoort.
0: Ja, maar jij bent, welke aflevering ben je inmiddels met het inspreken van de nieuwe serie? Of mag je dat niet?
2: Aflevering 8.
0: Aflevering 8. Ja, en is dus het leuk of niet?
2: Ja, het is heel leuk.
0: Maar nu dus al baby's.
2: Nee, dit is oud. Het is oud nieuw baby nieuws. Want het gaat over Joy en Dani, die een paar seizoenen geleden in B&B vol liefde zaten en daar dus elkaar en de liefde vonden. En die mogen hun eerste kindje verwelkomen. In 2023 deed Joy mee op Mount Joy, weet je nog, in Spanje. Bij B&B vol liefde. Nee, niet zo snel.
0: Ja.
2: In Spanje was hij eigenaar van een B&B. En uiteindelijk werd hij en Dani verliefd. En sindsdien zijn ze samen. Liv heet de kerstverse dochter van harte.
0: Liv is lief, van harte gefeliciteerd. Ja.
2: Live to tell. Vanavond is het tijd voor de zomercliffhanger van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja. En dus is de grote vraag: wordt er iemand vermoord? Of staat er iemand op uit de dood? Of valt er iemand in een mes? Of wat gebeurt er
0: dan? Zijn de opties?
2: Valt er iemand van een cliff? Of, ja, goed, vanavond om 8 uur kan je het zien bij RTL 4.
0: Dat is ieder jaar wel een groot ding, toch, die zomercliffhanger?
2: Ja. En ik bedoel, ook al is het geen groot ding, dan maken ze er zo'n als een vers geklopte slagroom. Ze kloppen het gewoon heerlijk op. Maar dat is hartstikke leuk natuurlijk. Maandag 31 augustus dan is Goede Tijden weer op tv. En dan weten we hoe het afloopt. En er is weer Nederlandse kans op een Emmy Award. Want de programma's De Verraders en The Voice zijn genomineerd voor een Emmy. Dat is eigenlijk de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs. En in september weten we dan vervolgens of ze ook echt een beeldje gaan winnen.
1: Einde.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Nona met What a Way to Die. I don't

0: een geweldige zangeres is en blijft Nona. What a way to die. Wij gaan...
1: Wie is toch die man die zo lekker spelen kan?
0: Dat kan er maar één zijn natuurlijk.
2: Ja, reken maar.
1: Ja, reken maar. Ja, ja.
0: Hey Bart, goedemorgen.
2: Bart Renkema.
0: Bart Renkema, goedemorgen. Ja. Ja. Het is wel lekker als je mensen wil doorverwijzen. Weet je, als ze dan voor jou bellen en je hebt eigenlijk geen zin, zeggen. Nee, je spreekt met Bart Renkema.
2: Ja,
0: sorry. Nee, Bart Arends, nee, die ken ik nog nooit.
2: Nee.
0: Ja. Wat wordt de eerste?
2: Deze.

0: liedje, Bart. We zeggen het vaker, maar het is weer zo'n liedje dat zich prachtig leent om er een mooie balladversie van te maken.
1: Maar ik heb al voor de 6e keer Bono gebeld. Neem niet op.
0: Oh, die wil niet?
1: Weet je waar ook zit, verklap ik iets.
0: Bono? Bono? Bono.
2: Van de Bono Bono.
0: Bono, is het Cher? Nee, zo. Nee. Het is niet echt geloofwaardig dit, hè? Dit toneelstukje, nee. Nou goed, ik weet wat het is. Als je denkt, dan moet ik zeggen, ik weet wat het is, YouTube. App het dan even, spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in. Hoe heet het liedje? Daar gaat het dan even om.
2: Ja, dat stuur een briefkaart. Ja.
0: En dan
2: 175, Hilversum.
0: Zo is het, dan mag je zo meteen misschien de show van Bart openen. Bart, mooi aan de slag. Dit was Jan Willem, zet op voor donderdag 9 juli. Fijn dat je erbij was.
2: Maar geniet van deze heerlijke donderdag. En dan zijn wij er morgenochtend weer. Tot dan.
3: Is NPO Radio 2.
0: Even kijken, maar hoe laat moeten we dat dan precies doen?
2: In Appingedam.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
10: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
18: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Muziekvrienden en muziekvriendinnen, zet je schrap voor een heerlijke stapel hits. Die komen eraan zo meteen in aan de slag na 9 uur. Eerst het NOS Journaal met Carmen Vul. Carmen, goedemorgen.
22: Goedemorgen. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Hij deed zich voor als IT-medewerker en kon zo in de systemen komen. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, dan maakt de politie het gesprek openbaar. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika behoort definitief tot het verleden, nu er voor de tweede nacht op rij van beide kanten grootschalige aanvallen zijn geweest. President Trump steekt zijn boosheid over de houding van Iran niet onder stoelen of banken, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
23: Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet dat Iran nog steeds niet is opgelost. En dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die hij nu ook met veel bombarie weer heropend had, een aantal weken geleden met een tijdelijke deal, een tijdelijk staakt het vuren, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen.
22: Iran zegt op zijn beurt dat de Amerikanen niet te vertrouwen zijn en dat Trump zich niet aan zijn woord houdt. Bij overstroming in het zuiden van China zijn 39 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar kwamen 26 mensen om na een damdoorbraak. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio overstroomden stuwmeren en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huis. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Het ging erg hard. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Deze man heeft ook een huisje aan het strand.
24: Dat is een huisje of 8, 9 van de brand af. Mijn dochter was daar aanwezig s'nachts. En die kon niet slapen. Die wilde de voordeur dicht doen. Maar het was een mooie avond. En zag ze gewoon koven vliegen. Nou, toen ging ze kijken en er was er één huisje tot in brand. En heeft ze de omwonenden die ze kon bereiken, ze wist dat ze er waren, wakker gemaakt. En toen ze dan terugkwam om te kijken, vond het derde huisje al in de brand. En dat ging vrij snel.
22: En er is ook iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
21: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooi weet er alles van. Goedemorgen, Dennis.
25: Een hele goede morgen, Bart. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 265 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Zo staat op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Everdingen file. Alles bij elkaar opgeteld. Dan doe je er 40 minuten langer over. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam ben je 25 minuten extra kwijt. Ook 40 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor
22: vallen zijn geweest. President Trump steekt zijn boosheid over de houding van Iran niet onder stoelen of banken, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
23: Ja, Trump, denk ik, voelt zich echt in zijn hemd gezet dat Iran nog steeds niet is opgelost. En dat de straat van Hormuz, die voor deze oorlog open was, die hij nu ook met veel bombarie weer heropend had, een aantal weken geleden met een tijdelijke deal, een tijdelijk staakt het vuren, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen.
22: Iran zegt op zijn beurt dat de Amerikanen niet te vertrouwen zijn en dat Trump zich niet aan zijn woord houdt. Bij overstroming in het zuiden van China zijn 39 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar kwamen 26 mensen om na een damdoorbraak. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio overstroomden stuwmeren en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huis. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Het ging erg hard. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Deze man heeft ook een huisje aan het strand.
24: Dat is een huisje of 8, 9 van de brand af. Mijn dochter was daar aanwezig s'nachts. En die kon niet slapen. Die wilde de voordeur dicht doen. Maar het was een mooie avond. En zag ze gewoon koven vliegen. Nou, toen ging ze kijken en er was er één huisje tot in brand. En heeft ze de omwonenden die ze kon bereiken, ze wist dat ze er waren, wakker gemaakt. En toen ze dan terugkwam om te kijken, vond het derde huisje al in de brand. En dat ging vrij snel.
22: En er is ook iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
21: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooij weet er alles van. Goedemorgen, Dennis.
25: Een hele goede morgen, Bart. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 265 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Er staat op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Everdingen file. Alles bij elkaar opgeteld. Dan doe je er 40 minuten langer over. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam ben je 25 minuten extra kwijt. Ook 40 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A44 naar

0: zijn 39 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Nanning. Daar kwamen 26 mensen om na een damdoorbraak. De overstromingen zijn het gevolg van een tropische storm. In de regio overstroomden stuwmeren en kwamen mensen dagenlang vast te zitten in hun huis. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Het ging erg hard. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Deze man heeft ook een huisje aan het strand.
1: Dat is een huisje of 8, 9 van de brand af. Mijn dochter was daar aanwezig s'nachts. En die kon niet slapen, die wilde de voordeur dicht doen, want het was een mooie avond. En zag ze gewoon koven vliegen. Nou, toen ging ze kijken en er was er één huisje tot in brand. En heeft ze de omwonenden die ze kon bereiken, die ze wist dat ze er waren, wakker gemaakt. En toen ze dan terugkwam om te kijken, stond het derde huisje al in de brand. En dat ging vrij snel.
0: En er is ook iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
2: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Dennis Mooij weet er alles van. Goedemorgen, Dennis.
3: Een hele goede morgen, Bart. Het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 265 kilometer file. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Er staat op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Everdingen file. Alles bij elkaar opgeteld. Dan doe je er 40 minuten langer over. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam ben je 25 minuten extra kwijt. Ook 40 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En op de A44 naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp 20 minuten extra over 4 kilometer. Dat laatste komt door een ongeluk.
2: Dankjewel. Vlak nadat ik op de piano heb gespeeld, Carmen, zegt Jan Willem altijd: weet je welk nummer Bart heeft gespeeld? Zing het in, neurie het in, fluit het in. Luisteraar Jeroen, die heeft een vraag.
4: Speel het in, mag dat ook?
2: Speel het in, mag ook. Nou, let op dit stukje. Komt-ie. Ja, die speelt hier gewoon die halve YouTube in. Ja, dat doet hij lekker. En dit is Louis om het definitief te bevestigen.
5: In the name of love.
2: Ja!
0: Ik ben nu 1 meter naar achteren geklapt. Maar het was wel goed.
2: Zeker. YouTube is onderweg.
6: Ster.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
0: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.

0: verwarmen en genieten maar.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.

klappers. Wordt ook gezien als het meest legendarische allemaal van Toto. En zometeen, ik heb er zo zin in, draai ik daar een lekker pareltje van. Make Believe komt eraan straks op NPO Radio 2. Naast dan

0: en Make Believe. Ik krijg een appje van luisteraar Rick van Enk. Via de appje al luisteren heb. Ik ken deze Toto helemaal niet, maar wat een onwijs lekker liedje. Ja, ze hebben een heleboel lekkere dingen gemaakt die niet automatisch veelvuldig op de radio zijn. Nou, daar is dit programma voor. Af en toe een lekker pareltje meenemen. Hoe fijn is dat?
1: Hey Bartje.
0: Ja.
1: En dan ga je nog een lekkere meezingen voor ons, jongen.
0: Nou, wat dacht je van deze? Als je deze niet kent, heb je echt onder een steen geleefd, denk ik, jarenlang. Hanson.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Raccoon en Fela met Daffodils.
2: I'll

0: Daffodils. Raccoon was dat. Het is 9:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: ABN AMRO krijgt opnieuw een boete voor gebrekkige controles bij witwassen. De bank heeft niet genoeg gedaan om verdachte transacties te voorkomen. En daarom legt toezichthouder DNB een boete op van 8,5 miljoen euro. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Egyptische Voetbalbond heeft het contract met bondscoach Hossam Hassan verlengd. Volgens lokale media loopt het contract tot en met 2030. Egypte werd uitgeschakeld door Argentinië op het WK, door 3 late doelpunten van de titelverdediger. Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. En een man die vol ingeslikte drugsbolletjes in Amsterdam op de trein stapte, die moet 3 jaar de cel in. Hij had 75 zakjes ingeslikt toen hij naar Oostenrijk reisde. En dat was ook te zien op een röntgenfoto die in het ziekenhuis was gemaakt. De drugs hadden een straatwaarde van 50.000 euro.
0: Ah, jij liet het net aan me zien, die foto. Ze zit helemaal vol met bolletjes.
1: Die röntgenfoto,
0: van boven naar onder, joh.
1: Ja, die staat bij ons op de site, op nos.nl. Maar dat, hoe niet moet gezond. Dat zijn geweest om dat allemaal in te moeten nemen?
0: Nou, en qua timing ook, dat je gewoon, want als je heel erg nerveus bent en gespannen, dan gaat het ook allemaal veel sneller en komt het weer naar buiten. Dus voordat je het weet, vliegen al die bolletjes weer je reet uit. Het
1: ja,
0: is,
1: en
0: maar
1: als
0: die, zonder gekheid, die
1: knapt,
0: timing. Ja, dat ook.
1: Als er eentje knapt in je lichaam, dan leef je dus niet meer.
0: Nee.
1: Het weer. In het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt, maar later vandaag overal zon. Het wordt 22 tot 29 graden.
0: Dankjewel. Dennis Mooij met AWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat nog 175 kilometer file. Het is natuurlijk aansluit op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Maar ook bij Rotterdam loopt het vast. Op de A15 bijvoorbeeld richting Europoort. Tussen knooppunt Vaanplein en Schaarloos ben je 20 minuten extra kwijt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein doe je 3 kwartier langer over. Dat komt door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En daardoor loopt het weer vast aan de andere kant van de vangrail, dus de A50 richting Eindhoven. Heb je een 30 minuten vertraging tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraaf.
0: Dankjewel. Boogie Wonderland, Earth, Wind & Fire komt eraan naar R.E.M., The One I Love en Miley Cyrus nu. The End of

0: Wind & Fire. En Boogie Wonderland. Ja, die Maurice White, frontman van Earth, Wind & Fire, die was streng, hé? Heel erg streng. Als je meespeelde in de band, dan tolereerde hij geen seks, drugs en rock'n'roll mentaliteit. En nee, drugs en alcohol waren verboden. En hij verplichte bandleden om biologisch en vegetarisch te eten. Met regelmatig een groen groentesapje. Af en toe afzonderen. Yoga doen dan. Zorgen dat je zo gezond en scherp mogelijk was. Want muziek maken is topsport. Dus aldus Maurice White. En daar heeft hij wel een puntje. En die muziek die zij speelde, die klonk makkelijk, maar was altijd best wel ingewikkeld.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één NPO Radio.

Texas en Black Eyed Boy op Radio 2, waar we zometeen het 60 seconden nog gaan spelen. Heel benieuwd hoe het morgen gaat verlopen. Dat is de finale van het 60 seconden spel. Wil je vandaag meespelen en kans maken op de aan de slag om taart? Laat het eventjes weten door je naam te appen. Of nee, ik doe er zometeen de selectievraag. Komt zometeen.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en één van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.

0: retour.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovanec.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli, 1% geld.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
2: mama,
4: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Kom naar Museum Batavialand.
8: Stap aan boord van de Batavia. Een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
7: Parkeren kan bij Bataviastad.
8: Dus kom naar Museum Batavialand.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
7: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
10: Ja, ik heb hem weer gevonden. De selectievraag. Ik was hem even kwijt in de administratie van dit programma. Daar komt hij. Ik draai zo meteen die grote hit van Edwin Collins uit 95. Welke was dat? Als je dat antwoord weet, app het via de NPO Luisterapp en selecteer je daarmee dus voor het 60 seconden spel. Het is 10 uur. Carmerville heeft het nieuws.
11: Ja, het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen in de verkoop gegaan. In het voorjaar worden wel vaker meer huizen te koop aangeboden. Maar nu zijn het er meer dan normaal, omdat veel verhuurders een huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo de kans om eigenaar te worden. Makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit testen blijkt dat door de nieuwe behandeling patiënten weer het signaal krijgen dat ze vol zitten. En daar worden kinderen rustig van, zegt deze arts.
12: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
11: Het medicijn is beschikbaar, maar het is nog niet bekend of het door de zorgverzekeraar wordt vergoed. ABN AMRO heeft opnieuw een boete gekregen voor gebrekkige witwascontroles. Klanten konden onder meer geld overmaken of zaken doen in landen zoals Rusland. Toezichthouder DNB legt ABN AMRO hiervoor een boete van 8,5 miljoen euro op. 5 jaar geleden werd ABN al eens onderzocht door justitie voor matige witwascontroles. De bank schikte dit toen voor 480 miljoen euro. Kerkrade maakt zich op voor het Wereldmuziekconcours. En dat is een enorm evenement waar 250 orkesten, fanfares en brassbands uit 31 landen meedoen. Dat betekent dus heel wat regelwerk voor de organisatie.
13: Het is hetzelfde als een olifant opeten, beetje bij beetje. Maar het is uiteraard ook een van de leukste klussen ter wereld om te mogen doen. Dat is de Olympische Spelen van de blaasmuziek. In Nederland spreken we vaak over het WMC. In het buitenland zit Going to Kerkrade. Het is zo'n leuk, gezellig dorp, stad, maar geen Amsterdam of zo. En toch, uitgerekend hier, heb je dit 20.000 muzikanten, 300.000 bezoekers. Dat kom je dan hier tegen, ja. Fantastisch.
11: dat concours in Kerkrade duurt 4 weken. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen.
10: Dankjewel. De situatie op de weg. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen. De drukte neemt maar langzaam af, vooral rond Rotterdam en Brabant merk je dat. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog 25 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Everdingen. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe jij nu 10 minuten langer over.
10: Dankjewel.
3: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola?
13: Ja, dit 20.000 muzikanten, 300.000 bezoekers, dat kom je dan hier tegen, ja? Fantastisch.
11: Ja, en dat concours in Kerkrade duurt 4 weken. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen.
10: Dankjewel. De situatie op de weg. Dennis Mooij, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen. De drukte neemt maar langzaam af, vooral rond Rotterdam en Brabant merk je dat. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht heb je nog 25 minuten vertraging tussen knooppunt Empel en Everdingen. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe jij nu 10 minuten langer over.
10: Dankjewel.
3: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
19: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je...

0: A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A20 naar Hoek van Holland voor het Terbrechtseplein. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef doe jij nu 10 minuten langer over.
1: Dankjewel. Hey jij daar.
2: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
2: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos ondernemer.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Oh, nee hè. Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

Brian Eno, bekend van onder andere de band Roxy Music en een benadigd producer, zat achter de knoppen bij het maken van het nummer van Coldplay, Viva La Vida. Hij daagde de band uit om muziek te maken met instrumenten die ze normaal gesproken niet zo snel zouden gebruiken. Je hoort dan ook geen gitaar in het nummer, sporadisch slechts een pianootje, maar wel heel veel strijkers en heel erg prominent een kerkbel. En dat is ook echt niet dat je denkt normaal gesproken, ik gooi een kerkbel in de plaat. Het is ook echt een echte. Als je de losse sporen luistert, hoor je ook echt vogeltjes op de achtergrond fluiten. Hij is gewoon echt ergens in Engeland opgenomen. Een kerkbel in de plaat van Viva La Vida. Coldplay.

0: Daryl Hall, John Oates en Private Eyes.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Pia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bart. Goedemorgen. Je eerste werkdag na 3 weken vrij.
2: Ja, lekker.
0: En ik heb begrepen dat je bij jullie bedrijf ook echt niet kunt inloggen in de systemen als je vakantie hebt. Wat een goed idee.
2: Nee, dat is een ontzettend goed idee. Dat hebben ze goed geregeld. Dus ja. Als je stiekem denkt, ik ga toch kijken hoe druk het is. Kan niet.
0: Nee, je mail niet in, de hele rattenplan gewoon afgesloten. Nee. En ontspannen jij, verdomme.
2: Ja. maar nu mag ik weer.
0: Ja, precies. En je wil al heel lang meespelen met het 60 seconden spel, heb ik begrepen. Vaak denk je, ja. Oh, dat kan ik best. Maar tot nu toe heb je je niet opgegeven.
2: Ik heb me wel eens eerder geprobeerd op te geven, maar er zijn natuurlijk zoveel mensen die dat doen.
0: Ja, dat klopt.
2: En vandaag, heb ik ineens bingo.
0: Ja, je weet wel dat de highscore op 15 staat?
2: Nee, dat wist ik niet. Zoals ik al zei, ik heb vakantie gehad.
0: Natuurlijk ja. Oh, je hebt echt alles uitgezet. Oké, okay. Nee, we hadden 2 kandidaten, die hadden de 13 en gisteren hadden we Paolo. Die zette 15 punten neer, dus dat is tot nu toe de highscore. Maar laat dat alsjeblieft nu los, want als je je daarop gaat focussen, dan komt het sowieso niet goed. We gaan gewoon lekker jouw spel spelen, geniet gewoon van het spelen op de radio. En kijk maar hoe ver je komt. Vraag nummer 1 heb jij beantwoord via de app. Die ene grote hit van Edwin Collins, welke was dat?
2: Dat was A Girl Like You.
0: Is helemaal juist geantwoord. Vraag nummer 2 volgt nu. Hoeveel uur zitten er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur 's middags?
2: 5.
0: Wat maakt 4. Iemand die zichzelf componist noemt?
2: Muziek.
0: Waar stond de Volendamse band BZN voor?
2: Band zonder naam.
0: En stroomt rivier de Rijn ook door Duitsland?
2: Ja.
0: Wat is 39 plus 11?
2: 50.
0: Wie staat in de top 2000 met I'm Not In Love en Dreadlock Holiday? En welke grote wielerwedstrijd won Joop Zoetemelk in 1980?
2: De Tour de France.
0: In welk land kun je de steden Casablanca en Rabat bezoeken?
2: Marokko.
0: En 2 van de 4 Beatles leven nog. Welke 2 zijn dat?
2: John Lennon en Paul McCartney.
0: En wat voor soort deeg? Wat voor soort deegproduct is een pita?
2: Een brood.
0: En waar kruip je doorheen als je iets op het nippertje redt?
2: Het oog van de naald.
0: Ja, en welke zangeres scoorde hits met Girl en Lust?
2: Pas.
0: Hoeveel dozijn passen er in 24?
2: 2.
0: En maakt de titel van Eminem af. Cleaning out my...
2: Pas.
0: Closet, had ik willen horen voor je. Maar dat is niet gebeurd en het was ook net bijna buiten de tijd. We gaan eens even kijken, even de balans opmaken. Ja, die 15 wordt lastig, denk ik.
2: Ja.
0: Maar je hebt alsnog een hele mooie score, dat weet ik wel zeker. Waar je gewoon hartstikke trots op mag zijn. Ik zit de vraag een beetje langs te lopen. En kijk hoor, waar ging je nou uit? Ik heb de Beatles.
2: Ja,
0: je dacht later...
2: Nee, John Lennon.
0: Natuurlijk is John Lennon niet meer bij leven. Nee. Ik hoor dat je te denken, inderdaad. Het was Paul McCartney en Ringo.
2: Ja.
0: Ringo was het. En de zangeres die hitscoorde met Girl and Lust was Anouk. En de cleaning out my closet, daar hebben we het over gehad. Nou, je kon er potentieel 15 beantwoorden. Je hebt er uiteindelijk 3 niet kunnen beantwoorden. Door wat voor reden dan ook. Je komt op een totaal van 12 goed beantwoorde vragen.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat is helaas niet voldoende deze week om een taart te winnen. Maar je hebt het wel een keer gespeeld.
2: Ja, hartstikke leuk. Top. En ik ga ook nog een keer voor een revenge.
0: Oh, dat is nu al afgesproken. Oké. Okay. Ja. Nou, tot morgen.
2: Oké.
0: Dankjewel voor het meespelen, Pia.
2: Yes, dankjewel hè.
0: Nou, wie hebben we daar ineens? I will

0: dat was hij. Paul McCartney, we hadden het er net nog over. Hope of Deliverance. Op Radio 2, het is 10:30 geworden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het afgelopen kwartaal stond een record aantal woningen te koop. En dat komt onder meer doordat er meer huurhuizen te koop werden gezet. En de gemiddelde prijs van een bestaande woning kwam weer boven een 500.000 uit. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel wangedrag. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij een team in Limburg dat mensen die zijn gearresteerd bewaakt en verzorgt. Marokko moet het vanavond op het WK tegen Frankrijk zonder Ismaël Saibari doen. Hij is volgens de bondscoach nog niet fit genoeg. Saibari viel in het duel met Canada geblesseerd uit met pijn aan zijn bovenbeen. En al een miljoen bezoekers hebben de Schatkamer van Beeld en Geluid bezocht. Dat is het archief van de Nederlandse tv en radio en kan tegenwoordig online worden ingezien. Mensen keken vooral naar de eerste aflevering van de serie Floris van eind jaren 60 met Rutger Hauer en Jos Bergman.
0: Mag ik ook een tip geven?
1: Ja, zeker.
0: Kijk eens een keer naar Rons Honeymoon Quiz. Die staat er ook op.
1: Ja.
0: En dan moet je eens kijken, want tegenwoordig bij televisie ben je gewend, hè, dat als een spelshow begint, binnen 30 seconden begint het spel. Weet je? En daar wordt gedurende 2 minuten wordt iemand voorgesteld. Van oké, dit is dat stel. Dan komt er vervolgens een heel liedje van Ron over dat stel. Daarna komt er een vraaggesprek van 3 minuten. En dat doet hij dus met voor mij 3 setjes van kandidaten. Dus uiteindelijk, je bent 20 minuten verder voordat je weet wie er meedoet. En dan begint het spel pas.
1: Dan is het stokkenspel nog niet eens geweest.
0: Nee, precies. Ja. Maar het is zo'n trage televisie. Ja. Maar op een of andere manier was het toch wel vermakelijk of zo. Je blijft toch kijken.
1: Ja, ik wou net zeggen, je haakt niet af.
0: Nee, je haakt niet af. Want die Ron is dan zo'n vakman.
1: Ja,
0: dat het toch interessant blijft.
1: Oh ja, wat heb ik daar veel naar gekeken vroeger.
0: Ja.
1: Het weer in het noorden en oosten bewolkt, in de rest van het land en vanmiddag ook zonnig. Het wordt 22 tot 29 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis Mooij, hoe is het op de weg?
2: Het rijdt vooral bij Rotterdam nog langzaam. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je voor het Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland, voor datzelfde Terbrechtseplein, doe je er 10 minuten langer over. Bij beide gevallen komt dat door de werkzaamheden op de A20. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er een kleine 20 minuten langer over.
0: Dankjewel.

My Body Isn't Ready, de topsong van deze week. Morgen hoor je wat de nieuwe topsong wordt voor de komende week. Om 10:45 gaan we dat bekendmaken. Sheryl Crow ken je denk ik wel, hè, van het nummer All I Wanna Do. Nou, die was begin jaren 90 elke dinsdag, maar ook echt elke dinsdag, te vinden op een locatie waar ze met muzikale vrienden werkte aan nieuwe liedjes. De naam daarvan was de Tuesday Night Music Club. Naast de muziek

dronken ze ook graag een biertje. Dat biertje ging er soms al om 12 uur 's middags in. Dan een lekker sfeertje en op een hele ontspannen basis maakten ze gewoon muziek waar ze lekker zin in hadden. Het mega succes allemaal van Sheryl Crow is ook vernoemd naar die locatie. Die heet ook dus Tuesday Night Music Club. En daarop stond het hele succesvolle All I Wanna Do. Die ga ik zo meteen draaien. En het waren uiteindelijk zeer goed geïnvesteerde biertjes. Want ze won 2 van de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen met het album. De Grammys. En als je heel goed luistert, dan hoor je dit hele verhaaltje zo meteen terug in de tekst van het liedje van Sheryl Crow. Na Avicii en Elo Black.

te veel gezegd. Een liedje geschreven tijdens hele ontspannen schrijfsessies. All I Wanna Do Is Have Some Fun. En ze beschrijft gewoon alle fun die ze om zich heen ziet. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Na een fietsje dus in een hele blak. En Wake Me Up. Straks in dit radioprogramma speel jij de hoofdrol. Wist je nog?

er op de radio is. Je krijgt 5 suggesties. Hele mooie nummers uit de Top 2000. En vind je dat helemaal raak, vind je dat helemaal aan, dan roep je dat hard. Vind je niks, zetten we het uit. Zoek even verder naar andere mooie. Opgeven doe je door je naam eventjes te appen via de NPO Luisterapp, oké?

0: dit is een verse, een nieuwe van de Rolling Stones. Jealous Lover op Radio 2.
1: Apro Tros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: uit.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: Stiekem gedanst wordt ongetwijfeld zometeen door jou meegezongen. Walk the Moon gaan we ook draaien. Shut up and dance. Maar eerst het nieuws van 11 uur met Carmerville.
10: Goedemorgen. Door de aanvallen over en weer van Iran en de VS zijn de prijzen aan de pomp weer wat gestegen. Ze gingen met meerdere centen per liter omhoog. Voor een liter benzine ligt de adviesprijs nu op €2,53. Dat is bijna 3 cent meer dan gisteren. De prijs voor diesel steeg naar €2,33. Vaak is dat dan wel de prijs die langs de snelweg wordt gerekend. Bij kleinere tankstations is de prijs vaak lager. Oplichters proberen geld te stelen van profvoetballers door te doen alsof ze van FC Groningen zijn. Ze maken gebruik van vervalste papieren en mailadressen, waardoor het lijkt alsof de technisch directeur van de club contact met de spelers opneemt.
11: Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van FC Groningen.
10: Er zijn al meerdere spelers op deze manier benaderd. In één geval ging het zelfs zo ver dat een Engelse speler al op Schiphol stond, omdat hij dacht dat hij bij FC Groningen ging beginnen. De club heeft aangifte gedaan. De politie denkt dat er zeker één Nederlander achter de hek op Odido zit van begin dit jaar. Daarbij werden de gegevens gestolen van 6 miljoen klanten. Naar nu blijkt werd Odido gebeld door iemand die Nederlands sprak.
12: We hebben deskundigen hierop losgelaten, deze stem duidelijk laten bekijken. En we kunnen nooit 100% uitsluiten dat het hier niet om AI gaat. Echter, op basis van de analyse denken wij echt dat het een menselijke stem is.
10: Odido weigerde losgeld te betalen, waarna de hackers gegevens van miljoenen mensen op internet publiceerden. De Turkse president Erdogan heeft alle NAVO-leiders een opmerkelijk cadeautje meegegeven na de NAVO-top in zijn land. Voordat hun huis vlogen kregen ze van de Turkse president allemaal een pistool met hun naam erop, een setje met 6 scherpe kogels en een schoonmaaksetje. Ook premier Jette kreeg er eentje met zijn naam in de loop gegraveerd. Hij heeft het cadeautje uit beleefdheid wel aangenomen, maar niet in de koffer naar Nederland gestopt. Het is in Turkije onklaargemaakt. Het weer in het noorden en oosten bewolkt, in de rest van het land zonnig. Het wordt 22 tot 29 graden.
9: Dankjewel. En dan naar Dennis Mooij, met name bij verkeersinformatie. Want verkeersinformatie, goedemorgen Dennis.
13: Goedemorgen Bart. In het noorden van het land loopt het vast op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tussen Zevenaar en de grens doe je er ook een kwartier langer over. Dan naar Rotterdam, de A16 vanuit Breda voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein ook 10 minuten extra. In beide gevallen komt dat door de werkzaamheden op de A20.
9: Dank je.
0: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten?
13: Dan naar Rotterdam, de A16 vanuit Breda voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland voor datzelfde Terbrechtseplein ook 10 minuten extra. In beide gevallen komt dat door de werkzaamheden op de A20.
9: Dank je.
0: Ster. Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak...

0: Voor je huis en tuin, kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund, make money smile.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
10: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja?
14: Serieus?
13: Oh,
14: wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
19: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
20: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
22: Aan de slag.

0: Toontje Lager. En stiekem gedanst op NPO Radio 2. Carmerville is even aangeschoven op een wat raar moment. Want niet zo leuk top 2000 artiesten, helden nieuws.
1: Nee, precies, want in Portugal is Bonnie Tyler overleden. Ja, we kennen haar natuurlijk van Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. It's a Heartache is ook van haar. Ja. Ja, ze lag na een darmoperatie in coma. Nu is ze dus overleden. Ze is 75 geworden.
0: 75?
1: Ja. Ja. Toch verdrietig nieuws.
0: Zeker. Ik kies voor deze. Ik vind het een hele mooie. It's a Heartache, Bonnie Tyler, op NPO Radio 2.

0: Bonnie Tyler met die mooie It's a Heartache. Bonnie Tyler, het nieuws kwam net naar buiten. Ze is helaas overleden. Het is 11:08. De top 2000 shuffle is aanstaande. En die spelen we vandaag met Kitty.
1: Hallo.
0: Hallo Kitty, goedemorgen. Uit Sint-Willibord afkomstig. En ja, jij hebt een hele theorie bedacht hoe je de top 2000 shuffle succesvol kunt spelen. Ik geef je even de tijd. Leg het even uit.
1: Ik heb een lijstje van wat ik absoluut ga aan ga zetten bij de nummer 1.
0: Ja.
1: En een behoorlijk korter lijstje wat ik absoluut uit ga zetten bij nummer 4.
0: Wacht even, dus je hebt een lijstje met wat je voor nummer 1 absoluut wel zou uitkiezen als je voorbij komt. Ja. En een lijstje wat je voor nummer 4 niet zou kiezen. Voor 2 en 3 dan?
1: Dan ga ik helemaal voor mijn gevoel.
0: Okay.
1: En mijn lijstje.
0: Is gevoel. Oké, dus voor 1 wat je wel zou uitkiezen, voor 4 wat je niet zou uitkiezen. Probeer het even te processen hoor. Maar... nee, ik kom er niet uit. Maar laten we gewoon gaan spelen. Ik hoor het wel. Ja. Laat maar weten wat je lekker vindt.
2: 508.
0: Staat deze op je lijstje van liedjes die je wel zou uitkiezen?
1: Die staat vrij hoog op mijn lijstje. Dus deze gaat gelijk aan.
0: Wat? Nou,
1: deze gaat gelijk aan.
0: Maar dit werkt dus wel.
1: Dat werkt zeker.
0: Snap het niet, maar het werkt wel. Wat goed zeg. Hey, en wil je de andere liedjes nog wel horen?
1: Dat wil ik wel horen.
0: Dat hoor, even, nou, dan komen ze snel even alle 4 voorbij.
2: 495.
0: The White Stripes is dat, Seven Nation Army.
2: 331. Het is al lang verleden tijd.
0: Abel met Onderweg.
2: 310.
0: De Proclaimers.
2: 847.
0: En Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Zat er iets tussen nog?
1: De Proclaimers had ik ook aangezet.
0: Ja?
1: Maar ik heb absoluut de beste van de 5 gekozen.
0: Nou, wat goed. Dan heb je het heerlijk gespeeld met je theorie.
1: Ja.
0: Ga er heerlijk van genieten. Hij is voor je op de radio.
3: Busted flat in Ben Rouge. Waiting for a train.

0: voor iedereen die mogelijk al op vakantie is en mogelijk in de zwembad ligt. Een waarschuwing van Miles Smith en Horan. Drijf safe, dames en heren. En daarvoor Janis Joplin en Me and Bobby McGee. Die is eruit gekomen uit de Top 2000 Shuffle. En het is een mooi verhaal dat er een hele grote inspiratie was. Janis Joplin van Bonnie Tyler, die helaas overleden is.
1: Ja, zeker in een ziekenhuis in Portugal gebeurde dat. Ze lag daar lange tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. Ze is dus inderdaad nu overleden. Ja, Bonnie Tyler brak door in de jaren 80 met Total Eclipse of the Heart. Ook is ze bekend van Holding Out for a Hero. Dat is weer de soundtrack van de Amerikaanse film Footloose. En ze heeft ook nog een keer meegedaan aan het Songfestival. Dat was in 2013. Believe in Me zong ze daar. Ze werd toen de 19e. Bonnie Tyler was 75. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran zijn volgens de autoriteiten zeker 14 mensen gedood. Er raakten zo'n 78 mensen gewond door de luchtaanvallen van gisteren en vandaag. Iran kwam weer met een tegenreactie door Amerikaanse bases in de Golfstaten aan te vallen. De Finse geheime dienst wil doodgewone burgers werven die als geheim agent kunnen worden ingezet. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom om te solliciteren. En een maximum leeftijdsgrens is er niet. Finland deelt een ruim 1300 kilometer lange grens met Rusland. En dus heeft de Finse inlichtingendienst meer mensen nodig. En liefhebbers van het North Sea Jazz Festival die geen kaarten hebben, die kunnen een livestream van de NPO aanzetten. Daar zijn komend weekend tientallen concerten, reportages en interviews met artiesten te volgen. Het is dit jaar de 50ste editie van het North Sea Jazz Festival en de livestream is 's avonds ook te zien op NPO 3.
0: Vet.
1: Het weer nog in het noorden en oosten bewolkt, in de rest van het land zonnig. Het wordt 22 tot 29 graden.
0: Dankjewel. Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
2: Nou, grote problemen nu rond Rotterdam door een storing aan de brug en een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. In de keteltunnel zijn twee rijstroken dicht en vanaf Den Haag-Zuid tot aan de keteltunnel levert u dat 35 minuten vertraging op. Je kan omrijden via de A13. Dan de A16 Breda-Rotterdam, die is de hoogte van de Van Brienenoordbrug in beide richtingen dicht vanwege een storing. Van Breda naar Rotterdam kan je omrijden door vanaf knooppunt Ridderkerk de A15 te kiezen en daarna de Benelux-tunnel, de A4. Andere kant op werkt die omleiding niet, want de A20 richting Hoek van Holland is lange tijd afgesloten vanwege werkzaamheden. Daar moet je dus gewoon geduld hebben. De A7, een hele andere regio, in Groningen richting Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans nu een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden.
0: Dankjewel. Verder met de muziek in Radio 2. Aan de slag.

nummer hoor je al een weekje of twee exclusief in het radioprogramma, want hij is nog niet uit. Morgen officieel staat hij op Spotify. Adriaan Persons en een andere jij. En Bianca zegt, maak deze maar gelijk topsong als hij hier morgen uitkomt. Zo mooi liedje. En ook Ineke raakt het nummer. Ja, ik vind het zo mooi gemaakt dit. Adriaan Persons dus en een andere jij gedraaid in Aan de Slag voor Avotos op Radio 2.

0: Schalt uit je speakers op NPO Radio 2. Wat hoor je daar 12 op deze zender? Nou, someone, somewhere, in summertime. Sorry, ik zal specifieker zijn. Tim Ommerbroek, vanuit de studio, in de zomer. Veel plezier.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks, bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.

0: verfzaak.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2. Ik hoorde mezelf 4 keer terugkomen, Nathan. Ik bedoel, mijn ego is best groot, maar dit vond ik wel overdreven.
14: Eén is al pittig, hè?
13: Eén is al heftig genoeg. Dus bijna 12 uur tijd voor het laatste nieuws. En dat hoor je dan weer van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
15: Hey Tim, goedemiddag. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Ze brak door in de jaren 80 met Total Eclipse of the Heart en scoorde hits als It's a Heartache en Holding Out for a Hero.

0: Bonnie Tyler lag al een tijd in een ziekenhuis in Portugal. Daar werd de Britse zangeres na complicaties bij een darmoperatie in een kunstmatige coma gehouden. Gisteravond is ze overleden. De man die wordt verdacht van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep afgelopen maart is een bekende van de politie. Hij was al eens eerder opgepakt voor winkeldiefstal, zegt deze verslaggever van regio Omroep NH.
1: Verder blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin.
0: Ja, dat slachtoffer Karin werkte bij ABN AMRO. De moord maakte veel los. 4 dagen eerder werd een directe collega van haar ook al dood aangetroffen in haar huis. En in die zaak is de partner van de vrouw de verdachte. 8 woningen in Huizen worden gesloopt vanwege schade na een dodelijke explosie vorige week. Het hele huizenblok is niet meer veilig, zegt de woningcorporatie. Bij de ontploffing en brand viel 1 dode. En in de Tour de France staat vandaag een bergetappe op het programma met de beruchte Tourmalet. Die staat al helemaal vol met wielerliefhebbers in campers en ook met verslaggever Jan-Kees van der Kun, die aan een meisje vroeg wie haar favoriet is. Dat was een makkelijke vraag.
2: Natuurlijk Mathieu van der Poel gewoon.
3: Mathieu van der Poel gewoon natuurlijk. Ga je dan nog iets roepen?
2: Ja, gewoon allez, allez, allez. Dat doen we altijd.
4: En go Mathieu, hè, die. We schreeuwen ze naar voren, daar zijn we voor.
0: De rit begint om ongeveer 1:15 en de finish wordt verwacht rond 5:45. Het weer in het noorden en oosten bewolkt, in de rest van het land vrij zonnig. Het wordt 22 tot 29 graden en morgen lijkt op vandaag.
5: Dankjewel.
6: Sowieso een goeie.
5: En morgen lijkt op vandaag.
6: Titel van je eerste poëzieboek ook waarschijnlijk. Ja. We gaan naar de ANWB, daar zit Rijn Baartmans. Dag Rijn.
7: Goedemiddag. Ja, veel problemen rond Rotterdam vanwege technische problemen aan de Van Brienen Noordbrug. Dat merk je op de A16 richting Breda. Daar staat file van 5 kilometer met 45 minuten vertraging. De problemen zijn opgelost, maar je kunt nog steeds omrijden over de A13. De A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten extra door wegwerkzaamheden op de A20. De A4, Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. Daar was een ongeluk gebeurd en de berger is nu aanwezig. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 45 minuten langer over. Tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens, want ze zijn bij Oudeschans aan de weg bezig. Je doet er 20 minuten langer over.
5: Dankjewel. Zometeen draaien we muziek van Foster the People, George Michael en...
8: 3 is voor jou.
5: Ja, die derde bedenk jij. Alleen, we hebben altijd een bepaald thema aan vasthangen. En deze keer kwam Nathan met een leuk gebbetje.
9: Ja.
5: Je bent gisteren wat tegengekomen op de weg.
9: Nou, gisteren reden wij binnendoor naar huis toe. Want de A1 is afgesloten. Dus dan ga je 84 weg. En toen zag mijn meisje, die zag even een bord hangen met spijslokaal De Scheve Schaats. Ik dacht, is dat echt?
5: Ja.
9: Toen ging ze even kijken. Het bestaat echt. En ze serveren mosselen buiten de kaart om.
5: Nee, serieus?
9: Dus dacht ik, een liedje over vreemd gaan.
5: Nou, oké, liedje over cheating, over vreemd gaan. Geef het door met de NPO Radio 2 Luister-app.

0: nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor.
2: Van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
3: Hier, moet je opletten.
2: Chocomel.
4: Sloopmelk.
2: Mona.
4: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner.
4: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met

0: schade die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20...

0: discounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
10: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Annemiekes A-lunch.

0: Hands Up Kicks van Foster the People.
1: Hey, goedemiddag en welkom bij...
0: De aanhunks van... even kijken, wat is het vandaag eigenlijk? 9 juli. Ja, 9 juli. En dat is een hele bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 9 juli 2026 is de dag dat Tom Hanks 70 jaar wordt.
2: Gefeliciteerd.
0: Hij luistert altijd, dus voor deze. 20 jaar geleden dat Zidane. Ja. En mijn voetbalkennis is echt belabberd. Ja.
2: Maar ik weet het niet, Zidane.
0: Ja, Zinedine Zidane. Daar ging het mis. Nou, het is vandaag 20 jaar geleden dat... Zidane een kopstoot uitdeelde.
2: Nou, en die zat op dat Materazzi.
0: Ja. Oh ja, precies.
2: Oh, die zat er lekker op, zeg.
0: Ja, ik zeg wel precies, maar ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Als jij het zegt, dan geloof ik het meteen. En het museum Boijmans van Beuningen vindt de persopening van de pindakaasvloer plaats. Het kunstwerk van M.T. Schippers. Waarbij dus een gedeelte van de vloer wordt benut voor pindakaas. Het is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spelletje Weer Wat Wijzers. We zoeken nog een vergeten plaat. Is er een liedje waarvan je denkt, ja, maar dat heb ik al een hele tijd niet meer gehoord op de radio. Laat het vooral weten. Ja, en natuurlijk...
3: 3 is voor jou.
0: Nou, jij kwam met een geweldig verhaal. En Nathan, je was gisteren aan het rijden over de A1. En je zag daar restaurant De Scheverschaats. Wat overigens ook een titel had kunnen zijn van een restaurant van Wim T. Schippers.
2: De Scheverschaats.
0: De Scheverschaats. Oh, ja? Je had de gek geworden bever. Dat was een restaurant. En daar lag de scheerkwast. Restaurant van Henk Paul. Ja, de gek geworden bever. Maar je hebt dus ook de Scheverschaats.
2: Ja, misschien zijn ze wel fan van Wim T. Schippers.
0: Dat zou kunnen, ja.
2: En ze veren dus morselen buiten de kaart om.
0: Ja.
2: Dus ja, dat ging bij mij dubbel op. Was dat goed, dus ik dacht een liedje over vreemd gaan.
0: Ja, en we hebben Cindy zover gekregen om een heel goed liedje uit te kiezen. Cindy, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Bij vreemdgaan dacht jij meteen aan?
4: Escape.
0: Ja, aan eigenlijk bijna vreemdgaan, zei je.
4: Bijna vreemd, ja, klopt.
0: Ja. Wat gebeurt er in het liedje?
4: Nou, ze willen, hij en zij willen graag vreemdgaan. Ze hebben een advertentie en uiteindelijk hebben ze een date met elkaar.
0: Ja, ja. Komen ze elkaar toch weer tegen. Ja, goed. Robert Holmes, Escape, de Pina Colada song. Heerlijk zomersnummer. Dankjewel, Cindy.
4: Doei.

0: Shakira en Burna Boy. Die. Bruce Springsteen fans, even opgelet. Er komt een nieuwe tour, een theatertour, en die heet The Sound of Springsteen. Nou, dat is een beetje flauw van me, want het is zonder Springsteen. Maar dat is met Leon Verdonschot, weet je, die mega-fan van Bruce Springsteen.
1: Zeker.
0: En Tim Akkerman doet ook mee. Hoe gaaf is dat?
1: Leuk. En duurt de voorstelling ook 3 uur, net als een concert van Bruce Springsteen?
0: Nee, 4 uur. En dan hoop ik dat ze deze spelen. Yes.

0: Lekker dat die producer van dit nummer dus heel goed bevriend was met Quincy Jones. En Quincy Jones, dat was dan weer de producer van Michael Jackson. En je zou in dit nummer enigszins een overeenkomst kunnen horen met Billie Jean.
1: Dank je.
2: Kunnen, moet je weten.
0: Ja, voor de goede verstaande hoor. Ja. Goed, het is tijd voor het verkeer. We gaan naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans. Rijn, waar staat het stil?
3: Nou, onder andere op de A7 richting de Duitse grens. Ze zijn aan de weg bezig bij Bad Nieuweschans en daarom doe je er 10 minuten langer over. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda. Ze zijn aan de weg bezig aan de A20 en dat zorgt voor verkeersverstoppingen bij knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten oponthoud. De N210 Schoonhoven richting Rotterdam tot slot. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 doe je er 30 minuten langer over.
0: Dankjewel. Een liedje dat je al een hele tijd niet meer op de radio hebt gehoord. Als je ons daarmee wil verrassen en het hele land, laat het vooral even weten met de NPO Luister App, gaan we dat zo meteen draaien. Eerst het laatste nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitsky.
4: Duitsland heeft een akkoord gesloten met de VS over het kopen van Tomahawk kruisraketten. Die worden in Duitsland neergezet en moeten vooral Rusland afschrikken. In Oosterhout is een bouwvakker zwaar gewond geraakt toen hij een zaagblad in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. De arbeidsinspectie onderzoekt nu hoe dat ongeluk precies kon gebeuren. Het was de heetste juni ooit gemeten in West-Europa. Klimaatbureau Copernicus spreekt van een gemiddelde temperatuur van 20,74 graden. Door klimaatverandering is er vaker extreme hitte. En verwarring over een verbodsbord bij de Galderse Meren bij Breda. Er staat een pictogram op van een zonnende vrouw, waardoor boa's dachten dat je daar niet topless mag zonnen. Die spraken een topless vrouw aan, maar die klaagde weer bij de gemeente over de onduidelijkheid van dat bord. En wat blijkt, ze deed niets fout. Het verbod gaat over naaktrecreatie en daar valt topless zonnen niet onder. En daarom gaan ze het bord aanpassen.
5: Weer.
4: Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het is 22 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Morgen veel zon en iets warmer.
0: Dankjewel, Juri. Zometeen David Guetta en Sia, Let's Love. Naar Nova Star, dit is Wrong.

0: battlefield. Dat hoor ik daar weer in opeens.
1: En ik hoor rechtsaf.
0: Rechtsaf! Let's Love van David Guetta en Sia. Op NPO Radio 2, dit is Annemieke Zalens. Met veel verrassende muziek zo op een dag. Hè. Wat heb je al lang niet meer gehoord? Ik krijg heel veel goede dingen binnen. Maar Sandra, jij gaf echt de doorslag. Hallo, goedemiddag.
2: Nou, wat leuk dat ik de doorslag gaf.
0: Ja, dat vond ik wel. Ik ben weer echt geneigd om weer Limburgs tegen je te spreken, omdat je een zuidelijk accent hebt. Maar ik word alweer heel erg boos aangekeken door het derde oog van dit programma, Nathan.
1: Oh, als ga ik best vies praten, hoor.
0: Oh ja, nee.
1: Nou,
0: nee.
1: Ik ken ook, hoor. Nee. Geen probleem.
2: We kunnen het toch zo in proberen.
0: Hey, we kunnen het proberen stiekem, maar ik ben niet bang dat er dan in.
2: Nee, dat van maar niet.
0: Nee. Wat zou je graag willen horen, beste Sandra?
2: Van Ian Dury en de Blockheads. Mijn favoriete nummer van die band. Reasons to be Cheerful, part 3.
0: Ja, wat een goed idee, want je hoort normaal altijd seks en drugs en...
2: Ja.
0: Rode kool. En wat heb je nog meer van hem eigenlijk qua hits? Hit Me With Your Rhythm Stick?
2: Ja, dat is helemaal geweldig.
0: Ik vind die intro's altijd zo goed van hem. Ben je het daarmee eens?
2: En vooral van dit nummer. Dat is echt, daar krijg je helemaal veel energie van.

is Roxen Hazes met Tranen in de Gift Shop.

0: Rocks en Hazes, tranen in de gipshop. Zaterdag, dan speelt ze in het Concertgebouw in Amsterdam met een groot koor, gospelkoor. En ik ben erbij, ik heb er zo ongelooflijk veel zin in.
1: Tof.
0: Ja, heel cool.
2: Weer wat wijzers.
0: Spelen we straks weer wat wijzers. Even na 1 uur gaan we dat doen. 4 vragen in totaal. En dat leidt dan naar een artiest of band te antwoorden van die vragen. We beginnen eerst even met een selectievraag. En die gaat als volgt. Ach, zo blij mee met deze vraag. Hoe heet de paarse vampier uit Sesamstraat? Stem werd altijd gedaan door de legendarische Wim T. Schippers. Ja, dat is de naam toch weer een keer genoemd.
1: Mooi.
0: Dus hoe heet de paarse vampier uit Sesamstraat? Laat het weten met de NPO Luister-app. Zijn de American Authors, best day of my life op 2.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als vakman het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
5: Het is bijna 1 uur. Stand van de wereld hoor je nu van Juri Stubinitsky met het laatste nieuws. Juri, goedemiddag.
6: Hey Tim, goedemiddag. Om Rusland af te schrikken zal Duitsland Tomahawk kruisraketten van Amerika gaan stationeren. Beide landen hebben dat nu afgesproken. De vorige Amerikaanse president, Biden, had al raketten toegezegd aan Duitsland. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Hoeveel geld er met die nieuwe deal is gemoeid, is niet bekend. Het afgelopen kwartaal stond een record aantal woningen te koop. Het komt onder meer doordat er meer huurwoningen te koop worden gezet. Toch betekent het niet dat de prijzen dalen, zegt makelaarsvereniging NVM.
7: Maar we zien tegelijkertijd dat er een enorme dynamiek is in die markt. Dus dat het ook heel goed wordt opgenomen door de vraag. Het remt wat die prijsstijging, dus dat zien we wel degelijk terug.
6: Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en ouderen, zeggen de makelaars. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en de VS heeft direct geleid tot een hogere olieprijs en dus ook tot een hogere benzineprijs. Maar er is nog geen reden voor paniek, zegt verslaggever Aida Brands.
8: Het is ook goed om heel eventjes het hoofd koel te houden. Dat lijken in ieder geval de oliebeleggers vooralsnog ook te doen. Want de olieprijs is de afgelopen 2 dagen wel gestegen met ongeveer zo'n $4. Maar het lijkt nu iets te stabiliseren. De markt lijkt een beetje ervan uit te gaan dat zowel Iran als de VS dit niet heel erg uit de hand zullen willen laten lopen.
6: De strijdende partijen geven elkaar de schuld van het voortduren van de oorlog. En dan nog nieuws over het relatiegeschenk dat regeringsleiders mee hebben gekregen op de NAVO-top in Turkije. Het organiserende land geeft altijd iets mee. Polen gaf ooit chocolade en wodka, de Britten whisky en sokken. Premier Erdogan gaf elke leider gisteren een kistje met daarin een revolver. Inclusief 6 kogels, een schoonmaaksetje en papieren om het wapen mee te nemen naar het buitenland. Ook premier Jette kreeg er eentje met zijn naam op de loop gegraveerd. Jette nam het wapen aan, want dat doe je met een cadeautje. Maar hij laat de revolver wel onklaarmaken op de ambassade in Turkije. Mark Rutte, hij weigerde het cadeau. En de Belgische premier kwam er in België pas achter wat hij had meegekregen. Zijn revolver ligt nu bij de luchtvaartpolitie.
5: Mooi, wat is dit zo zeggen? Ja. Maar wat is dit voor iets raars eigenlijk?
6: Ja, bijzonder, hè? Ja, ik denk dat...
5: Maar je mag het toch wel gewoon... Bedoel, Mark Rutte heeft het geweigerd. Dat vind ik heel stoer van hem.
6: Je mag nee zeggen, maar...
5: Maar hoe heb je het dan niet aangenomen?
6: Ja, hij heeft het op de ambassade achtergelaten. En hij zegt, ja, ik wil geen werkend vuurwapen hebben. Ursula van der Leyen vanuit Brussel... Die denkt dat ze haar wapen nog aan een museum gaat geven. Dus er wordt wel echt wat mee gedaan.
5: Ja, oké. Okay. Volgende keer gewoon weer een snoepzakje. ja, toch?
6: Ja. Het weer dan vanmiddag meer zon, maar niet in het noordoosten. Het wordt daar 21 graden. 29 graden in het zuiden en morgen nog iets warmer.
5: Dankjewel. Ga naar de AWB, daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staat het stil?
9: Nou, de meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland. En dat ga je merken op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giesendam en Afrit Arkel staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 3 kwartier langer over. De A16 richting Breda, daar is het erg druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A20. Dat betekent 20 minuten vertraging bij knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Bij de A16 staat een kapotte auto en daarom sta je 25 minuten in de file.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Kom naar Museum Batavialand.
0: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
0: Dus kom naar Museum Batavialand.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
0: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen.
3: Op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl.

0: je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Annemiekes

0: En Carry You Home op NPO Radio 2. Dit is Annemiekes A-lunch met
1: weer wat wijzers.
0: Ja, ik ga je zo meteen drie vragen stellen. En antwoorden op die drie vragen die leiden uiteindelijk dan weer naar een liedje. Nee, naar een artiest of een band. En we spelen het vandaag met Ria. Ria, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Hallo. Ria, zo meteen ga ik eerst ook de selectievraag nog even aan je stellen. Want die moet je nog even beantwoorden. Vervolgens gaan we dan door met die andere vragen. Maar ik wil eerst even van je weten, Ria, zit je er helemaal alleen bij? Of heb je misschien een beetje hulp, links en rechts?
2: Nee, ik heb een beetje hulp. Mijn zoon is in de buurt.
0: Je zoon is in de buurt. Oké, dat is goed om te weten. Hoe oud is je zoon, als je vragen mag?
2: 31.
0: 31, moet goed komen. Wat is een beetje jouw muzieksmaak, beste Ria?
2: Wel een beetje brede muzieksmaak, alleen van de jaren 2000 wordt een beetje meer een probleem. De modernere dingen, zeg maar.
0: Oké. Nou goed, gelukkig heb je je zoon bij je. Hè?
2: Ja.
0: Zo is het ook. Oké, dan gaan we beginnen. Eerst natuurlijk even de vraag, de selectievraag die we wilden stellen aan je. Hoe heet die gekke vampier, die paarse vampier uit Sesamstraat?
2: Dat is Graaf Tel.
0: Graaf Tel, we gaan even kijken.
3: Ah, hallo, ik ben Graaf Tel.
0: Ja, alles hartstikke goed.
2: Yay!
0: Ja, ach, de stem van Wim weer eventjes gehoord. Maakt mij ook weer heel gelukkig. Gaan we gewoon door met de rest van de vragen. De eerste is als volgt. In welke maand... deze is echt heel makkelijk. In welke maand wordt ieder jaar de top 2000 uitgezonden?
2: Ja, dit is december.
0: Dat is december. Ja, die was echt te makkelijk eigenlijk. ik zoek een achternaam bij de volgende voornamen. Quincy, Tom, Indiana.
2: Jones,
0: hoppakee. Je gaat als een malle. En hoe heet het festival in Zeeland? Dat wordt georganiseerd door Bluff.
2: Aan de Brouwersdam. Controversie.
0: Bam, ook nog eens de locatie erbij ook nog. Je bent lekker bezig. Dus we hebben de antwoorden. December.
2: Ja.
0: Jones.
2: Mm-hmm.
0: Controversie.
2: Yes.
0: En Graaf Tel.
2: Dan moet er een plaatje bezoeken natuurlijk.
0: Ja, artiest.
4: Of een band.
0: Of een band, ja. December.
2: Oh,
0: December, Jones, Consolatie, Graaf Tel. Wat zegt jou zo?
2: Het is heel moeilijk te kijken, die weet het ook niet.
0: Oh joh, wordt het pittig natuurlijk. Dan wordt het lastig. Ja, dan gaat het klokje toch steeds sneller tikken. En dan gaan we dan uiteindelijk besluiten om afscheid van jou te nemen, Ria. Dankjewel voor het meespelen.
2: Als je graag gedaan, ik weet het echt niet.
4: Nou, dat maakt niet uit.
0: Hè? Nee, kan gebeuren.
4: Je krijgt van mij een sticker even op jullie brommer.
0: Nou, dat vind ik een goeie. Hey.
2: Ja, wat top. Succes voor de volgende.
0: Nou, zeker. Ik ben een hartstikke leuke kandidaat. We gaan naar de volgende.
4: Ja, als je nou dus nog nooit een klok gewonnen hebt en je weet het antwoord, dan mag je appen.
0: Dan mag je appen,
4: ja, precies. Ja. Vorige keer had ik weer iemand aan de lijn en die zei achteraf van, ik had hem eigenlijk stiekem wel gewonnen. En ik denk,
0: nee, maar hallo.
4: Ik wil dat iedereen een kans maakt, toch?
0: Precies, nee, dat vind ik ook inderdaad.
4: Oké.
0: Nathan is nu heel druk aan het zoeken om iemand te gaan bellen. Dus nogmaals, December, Jones, Cancellatie en Graaf Tel.
4: Ga even kijken hoor. Dus
0: Graaf Tel zou je eventueel kunnen verbasteren. Dat is een kleine intiek, zo even weggeven.
4: Iemand die het hoofdletters gehad.
0: Ja, nou die moet het weten. Ja. Die weet het zeker.
4: Jannek? Dus,
0: Hallo? Zit niet op de lijn.
4: Oh, zit niet op de lijn?
0: Nee.
4: Ja! Jannek heb ik aan de lijn.
0: Jannek, wat goed dat je belt. Jannek. We bellen jou eigenlijk. Wat is het antwoord?
5: Ja. De Counting Crows.
0: Yeah. Yeah. December, lang december.
5: Ja.
0: Mr. Jones, bij Jones, Concertatie. Nou, dat stonden ze een paar keren, hè, volgens mij. 2008.
5: Met Leipzig, volgens mij ieder jaar toch?
0: Dit jaar? Zeker. Ja, en Graaf Tel, hè. Count. Ja, precies. Gefeliciteerd. Had jij al een klok in huis?
5: Nee, nog helemaal niet. Nou, wel een klokje, maar niet een mooie klok voor jullie.
0: Nee, dat bedoel ik.

0: Marvin Gaye, Sammy Carell en Ain't No Mountain High Enough. De man die ik nu ga draaien kan eigenlijk maar op twee manieren leven. Of in totale anonimiteit, of achterna gezeten worden door duizenden enthousiaste Schotten. Dan heb ik het over Dylan John Thomas. Hij is groot in Schotland, wordt er echt op schouders gedragen. En hier kan hij nog gewoon over straat. Maar hoe lang nog, vraag ik mij af. In Glasgow staat hij gewoon in een volle arena. Hè?
1: Echt waar?
0: Ja, dat is echt ongelooflijk. En het leuke is ook, hij doet niet echt zijn best om zijn Schots accent te verbergen. En waarom zou je trouwens ook? Heaven knows, you're lonely.

ik ga hem de komende tijd heel veel draaien. Want ik vind hem zo fijn. Dylan John Thomas en Heaven Knows You're Lonely. Straks hoor je het laatste nieuws van Juri Stubinitsky. We verzinnen nog een goede kop. En dit zijn de Red Hot Chili Peppers op 2.

0: en Scar Tissue. Zometeen hoor je het laatste nieuws van Juri.
1: Verkeer.
0: Maar eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans. Waar staat het stil, Rijn?
2: Onder andere op de A15, Tim, richting Gorkum. Tussen afrit Metre en afrit Arkel is je vertraging 20 minuten. Ook op de A16 is het druk, richting Breda. Ze zijn bij knooping Terbrechtseplein aan de weg bezig. En daarom doe je er 25 minuten langer over. De A27 richting Gorkum vanwege de werkzaamheden aan de A27. 15 minuten extra. En de N210 richting Rotterdam, want op de A16 staat een kapotte auto. En dat zorgt voor 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Halfweg geweest, het laatste nieuws hoor je van Juri Stubenitski.
3: Door de oplaaiende strijd tussen Iran en de Verenigde Staten is de olieprijs weer aan het stijgen. De adviesprijs voor een liter benzine is in Nederland inmiddels weer opgelopen tot boven de €2,50. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn privéleven. Politie en justitie hebben daar onderzoek naar gedaan. Details zijn niet bekendgemaakt. En in een hotel in Amsterdam zijn 3 jonge mannen van 18 opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie. In dat hotel lagen meerdere vuurwapens en veel munitie.
1: Weer.
3: Vooral in het noorden en oosten bewolkt, in de rest van het land wat meer zon. Het wordt 22 tot 29 graden en morgen weinig verandering.
4: Goeie kop.
0: Ja, welke kop past bij dit bericht?
3: De oudste ezel van Nederland en zijn verzorger mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en zijn verzorger René waren allebei jarig. En Hart van Nederland ging bij ze langs in het Brabantse Baarle-Nassau.
5: Gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
5: Allebei, hè?
6: Ja.
5: Jullie zijn allebei jarig.
6: Ja. Hij is oud en ik nog niet. Wat slotje?
0: Was er eentje
6: blij.
0: Het
6: is misschien wel echt de oudste ezel van Nederland. En hij is ook ereambtenaar geweest van de gemeente Bergen-op-Zoom. Hij liep mee in optochten. Maar het is een hele brave ezel. Hij is lekker rustig, hij valt niemand lastig, hij zit niet meer achter de meisjes aan.
3: Ezels worden gemiddeld 25 tot 30 jaar oud, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs de 50 aantikken. En daar hoopt René wel een beetje op.
6: Nou, en ik hoop dat we het over 5 jaar nog een keer kunnen doen. Dan gaan we 45 vieren. Hey, misschien zit er nog wel 10 jaar in.
3: Chico brengt zijn dagen nu door op een speciale boerderij. De ezelshoeven met meer dan 50 andere ezels.
0: Oh, wat ongelooflijk leuk bericht.
3: Leuk, hè?
0: Ja, maar een goede kop bij de bericht. Begin jij maar even.
3: In Baarle-Nassau was het hartstikke ezellig. Ezellig.
0: Ezellig. Ja, ezellig. Oké. Nathan.
7: Voor het feest moesten ze een datum met het ezeltje prikken.
0: Ja, heel goed. Voor het feest werd er flink wat geld over de balk gesmeten.
8: Hey.
0: Ja. Als jij denkt, ja, leuk. Kan ik beter?

0: maar. En is dit alles?
1: Annemiekes Alums. Tim op het broek.
0: Nou, we zijn bezig met de goede kop. De oudste ezel van Nederland en zijn verzorger. Die mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en verzorger René die vierden dat in het Brabantse Balen-Nassau. Ezels worden gemiddeld namelijk 25 tot 30 jaar oud. Dus 40 is al heel erg knap. In uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs 50 jaar worden. En Chico die brengt zijn dagen nu door op een speciale boerderij. Die heet natuurlijk de Ezelshoeve.
2: Ja. Is dat baasje dan Papa Chico?
0: Papa Chico, Papa Chico. Ja. Oh, dit gaan we niet draaien, toch? Okay. Dat zijn vreselijk. Goed, even eerlijk in zijn. Titel voorbij. Dit bericht. Goeie kop dus. Jelle Rutgers, die zei: lang zal hij leven in de gloria. Ja, dat is wel leuk, hè?
2: En Gerrit-Jan is ook heel eerlijk. Die zei: dit bericht had voor mij niet gehoeven.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Denk je, dat kan nog leuker, nog spitsvondiger, nog scherper? Laat van je horen met de NPO luisteren. Kom in de galerij der goeie koppen.

0: Stars and All My Soul.
1: Goeie kop.
0: De oudste ezel van Nederland en zijn verzorger... die mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. De ezel heet Chico en de verzorger heet René. En het is heel bijzonder. We dachten, daar hoort een goede kop bij. Nou, we kregen heel veel variaties op het volgende.
2: Er is er een jarig! Ja! Ja! We kunnen wel zien, daar is hij!
0: Zelf omlachen ook, dat vind ik leuk. Dankjewel, Arno. Christine zegt... we hadden het over Papa Chico net. Ja. En die zegt... haha, Papa Chico, dat gaat me echt een ezelsbruggetje te ver. Ja, hele goeie. Gijsberg die zegt... wordt deze ezel niet te lief afgeschilderd?
3: Mooi.
0: Ja.
3: Mooi, zeker.
0: Hebben we nog meer?
3: Tony die zegt... de oudste ezel van Nederland, dat is echt een badass.
0: Oh ja, ass. Ja, precies. Ja, heel stil. Ja. Ja, ezel, ja. En Geer-Jan zegt... gastenboekverjaardag vol met ezelsoren... Ik zit er helemaal voor me. Maar wie hebben wij aan de lijn? Hallo?
4: Hallo, met Chico. Ah!
0: Chico, wat leuk zeg.
4: Ik verzin het niet.
0: Nee, dat mag ik hopen dat je niet verzint.
3: Ben je al 40 of niet?
0: Ja, precies, ben je 40?
4: Nee, 48.
0: 48, oh, okay. Ja.
4: Dus ik ben niet de bewuste ezel.
0: Nee, dat zouden wij ook nooit insinueren. Dat zouden we nooit doen. Oké, wat is jouw kop bij dit bericht?
4: Sinds wanneer is een ezel een feestvarken?
0: Ja hoor, ik vind hem hartstikke goed. Chico, van harte gefeliciteerd. En stuur even jouw kop deze kant op, dan zetten we hem in de galerij. Der goede koppen.
4: Gaan we doen, dankjewel.
0: Doe één keer een ezel na, alsjeblieft. Doe het voor mij.

Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst. Naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen. Naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
10: Hak je dag!
11: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
18: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
19: En dan is het alweer bijna 2 uur. Dit is Radio 2 natuurlijk met het NOS Journaal. Jury is hier, goedemiddag.
20: Goedemiddag Paul. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en natuurlijk Total Eclipse of the Heart.

0: De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten is verloren. Hij noemt haar een icoon van de dansvloer en de karaokebar. Bonnie Tyler lag in coma na een operatie en is gisteren overleden. Ze was 75. Het was de heetste juni ooit gemeten in West-Europa. Dat zegt klimaatbureau Copernicus. Dat hitterecord is uitzonderlijk, vertelt klimaatredacteur Sven Schaap.
1: De gemiddelde temperatuur in West-Europa was 20,74 graden. Om even aan te geven hoe warm dat is. Dat is ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde tussen 1991 en 2020. Dus dat is nog vrij recent.
0: Italië zet 2 Russen het land uit die volgens de overheid spioneerden. Het gaat om 2 militair attachés die houden zich bezig met defensiezaken. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie in Rome zou blijken dat ze dus spioneerden. En op veel plekken bereiden mensen zich voor op de kwartfinale vanavond op het WK. Frankrijk-Marokko. Een patissier in Amsterdam speelt er handig op in met een taart in de kleuren van de Marokkaanse vlag. Rood en groen.
2: We hebben hier onze beroemde mangotaart. Die hebben we omgetoverd tot Marokkotaart. Omdat we zo trots zijn op dat ze door zijn en dat ze een mooie wedstrijd mogen spelen. Ja, we hadden er zaterdag 250. En dat was tekort, toen waren we om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
0: Zei hij bij AT5. Die wedstrijd begint om 10 uur vanavond.
3: Het heeft geen zin om hem uitgesteld te gaan kijken, want je hoort het toch wel.
0: Ja.
3: De toeters waren weer niet mis afgelopen zaterdag, was het denk ik. Hè?
0: Toeters en vuurwerk, ja.
3: En vuurwerk. Ik hoop dat ze nog vuurwerk over hebben, want ik geef Marokko een hele goede kans. Ik weet er niks van, maar ik gun het ze ook gewoon.
0: Ja, het weer dan nog vanmiddag wat meer zon, maar niet in het noordoosten. Daar blijft het vrij bewolkt. Het wordt daar 21 graden, 29 in het zuiden en morgen nog een graadje erbij.
3: En ik gun ons Nederland ook het gevoel dat we dan verloren hebben van een team dat ook Frankrijk verslaat. Dus,
0: ja, weet je, dan maar wereldkampioen worden. Want
3: dan
0: kun je
3: maar wereldkampioen,
0: ja.
3: Zo is het ook. Ja. Nee, ik gun het echt. Hoe is het op de weg, Rijn? Je weet waar ze stilstaan.
4: Goedemiddag, Paul. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en afrit Everdingen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Ook op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het druk tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Dat komt door een ongeluk en je loopt 10 tot 15 minuten vertraging op. De A12 richting de Duitse grens. Door de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk 5 tot 10 minuten oponthoud. En de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk doe je er 20 minuten langer over.
3: Laatst nog gehad in de moeilijkste vraag. De meest voorkomende vrouwennamen de popmuziek. En in de volgende titel zit hij zelfs dubbel.
5: Ster.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost, Autotaalglas.
13: Nu tot 50%.
5: Tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is.

0: garantie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migros.com. Graag gedaan, hè? Doei!
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost, Autotaalglas.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
12: In slot, wat ben je aan het doen?
13: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
12: Dus?
13: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
12: Ah, met superkorting.
13: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrije vakanties.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.

Later dit jaar in de Ziggo Dome. Kensington. En Living Four. En ook nog Santana in een remake. Met de Project GB hoorde je die dubbele naam. Maria Maria. De meest voorkomende dus. Maar het telt ook wel lekker aan als één artiest al twee keer Maria in de plaat doet natuurlijk. Dat is makkelijk. Vandaag het trieste nieuws naar buiten gekomen van Bonnie Tyler. Overleden, 75-jarige leeftijd. Het ging al een hele tijd niet goed met haar. Ik moet zeggen, ik had er niet helemaal mee in de spotlight. Maar ja, zij was natuurlijk een icoon. Hoe vaak ik haar nummer Total Eclipse of the Heart niet gedraaid heb. En niet alleen thuis, maar gek genoeg ook heel veel op feestjes. Dit was dan, als je dan even een rustpunt wilde, een nummer dat je mensen kon laten schuifelen. En Total Eclipse of the Heart is eigenlijk een nummer dat voor Meatloaf bedoeld was. Het is geschreven door de man die alle hits schreef voor Meatloaf, Gene Steinman. Maar de platenmaatschappij zei, nee, we willen dat niet voor Meatloaf. Dat wordt het niet. En dus zochten ze naar een artiest die een stem heeft, had sinds gisteren, weten we, die dit echt geweldig zou kunnen dragen. Ze vonden Bonnie. En zij maakte het nummer onsterfelijk. En dat zal die altijd zijn. Total Eclipse.

Armin van Buuren, Jart Kambi, je hoorde Sunny Days. En daarvoor nog Total Eclipse of the Heart. Voor Cynthia, dikke tranen. Ze heeft herinneringen aan Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart was voor haar de eerste verliefdheid. Schuifelen op het schoolfeest. Ze is niet meer overleden op 75-jarige leeftijd. Heb je ook van Richard die zegt, je bent laat vandaag. Ah, ik weet wat jij bedoelt, Richard. Want ja, je hebt de derde dinsdag in september. Het is Prinsjesdag. Tussen kerst en oud en nieuw. De top 2000. En sinds een tijdje heb je om 14:15... sorry dat ik zo laat ben, Lola Jong op NPO Radio 2 met From Down Here. Prachtige plaat.

0: vraag. Hoe heet dat apparaat op het einde in dit liedje? Die soort van zingende zaag. Dat zou een leuke moeilijkste vraag kunnen zijn. Het is van Mook. Maar ik ga hem niet aan jou stellen hoor, Rijn.
1: Nee. Ik hoor je zat hier al heel snel te typen.
0: Ja. Jij weet meer van piepende bandjes, denk ik.
1: Piepende bandjes, ja. En er staat nu 150 kilometer file aan piepende bandjes. En dat merk je op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Alfred Everdingen staat een auto met pech. 10 minuten extra. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Alfred Beek en Duiven, 25 minuten. De A16, Rotterdam richting Breda. Vanwege de werkzaamheden aan de A20 sta je daar 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. En tot slot de A50 richting Os. Het is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Je doet er 10 minuten langer over.
0: De Moog Theremin. Bijzonder instrument. Dat was het wat je hoorde in de plaats van de Beach Boys. Heel veel mooie reacties ook op Lola Jong. Dank daarvoor. Ik blijf er draaien met zoveel steun van luisteraars. 3:30. Hier is Jordi met het nieuws.
2: De Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gelopen. Het wandelevenement vindt altijd plaats in de derde week van juli, maar volgens de organisatie gooit extreem weer steeds vaker roet in het eten. Het hele dorpje Wintelre zit zonder gas, meldt Omroep Brabant. Het gaat om ruim 800 aansluitingen. Het ging vandaag mis bij de aanleg van een gasstation en het is waarschijnlijk later vanmiddag weer opgelost. In Huizen, in het Gooi, is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Alle 8 woningen zijn niet meer veilig. En sinds begin deze maand staan er langs een aantal snelwegen camera's die veel op flitspalen lijken, maar dat zijn het niet. Die camera's controleren vrachtwagens op tolkastjes. Bijvoorbeeld op de A7 tussen Nieuw-Beerta en Oudeschans. Trucks die meer wegen dan 3500 kilo moeten tol betalen. Hebben ze geen tolkastje, dan kan dat leiden tot een boete van €800.
0: Maar het werkt vast, ook preventief voor mensen die te hard rijden. Als je zo'n camera ziet, ga je toch even van je gas af.
2: Ik zou wel even inderdaad afremmen als ik al ooit te hard zou rijden. Dat doe ik natuurlijk niet.
0: Nee?
2: Nee, jij wel?
0: Nou, toevallig stond er vandaag weer een flitser op de A27. Maar ik heb het idee dat heel Nederland Flitsmeister gebruikt. Mm-hmm. Want je ziet echt keurig gewoon alle lampjes op tijd remmen. Ik vraag me af of ze nog wel eens flitsen daar. Dat lukt.
2: Het weer dan op steeds meer plaatsen zon, maar in het noordoosten nog steeds wolken. Het wordt 21 tot 29 graden. Morgen meer zon en een graadje erbij.
0: Dus toen schakelde ik toch maar eventjes op, want ik reed maar 80.

0: Nee, niet nog een nummer van Bonnie Tyler dit uur. Maar als je wel half luistert, zou je dat wel kunnen denken. Ook zij heeft zo'n iconische stem. Overigens nog steeds in leven. Kim Carnes, 81 is ze al. Bette Davis Eyes, zo'n heerlijke raspy stem, zeggen de Engelsen. Ik zou eigenlijk het Nederlandse woord niet eens echt daarvoor weten. Raspy.
1: Raspy op 14. Top op 14.
0: Rauw, wat denk jij, Rens? Wat betekent rasp in Engels?
2: Ja, een goede vraag.
0: Ja, van alle vragen die ik je vandaag kon stellen, had je die niet verwacht, denk ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Wat had je wel gedacht? Wat gaat hij vragen?
2: Geen idee eigenlijk.
0: De geboortedatum?
2: Ja, dat is 8 februari 2003.
0: 8 februari 2017 was jij 14. Denk je nog wel eens terug aan die tijd?
2: Jazeker.
0: En wat denk je dan?
2: Ik speelde... En rond die tijd speelde ik er nog erg veel... Nou, dat doe ik nog steeds. Speelde ik erg veel games met vrienden. Dus
0: wat speelde je?
2: Nou, Call of Duty, GTA.
0: Oh ja.
2: Dus een beetje schietspelletjes.
0: En nog steeds?
2: Nee, dat niet meer. Ik ben meer overgestapt op andere games en wat minder gewelddadig.
0: Minder gewelddadig, oké. Okay. Je bent wat rustiger geworden met de jaren.
2: Ja.
0: Nou, we gaan terug naar je wilde tijd, want we gaan naar 2017.
3: 5.
0: Chainsmokers, Paris.
2: Ja. Ja, dat Chainsmokers vind ik wel leuk.
0: Ja, dat snap ik.
3: 4. You can't stop the tears from falling
0: down. Dit was Starly met Call on Me.
2: Ja, ook erg goed.
0: Ja, toch lekker.

0: Catcher Co-Catcher, Sharon met Shape of You. Ja. Stond op 1 toen jij 14 jaar oud was. Ja, ja. Rens? Wat vind je het leukste?
1: Nou, ik denk dat ik Rockabye het leukste vind.
0: Rockabye van Clean Bandit en Jean-Paul. Ja. Welke games zit je nu dan in tegenwoordig?
1: League of Legends vooral. En racen op Formule 1.
0: Ah, precies. Nou, kan ook levensgevaarlijk zijn trouwens, maar dan anders.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar ja, dat is gelukkig achter een computer, dus...

Primal Scream. Als je genoeg schreeuwt. Vanzelf die raspy voice. Op zoek naar mooie stemmen. Straks in de 10 Minute Takeover. Misschien wel een goede vraag voor vandaag. Welke artiest met een prachtige stem wil jij zometeen horen? Misschien een iconische stem, opvallende stem, maar eentje waar jij zin in hebt. Vraag die artiest aan via de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokebol en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Goedemiddag, dit is Radio 2 NOS Journaal. Natuurlijk hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
17: Goedemiddag, Paul. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander gedeelte van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. Iemand zou hem willen aanvallen met een zelfgemaakt mes, zegt de wijkagent. Het mislukken van de onderhandelingen tussen Iran en de VS heeft direct geleid tot een hogere olieprijs en dus ook tot een hogere benzineprijs. Welke gevolgen deze stijging in de toekomst nog gaan hebben, is nog onduidelijk, zegt verslaggever Aida Brands.
18: We gaan straks richting het najaar en dit heeft ook impact op de gasprijs. En straks moeten dus in het najaar ook weer de gasvoorraden worden gevuld. Ook de olievoorraden moeten weer worden gevuld. Dus een plotselinge stijging van deze prijzen, daar zit echt helemaal niemand op te wachten.
17: De adviesprijs voor een liter benzine aan de pomp ligt inmiddels weer boven de €2,50... Een opvallend cadeau voor de leiders bij de NAVO-top in Turkije. President Erdogan gaf iedereen een pistool cadeau met hun naam erin gegraveerd en wat kogels. Ook premier Jetten kreeg een pistool. Die heeft het uit beleefdheid aangenomen, maar laat het vuurwapen op de ambassade in Turkije onklaarmaken. En in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is de pindakaasvloer weer te bezichtigen. Hij is gelegd als eerbetoon aan de bedenker Wim T. Schippers, die vorige maand is overleden. Het is een bijzonder moment, zegt een van de pindakaasvloerleggers, die ook een van de eerdere vloeren heeft uitgesmeerd.
19: Ja, het is iets minder gezellig, want Wim was erbij de vorige keer. En, dat was superleuk. Ja.
6: Ja. Maar we doen het graag voor hem, maar het is super jammer dat hij er niet bij is natuurlijk. Ja. Ja, ik heb veel aan hem gedacht de afgelopen dagen. De afgelopen weken ook wel. Ja. Ik vind het fijn dat hij zoveel aandacht kreeg ook.
17: Het is een zeshoek met bijna 400 kilo pindakaas zonder stukjes.
16: Is dat, dat is toch niet te belopen?
17: Het is heel plakkerig.
16: Ja. Dat lijkt mij niet echt.
17: Het is niet de bedoeling dat je er een brood op legt of zo. Je mag er naar kijken en een beetje aan ruiken.
16: Nee, dat is natuurlijk vaak zo met kunst. Mm-hmm. Ja, die banaan die aan de muur hing moet je natuurlijk ook niet opeten.
17: Oh ja, maar dat is ook wel eens gebeurd.
16: Ja. Ja. Een of andere influencer die had er echt een miljoen of wat voor betaald, toch?
17: Ja.
16: En dan nam hij een hap.
17: En dan was het, ja. Nou, het weer dan in het noordoosten bewolkt, op andere plaatsen meer zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. En morgen nagenoeg hetzelfde weer.
16: Dankjewel, Jori. En Rijn, hoe is het op de weg?
20: Ja, het begint iets drukker te worden. 240 kilometer file. Dat merk je op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat een vrachtwagen met pech tussen Rooster en knooppunt Kerensheide. 9 kilometer met 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A4 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Ypenburg. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 45 minuten langer over. De A10, Ring Noord, bij de Koentunnel richting Den Haag. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en je vertraging 20 minuten. En de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Want de weg is dicht tussen Stamperschat en Moerdijk door een ongeluk.
16: Zometeen hoor je Tears for Fears met een iconische plaat die ook nu weer toepasselijk is, nu het geweld weer oplaait in de wereld.
21: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Kom naar Museum Batavialand.
25: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
24: Parkeren kan bij Bataviastad.
25: Dus kom naar Museum Batavialand.
22: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
25: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
24: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
26: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
27: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
28: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
29: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
29: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
30: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
31: Oh yeah.
30: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
28: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
29: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
28: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
29: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
30: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
0: Oh yeah.
30: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Price5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
4: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
3: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom.

0: 2,75. Lidl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Plus 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.

0: geeft geen credits weg, Teddy Swims. Maar ik denk dat hij dat had moeten doen. Want het klinkt heel erg als Mr. Know-it-all. Je hoorde ook nog Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Actueler dan ooit. Ik denk laten we die plaat uit 85 er maar weer eens bij snuffelen vanmiddag. Mooie stemmen. Of het begon eigenlijk met Bonnie Tyler. Het nieuws van vandaag dat ze overleden is. Haar prachtige stem, daar hadden we het over. En of ik tenminste. En nu ga ik dat doen met Michel. Maar dan over een andere mooie stem, Michel.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Ja, dat klopt. Hoi. Ja, mooi
0: hoor. Waar moest jij gelijk aan denken?
1: Ja, ik zat meteen te denken aan Casey's Choice en de stem van Sam Weapons.
0: Oh ja. Aha. Aha.
1: Ja.
0: Dat hè?
1: Ja.
0: Hij heeft zo'n waanzinnige sound. Ik ga hem draaien.

0: Die stem. Oh, Antoinette is er ook blij mee. Ze laat even nog van de horen via de NPO Luister app. Ze zegt de mannelijke tegenhanger van Bonnie. Nou, zo kun je het noemen. Het is geen belediging. Integendeel, Rod Stewart. Je hoorde Young Turks en ook nog Harry's verzoekje daarvoor. Harry wilde ook Rod Stewart. En Michelle daarvoor wilde Kees Joyce, Not an Addict. En nog een prachtige stem, die komt van Willeke. Toch, Willeke?
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar ben je. Welke stem moest jij aan denken?
1: CD.
0: En je schrijft erbij dat het je niet uitmaakt welke plaat van CD.
1: Nee, ik heb in het verleden echt wel veel met koptelefoon de hele album beluisterd.
0: En ze heeft vorig jaar ook een liedje uitgebracht. Zou je dat ook willen horen? Of wil je gewoon iets van vroeger?
1: Oeh, dat vind ik een goeie. Ik dacht stiekem nog eens moet opereren, maar die wordt al erg veel gedraaid. Nee, eigenlijk vind ik hem heel leuk om die nieuwe van haar te draaien, zeker.
0: Wat leuk dat je die keuze maakt, Willeke, want daar ga je geen spijt van krijgen.
1: Nee, zeker niet.
0: En nog steeds die prachtige stem. En een heel gevoelig liedje wat gaat over haar zoon, die geboren werd als haar dochter. En over veel onbegrip. En dat maakt ze eigenlijk goed met dit nummer. Die zag je niet aankomen, hè? Ja, nee, ik ga hem draaien met liefde voor je, Willeke.

0: Een moeder die tegen haar zoon zegt: kijk nou hoe ver je gekomen bent. Iets zo mooi. Ook al is het warm en krijg je kippen wel van. En meer mensen die het prachtig vinden, zoals Ineke en Freddy. En allemaal, niet dankzij mij, hè, het werd gewoon aangevraagd. En het 10-minute takeover. Het is de hoogste tijd voor de verkeersinformatie. Waar kun je erin staan, Rijn, die files?
1: Nou, op de A2 richting Maastricht, want er is daar meer verkeer op de weg vanwege de werkzaamheden op de A27. Tussen Echt en Uurmond betekent dat 20 minuten vertraging. De A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk, kun je 35 minuten extra rekenen. De A10 Ring Noord bij de Koentunnel in de richting van Den Haag. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk. Dat betekent 20 minuten vertraging. En tot slot de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij afrit Brielen. Daar was een ongeluk gebeurd, de berger is nu aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft er dicht. Je doet er 25 minuten langer over.
0: En hier is Juri met het nieuws.
2: Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italianen zijn het spionnen. Sinds Oranje is uitgeschakeld op het WK worden er meer vakantiehuisjes geboekt, zeggen de aanbieders. In de week na de uitschakeling zag één organisatie ruim 50% meer boekingen. Bij een grote brand in een gebouw in de Tsjechische stad Zlín is een magazijn van een schoenenbedrijf uitgebrand. 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. Die hadden volgens Tsjechische media een waarde van ongeveer 6 miljoen euro. En op de Franse feestdag 14 juillet mag je in een aantal gebieden geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkshows op 14 juli zijn vooral in het zuiden van Frankrijk afgelast vanwege de grote kans op natuurbranden.
0: Tja joh, het is tricky. Wij zijn daar nog niet aan toe. We hebben ze natuurlijk ook allemaal gehad dit jaar, de natuurbranden.
2: Ja.
0: Maar warm wordt het wel weer, hè?
2: Zeker, ja. Vandaag 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Morgen een graadje erbij. En ja, in het weekend wel rond de 30 graden op heel veel plaatsen, ja.
0: Verwachten we dan een hittegolf voor heel Nederland?
2: Dat weet ik niet. Het zou wel kunnen, maar misschien ook wel niet. Het wordt wel warm in ieder geval.
0: Het wordt warm, ja. Zometeen een plaat die nooit een hit werd. Een nummer van de Spin Doctors. Dus een andere keer.

0: Said if you want to call me baby. Ja, goed, die Two Princes. En dit is Little Miss Can Be Wrong.
1: Ook heel leuk van de Spin Doctors.
2: De moeilijkste vraag.
1: En nog de Nederlandse samenwerking Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You. Ook alweer 10 jaar geleden. Moeilijkste vraag van vandaag. Die gaat om een waterfles. Pauls gemeente Pils zelf vullen, dat wel. Maar de fles krijg je van mij als je de moeilijkste vraag in ieder geval beantwoordt. Welke Italiaanse pionier op het gebied van de elektronische muziek was verantwoordelijk voor de monsterhit I Feel Love van Donna Summer? Als je dat weet, laat het weten via de NPO Luisteren.

0: My Body Isn't Ready. Je hoorde Samber op Radio 2 en ook nog Nena.
1: De moeilijkste vraag.
0: Die gaat Saskia vandaag beantwoorden. En die is heel dichtbij de persoon in kwestie geweest. Toch, Saskia?
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe zat dat?
2: Hi, Paul.
0: Hi.
2: Ja, wij zijn daar op vakantie geweest. En in dat dorpje hadden we een huisje. En we waren een rondje aan het lopen. En mijn man die zei zo van, oh, dat is marauder. En ik zei, nou, ik weet niet wie dat is. Hij zei, ja joh, dat ken je wel. Dus hij liet me later dat liedje horen. Dan dacht ik, oh, ja, is hij dat.
0: Je hebt het en al gezegd, hè? Marauder.
2: Ja.
0: En nu?
2: Ja, en nu hoor ik alleen maar zijn muziek, zeker uit de jaren 80. Oh, dat is hij ook, oh, dat is hij ook.
0: Ja, hij heeft zoveel discoplaten gemaakt, Giorgio Moroder.
2: Ja, inderdaad.
0: Woont hij een beetje mooi eigenlijk, knap huisje in Italië?
2: Ja, maar ja, het is Zuid-Tirol, hè, dus dat is het rijke gedeelte.
0: Ah, daar waren jullie op vakantie.
2: Ja, nou, wij zijn niet zo rijk, hoor.
0: Van liefde misschien?
2: Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dan nog één vraag, de makkelijke vraag. Welke regio van Nederland heeft nu zomervakantie?
2: Weet je oh, dat niet Noorden?
0: Ja,
2: Noord-Nederland.
0: Ja, Noord-Nederland. Helemaal goed. En dat betekent, Saskia, dat je mijn waterfles te pakken hebt.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Ik kom goed van pas deze met deze temperaturen.
0: Ja, toch? We gaan hem snel opsturen.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: En ook leuk om haar weer te horen, toch? Donna Summer met Giorgio Moroder.
2: Absoluut, absoluut. Nou, dit liedje, dat was de inspiratie van dit ken je wel.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Geweldig, die beat.
2: Leuk, dankjewel.
0: Eindeloos goed. Dag, Saskia.
2: Doei.

De eindeloos goede groove van Donna Summer, I Feel Love. Ja, die zou nog eindeloos kunnen duren, maar ik wilde nog een plaatje draaien van een artiest die, oh, een deze dagen in Nederland is. Nou weet ik even niet meer. Was hij er al? Hij is al geweest. Hij was gisteren. Dat was gaaf, hè, gisteren. Ah, wat fantastisch dat hij er was gisteren. Royal Park Live. Xavier Ruud, Follow the Sun. Hou je radio aan zometeen. Eddie Keur, na 4 uur.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl.

0: 2,79. Lidl.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Social Deal Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
16: Exact 4 uur. Ja, ik vind dat gewoon professioneel. Anderen moeten gewoon hun best even doen, maar hier gaat het gewoon vanzelf. Ja. Goed jongens, we mogen weer. Maar eerst natuurlijk het Grote Mensenjournaal. Hij zit er weer klaar voor. Goedemiddag, zeg ik tegen Juri Stubenitski.
17: Goedemiddag, Eddy Keur. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met de hitte. Die gooit vaker roet in het eten, net als tropische onweersbuien. Daarom is er dit jaar weer een crowd control room, waar mensen zitten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en snel kunnen ingrijpen. Verplaatsing van de Vierdaagse naar een ander moment in het jaar is nu nog niet aan de orde, maar er wordt wel bekeken of er bijvoorbeeld vroeger op de dag kan worden gelopen. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland, zegt correspondent Charlotte Waiers.
18: En niet alleen voor Duitsland is het belangrijk, zeggen ze hier, maar eigenlijk voor heel Europa. Want een paar jaar geleden hebben de VS en Rusland een verdrag opgezegd dat nog uit de Koude Oorlog stamt. Namelijk de afspraak om afstand te doen van nucleaire middellange afstandsraketten. En sinds dat is opgezegd, heeft Rusland onder andere raketten in Kaliningrad geïnstalleerd. En die kunnen ook West-Europa bedreigen. En Europese NAVO-landen hebben zelf niet zulke raketten en zijn dus op Amerikaanse raketten aangewezen.
17: Hoeveel geld het allemaal gaat kosten is niet bekendgemaakt. Het was de heetste juni ooit gemeten in West-Europa. Klimaatbureau Copernicus spreekt van een gemiddelde temperatuur van 20,74 graden. Hoewel het bureau normaal alleen cijfers meldt, komen ze nu ook met een waarschuwing. zegt klimaatredacteur Sven Schaap.
0: Nu zeggen ze ook, deze hitte-extremen hebben echt wel veel gevolgen op mensen. En we hebben het ook gezien met code rood hier in Nederland. Nu zie je ook dat er allerlei hittedode cijfers binnendruppelen. Het RIVM meldde vorige week dat er bijna 500 extra doden zijn gevallen afgelopen juni. Het Duitse RIVM meldt vandaag dat het er 5000 zijn. En de Spanjaarden en de Fransen kwamen ook al met vergelijkbare cijfers. Dus ja, je ziet dat die gevolgen heel ingrijpend zijn.
17: En dan nog een terugroepactie van Primark. Oh. In 3 modellen peper- en zoutmolens zit te veel lood in het knopje bovenop. Dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. En ook een portemonnee van Primark wordt teruggeroepen omdat er te veel stoffen in zitten die PVC soepel maken. En dat kan weer schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.
16: Oh, over portemonnee gesproken. Ik kwam hier nog even langs. We hebben een grote trappenhuis hebben we hier.
17: Ja.
16: En een dame van Afrotros van boven de trap zegt, hupsakee, sodemieter de zo naar beneden, zeg. Arme vrouw, zeg. Wat verdomme, jeetje, mien. Ik was wel teleurgesteld dat ze had, hoor.
17: Wat dan?
16: Dus,
17: wat had ze dan?
16: Nou, een paar euro, geloof ik. En dat was het. In de portemonnee zitten. Maar goed, hoe dan ook. Het weer.
17: In het noordoosten bewolkt, op andere plaatsen meer zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. En morgen weinig verandering.
16: Wij spreken elkaar zo weer.
17: Tot zo.
16: Gezelligheid. En nu is het tijd, ja hoor, daar is hij weer. Rijn Baartmans, goedemiddag.
10: Ja, goedemiddag.
16: Weet je wat zo leuk is, Rijn?
10: Vertel.
16: Dat wij hier jouw bazin hadden staan. Die is uitermate tevreden over jou.
10: Ja, dat klopt. Ja, Maaike was even bij jullie.
16: Maaike was er en natuurlijk
10: Erik
16: Evengroen. Ja, die loopt niet gewoon blauwtje hoor. Ja, jij ook niet trouwens.
10: Nee, nou ja. Goed hè.
16: Maar ja, goed, ja. Jij hebt al iemand hè?
10: Ja, ik heb al iemand. Ja, ja, maar doe ze de groeten.
16: Ja, ze zijn net weg.
10: Oh, dat is jammer. Ja.
16: Wacht,
10: nou, dan
16: even,
10: doe ik dat.
16: Nee, blijf maar even hangen.
17: Doe maar de files alvast hoor, Rijn.
10: Oei, oei, oei, oei. Ja. Oké. Nou, de files, want het is al vroeg druk op de weg. Veel files worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Op de A4 richting Rotterdam sta je in de file tussen Hoogmaat en knooppunt Ketelplein. 40 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Nijmegen. Er is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en afrit Leerdam. 40 minuten extra, omdat de linkerrijstrook dicht is. De A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Stamperschat en Zevenbergen. 15 minuten vertraging. En tot slot de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er 15 minuten langer over.
16: Tot zometeen weer.
10: Tot zometeen.
16: Ja, tot zo. Ja, wij tot zijn zo. Er. Tot zo. Hi, hi. Wij zijn er een heel 2 uur lang. We gaan het hebben over Trump. We gaan dus bellen met Michiel. Oh, ook zo leuk. Met Ietke de Jong over de luchtvaart. Ja, samenvatten zeg ik natuurlijk.
19: Blijf er lekker bij.
16: Tot zo.
19: Tot zo.
20: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
21: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
22: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
24: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
25: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
24: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
26: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
27: Tuurlijk wel!
26: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Stel je voor, jij zorgeloos onder.

0: gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: ICM, de duurzame opleider met een B Corp-certificering.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: dankjewel voor het aanzetten van NPO Radio 2. Of hem aanhouden natuurlijk, want dat geldt ook voor de broek van de meeste collega's hier. We zijn er weer met aflevering 254. Het is voor mij ook een verrassing, hoor, Duncan, als ik mijn mond open doe wat eruit komt.
1: Ja, ik ook.
0: Ik zie, ja, heb jij hetzelfde effect, ja?
1: Ja, zeker bij jou dan.
0: Hè? Oh, bij mij dan, natuurlijk, ja, zeker. We zijn er inderdaad weer. Ook vandaag hebben we weer een heerlijke show samengesteld met onderwerpen waar je gewoon, nou, ik mag wel zeggen, tegen zegt. Het kabinet wil een nieuwe regeringstoestel aanschaffen. Nou, ik moet je zeggen, op een persoonlijke noot, ik ben daar absoluut tegen. Ik weet precies waar het vandaan komt. Dat ga ik zo meteen ook uitgebreid vertellen. Michiel Vos hebben
1: we natuurlijk... Nee, we gaan erover bellen.
0: Ja, we gaan erover bellen natuurlijk. Ja, we gaan eruit met Ietke of Iveke, weet je.
1: Ietke de Jong.
0: Zo is het. En met Michiel Vos.
2: Wat ziek idee.
0: Nou, dat was een wolf, maar ik vond het gewoon leuk om even te draaien over...
1: USA Today, dus Trump en al het wel en wee in Amerika. We spelen zeg eens en de luisteraar op het apparaat vind jij leuk, hè?
0: Ja, vind ik altijd ontzettend leuk. Daar doen we het voor met de plaat waarvan de luisteraar zegt... die wil ik graag horen. Maar hebben we daar een verhaaltje bij.
3: Oh, ja. De NPO Radio 2 App Service. Ja.
1: Wat is het verhaaltje dan, Eddie Keur?
0: Nou, ik dacht, is het misschien niet ontzettend leuk... om een beetje een leuke plaat uit het verleden... uit het Duits naar voren te halen. Vroeger hadden we daar namelijk een item over. Jullie hadden dat, de tonnenstaak.
1: Duitse donderdag, ja. Duitse donderdag. Grijs verleden hadden we dat.
0: Het is een grijs verleden. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds leuk is... om af en toe eens een Duits plaatje te draaien natuurlijk. Nou, ik kan daar een voorbeeldje van geven bijvoorbeeld. Dat is waar het leven over gaat. Het is één groot festival.
4: Een festival der Liebe. Ja,
0: als je van je vrouw houdt, geef je de...
4: Rode rozen
0: van Freddy Breck. Ja, dat kan ook allemaal.
1: Dus alle Duitse plaatjes zijn welkom in de NPO Luister-app.
0: Zo in... Wat is dat?
1: Een poes, denk
0: ik. Dat start je... Nou, ik weet waarom je dat instart. Laat het even weten via de Luister-app, mensen. Wat is jouw favoriete plaat, hè, in het Duits? Daar ben je heel erg gek op. Mag overal over gaan. Nee, ik ben met het openbaar vervoer hier naartoe gekomen, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ik kom bij de bushalte, staat er een dame, zeg, met een kat op de arm.
1: Oh ja?
0: Prachtige kat. Dus ik zei, nou, zou ik misschien uw poesje even mogen aaien? Ja. Ze zei, dat mag wel, moet iemand mijn kat even vasthouden.

0: UB40. Ja. Kingston Town. Lekker. Dat is eigenlijk altijd wel goed, hè, wat je ook opzet van deze boys. Ik hou ervan. UB40, lekker reggae met een, nou, met een naald in je arm.
1: De NPO Radio 2 App Service. Voor een plaatje of een plaatje.
0: Voor een plaatje. We draaien hier de grootste hits aller tijden bij NPO Radio 2. Op deze week weer de grootste van Nederland. Is toch heerlijk om dat te kunnen zeggen, even zo.
2: Zeker, we zitten midden in de app-servers. Heel veel Duitse praten kwamen al binnen. Ik zie Igbin Widoe. Ramstein vind je ook leuk, hè?
0: Nee, helemaal niet.
2: Is het net niet geworden. Maar ik heb Fred teruggebeld uit Wormerveer. Die zit aan een toetje. Nu al.
0: Is dat zo, Fred? Goedemiddag.
3: Ja, dat is zo, Eddie. Heerlijk. Yoghurt, aardbeienyoghurt met blauwe bessen.
0: Nou.
3: Goedemiddag, Eddie.
0: Goedemiddag. Nou, Duncan duikt het systeem even om naar de Goede Middag te gaan zoeken. Want die hebben we namelijk ook een acapella ingezongen. Die staat waarschijnlijk hier. Ja.

0: een kein gezicht.
1: Vind je niet enig? Toch leuk,
2: ja, ik
1: Fred?
2: Ik vind het geweldig. Ik vind het fantastisch.
1: Ja, maar het is natuurlijk nogmaals van harte goedemiddag.
2: Van harte goedemiddag allemaal.
1: Nou, dat is toch enig. Zeg, ja. Luister je wel vaker als ik hier de programma's sta te doen?
2: Ik luister elke dag.
1: Nou, ik ben niet elke dag, hè?
2: Nou, maar op vrijdag dan. En, ja. En als je moet invallen, zoals nu,
1: ja?
2: dan sta je aan, hoor. Het is altijd lachen met jou, hè?
1: Ah, wat ontzettend leuk. Ja, de meisjes van de administratie vinden het ook leuk. Nou, jij zit lekker thuis in Wormerveer. Kun je in één zin eens zeggen wat er in vredesnaam zo leuk is aan Wormerveer?
3: Oh ja.
2: Wormerveer ligt aan de Zaan. En nu met het mooie weer zie je al die bootjes door de Zaan varen. Mensen zijn vriendelijk, aardig. En ja, het is geweldig, joh. Ik werk in Zaandam, normaal gezien. Maar ik ben nu even thuis in verband met een knieprobleem.
1: Ach,
2: en,
1: gevallen?
2: Maar... nee, ouderdom.
1: Oh. Ja, want als je valt heb je zo... Pas op. Pas op.
2: Ja.
1: Ja, maar zo oud ben je nog niet, Fred. Als ik het zo hoor, schat ik je een jaar of 48.
2: Nee, ik word 63.
1: Ach, zo. Ach, dat dacht mijn oma ook. Dat is helaas niet gelukt. Nee, ik heb haar een prachtig cadeau gegeven voor haar 62e verjaardag.
3: Oh ja, wat dan?
1: Een elektrische stoel. Dus, maar goed. Wij gaan naar een Duits plaatje van jou. Och, ik was helemaal in furore toen je het zei. Want jij wil Freddy Breck horen, hè?
2: Ja, want ik weet dat jij dat ook leuk vindt.
1: Ja, heel erg leuk. Ja, waarom vind jij hem zo leuk? Was vraag tot slot.
2: Nou ja, ik ben halve Duitser, dus...
1: Doe ik het kort houden. Welke helft is dat Duits? Mag ik vragen?
2: Mijn moeder.
1: Och, kijk aan. Ja, ja. Mooi. Mooie combinatie, hè?
2: Ja, zeker.
1: We gaan dus Freddy Breck voor jou draaien. Heel apart gesprek dit. Ik vond het heerlijk om even met je te kletsen, Fred. Dank je wel. En dank je wel voor de goede smaak ook.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja,
2: fijne dag.
1: Hoi, Freddy.
2: Hoi.
1: Was dat zo lekker aan de aardbeienjoghurt. Lekker.

0: Hoe is het weer buiten?
1: Nou, in het noordoosten bewolkt, op andere plaatsen meer zon. Het wordt 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Morgen een gaatje erbij.
0: En wat erbij?
1: Een gaatje.
0: Een gaatje? Kind beter. Ik wist niet dat je impressies deed. Ik stel voor, ik word jouw manager. Je moet er mee het land in. We zoeken nog iets voor na de pauze. Goed, over gaatjes gesproken. Rijn Baartmans is ook van de partij.
2: Hey, hallo. Ik ben er weer, ja.
0: Ja, wat ontzettend leuk dat we toch samen hier zo tet-tet-tet op de grootste zitten.
2: Nou, het begint bijna te wennen, ja.
0: Ja, toch? Zo hartstikke leuk.
2: Ja, zeker, ja, vind ik.
0: Heb je wel eens leuks om te vertellen tegen je vriend als je thuis komt?
2: Ja, precies. Dat klopt, ja.
0: Die lacht het natuurlijk gek.
2: Ja, hij luistert soms mee.
0: Ja. Nou, hetzelfde geldt. Steek je er wat van op, toch? Een beetje maar
2: dan. Ja, dat klopt. En zeker over files, want de meeste files die staan in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging. Op de A4 richting Rotterdam ben je tussen Hoogmade en Knopend Ketelplein bijna een uur langer onderweg. De A12 Utrecht richting de Duitse grens bij 7-40 minuten vertraging. En een ongeluk zorgt voor file op de A15 richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Leerdam is je vertraging 30 minuten. Tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Knopend Terbrechtseplein 40 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20.
0: Ja, dat was het al?
2: Dat was het al.
0: Ik wist het niet zeker. Want je stem ging omhoog, dus die kant kreeg ik nog niet van je.
2: Nee. Ik dacht, ik verras je.
0: Nou, graag zelfs. Hij was fijn, Rijn.
2: Kijk, ik vond het ook fijn. Goed zo, dus tot zo dan weer.
0: Hoi. In de Blind, altijd fijn om met hem samen te zijn. Joeri Stoemenitski met het nieuws dit keer van 20:30. Goedemiddag.
3: Dankjewel. Goedemiddag, Eddy. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht gedemonstreerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werd een ex-politieman en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden, maar niet dat het meisje zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond, en daarom zijn de mannen ook niet veroordeeld. Een uitbraak van mazelen in Bangladesh heeft al een bijna 750 kinderen het leven gekost. De ziekte brak in het voorjaar uit in het Aziatische land. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk stukken hoger. In de Tour de France is weer een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de zesde etappe op na ongeveer 50 kilometer. De Klein had gisteren al een moment waarop hij dacht: wat doe ik hier, zei hij vandaag voor de start.
4: De combinatie van een aantal zaken, ook het alleen rijden, die hele etappe. Ja, dat heeft me wel echt veel gekost. En ik herstel daar op dit moment gewoon moeilijk of niet van. En dan wordt het gewoon, voor mij wordt het sowieso al heel moeilijk om een grote ronde te rijden. Het is mijn eerste grote ronde. En dan begint hij op deze manier. Ja, dan wordt het wel in één keer heel moeilijk.
3: De Klein is de vijfde uitvaller deze Tour en de tweede Nederlander. En bij overstromingen in China zijn honderden gifslangen ontsnapt. Waaronder cobra's. Er was er eentje, hoorde je hem? Dat geluid hoort, dan moet je oppassen. Die slangen komen uit kwekerijen in het zuiden van China. Die zijn getroffen door die overstromingen. Mensen proberen de slangen met schepnetten te vangen. En meerdere mensen zijn al gebeten.
0: Dat is de Afrikaanse slang. Dat is heel bijzonder. Dat is gewoon een normale slang. Maar hij is niet groter dan een uitgestrekte condoom. Dus veel groter wordt hij niet. Trouwens, over condooms gesproken, denk ik. Dat is helemaal leuk om te vragen. Van welke kleur condoom loop je de grootste kans om zwanger te worden? Van een rode of een roze?
5: Gode, denk ik.
0: Allebei niet, hè? Condooms, hè? Ja. Maar goed, doet er verder niet toe natuurlijk. Het is 4:55. Lekker comfortabel op die grote zender hier, NPO Radio 2. Dank je wel nogmaals daarvoor dat je het programma deelt. We hebben het op 5 mensen. Daarvoor zijn wij naar een uitvaart gegaan. Ach, verdikken we met z'n uitvaart. Ja, natuurlijk. Oh. Dit maken we gaan allemaal meemaken. De een iets eerder natuurlijk dan de ander. Een ouder echtpaar uit Amsterdam. Daar gaat het even over. Daar gebeurde namelijk iets bijzonders. Er was namelijk een paaldanseres aanwezig, mensen. Oh, waar zijn ze als je ze nodig hebt midden in de nacht, hè? Een paaldanser. Nou, kom ze nog wel eens tegen.
1: Nou, de familie wilde met die paaldanseres op persoonlijke manier afscheid nemen. Oh, ja? Omdat de vrouw vroeger met haar man oprichter van een nachtclub was op de Wallen. Maar misschien was die paaldanseres niet alleen een opvallende gast, maar ook iemand die de aandacht trok van andere aanwezigen.
0: Ja, dat kan natuurlijk heel goed. Daarom de vraag vandaag in de top 5 over 5. Hoe versier je iemand op een uitvaart? Nou, dat is toch wel heel erg bijzonder. Ben jij nog wel eens recent op een uitvaart geweest?
1: Ja, Maar nee, ik ben dat niet versierd.
0: Nee, ik was toevallig vanmiddag even op een uitvaart.
1: Vanmiddag even, oké.
0: Okay. Ja, maar voor de show even heel kort. Precies. Om een bloemetje te leggen en ik loop even verder. En ik zie daar een man van, ik denk, nou 99 of zo, stond naast een hele grote berg met aarde. Stond hij daarnaast.
1: Ja.
0: Dus ik zeg, zo vader, ben je er even uit? De vraag is dus, hoe versier je iemand nou op een uitvaart? Ja, nou, ik weet het niet hoor.
1: Ik dacht aan deze. Ik dacht al dat je namen koffie en cake... Cake.
0: Ja, die woordgrapje. Maar goed, DJ's zijn er groot mee geworden, hè. Joeri, heb jij een geluk dingetje?
3: Ja, nou, tegen diegene zeg je, ik lust je rauw.
0: Hmm. Oh, kijk, dat is al intelligenter.
1: Leuk woordgrapje.
0: Bij de NOS voorwerken natuurlijk. En juffrouw, heb jij nog wat?
6: Ik geef
0: ik kan
6: jou
0: het tegen Luc.
6: Oh, Luc is ook een juffrouw.
1: Oh, oh, sinds wanneer?
6: Daar moeten we het dan
1: dat
6: nog even over hebben.
1: Nee, wist je
0: niet. Nee, hoor, schat, hier, zeg maar.
6: Ik had bedacht, ik geef jou een like...
0: Hey, like.
1: Is ook een leuk woordgrapje.
6: Ja, hij is ja, leuk.
0: Ja, weer een woordgrapje. En jij, heb jij ook een woordgrapje?
1: Nou, zullen we het kort en bondig houden?
0: Nee, beperk je nou even tot de top 5. Oh, dat is dit. Oh, ook wel leuk. Maar ik denk toch, als de mensen zitten te luisteren... ze denken van, nou, dat kan wel een stuk beter.
1: Antwoord geven op de vraag... hoe versier je iemand op een uitvaart? Ik zeg niet maar heel veel vandaag, denk ik. Tot maandag.
0: Tot maandag. Ja, en dan?
1: En mag je doorsturen. Nee? De NPO Luister App.
0: Goed zo.

0: geld zat bij de NPO in ieder geval. Sinds die bezuiniging krijgen we er allemaal een centje bij. Hartstikke zo leuk natuurlijk. Het. Wij gaan het hebben over vliegen, mensen. Want het kabinet wil een nieuw regeringstoestel aanschaffen. Maar volgens Corendon en Toei is dat helemaal niet nodig. Sterker nog, het zou de belasting betalen maar liefst 100 miljoen schelen.
1: Dan moeten we het even over hebben met Ieteke de Jong, luchtvaartjournalist voor De Telegraaf.
0: Dag Ieteke, bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Ieteke vandaag?
2: Nou goed, ik heb net de Python overleefd in de Efteling.
0: Ach, dat meen je niet, kind. Was je in de Efteling?
2: Ja.
0: Oh, ben je ook bij de wensput geweest, Ieteke?
2: Dat nog niet.
0: Oh, dat moet je wel doen.
2: Sprookjesbos heb ik vermeden.
0: Nee, dat moet je wel doen, want een vriend en een vriendin van mij zijn ook geweest bij die wensput. En hij is aards lelijk. Maar goed, de liefde, dat covers everything. Dus ze gaan samen bij die wensput staan. En weet je, denk je wat er gebeurt, zeg? Hij valt zomaar voorover, hartstikke dood, helemaal die put in. Dat gaat hij helemaal naar beneden. Ja hoor, hartstikke dood. Waarop die vriendin van mij zei, oh, het werkt dus toch. Maar goed, we gaan het over iets anders hebben. De openingsvraag is natuurlijk, waarom wil het kabinet eigenlijk een nieuw regeringstoestel aanschaffen, überhaupt?
2: Nou, dat heeft ermee te maken dat KLM dat toestel in de praktijk vliegt. Dus zij leveren piloten, stewardessen daarvoor aan. En ook, ze doen ook het onderhoud. Mm-hmm. En KLM is bezig om het toestel van het type Boeing 737... en ook het regeringstoestel is een Boeing 737... Mm-hmm. om dat toestel uit de roulatie te halen.
0: Ja,
2: en zij stappen over op Airbus... Dus is nu het idee van, ja, als KLM dat vliegtuig moet blijven vliegen in de toekomst... ja, dan moeten wij ook als regering, moeten we ook maar een Airbus kopen. Maar ja, punt is, dit huidige toestel, dat is maar 7 jaar in gebruik.
0: Ja, dus dat gaat meestal een jaar of 20 mee, toch?
2: Nou ja, dat zou eventueel kunnen. Maar goed, dit is toch best wel een beetje snel. Dat is allemaal best wel verklaarbaar. Maar goed, in ieder geval, de regering zegt van... ja, omdat KLM overstapt naar Airbus... moeten wij een nieuw toestel aanschaffen voor $100 miljoen.
0: Ja.
2: Maar Tui en Corendon, die zeggen nu van... nou, dat is helemaal niet nodig.
0: Niet
2: je kan ons er ook voor inhuren.
0: Ja, zeker. Dus wij kunnen het ook heel goed.
2: Ja.
0: Ja, het scheelt een hoop geld.
2: Ja, het scheelt enorm. Het komt een beetje decadent over.
0: Ja, mag ik iets tegen jou zeggen? Iets een beetje gewoon à titre personeel, even persoonlijk, wat ik er hiervan vind. Ik denk dat het misschien, ga je het wel met me eens zijn, zomaar kunnen, zomaar vaak gebeurt. Dat je denkt van nou, ik denk dat het zo zit. Ik denk dat die Willem-Alexander al een hele lange dure cursus heeft gevolgd voor het nieuwe vliegtuig wat ze gaan aanschaffen. En dat hij toen heeft gezegd van hé, luister eventjes, doe maar even. Want anders heb ik die cursus voor niks gevolgd.
2: Nou, kijk, ik denk de koning is niet afhankelijk van de vluchten op het regeringstoestel
0: om
2: zijn vliegbrevet aan zeg maar up-to-date te houden. Oh. Daarvoor vliegt hij bij KLM. En zowel Corendon als TUI die hebben gezegd van, nou, dan gaat hij toch op twee types. Dan gaat hij bij KLM op de Airbus vliegen als hij daar ingeroosterd is. En dan doet hij als hij zijn brevet ook gewoon up-to-date houdt voor de Boeing.
0: Ja.
2: Nou, dan vliegt hij toch af en toe ook in die 737.
0: Ja, willen ze niet.
2: Mag van ons. Helemaal geen probleem.
0: Nee.
2: Zetten wij hem ook op de gastvliegerslijst bij ons.
0: Ja. Maar goed, dat gebeurt dus niet.
2: Probleem opgelost.
0: Ja, nee, doen we niet.
1: Maar waarom niet?
0: Nou, dat weten we dus eigenlijk niet precies, toch? Ieder
2: nou keer? Ja, kijk, ik heb dat aan het ministerie gevraagd. Oh. Maar goed, zij willen zelfs het gesprek of de mogelijkheden bij TUI en Corendon niet eens verkennen. Ze hebben tegen mij gezegd van ja, KLM is de enige partij die dat kan in Nederland. Nou ja, dat wordt echt betwist. Bij bepaalde veiligheidsmaatregelen, die zou alleen, het gaat natuurlijk om hooggeplaatste hoogwaardigheidsbekleders, leden van het Koninklijk Huis en alleen KLM zou kunnen voldoen aan die veiligheidseisen.
0: Ja.
2: Nou,
0: geloof goed, natuurlijk geen
2: ik heb ook geen antwoord gekregen wat dat dan is.
0: Nee.
2: En ja.
0: Weet je, Ieteke, laten we het laten zitten. En dat betekent alleen maar dat de belastingbetaler weer heel veel extra geld moet betalen.
2: Ja, wij zijn een bokje.
0: Ja.
2: Ja, dat
0: even iets anders, Ieteke, maar een veel leuker onderwerp. Veel mensen stappen deze zomervakantie natuurlijk weer in de airplane heen, het vliegtuig.
2: Ja.
0: Maar wat is dan eigenlijk de beste plek om te gaan zitten als je bijvoorbeeld bang bent voor turbulentie? Is er een plek in het vliegtuig waar je zegt, als er wat gebeurt, dan kun je daar het beste zitten?
2: Nou, de beste plek, of de veiligste plek als je het daarover hebt,
0: ja.
2: Dat is statistisch achterin in het midden.
0: Oh ja. Ja, het is toch of achterin dus, of in het midden. Maar het is...
2: Ja, maar voorin, hè, ja. 1A bijvoorbeeld, ja. De eerste rijen, dat is het meeste stabiel.
0: Oh.
2: Dus het is maar even van, hé, wil je voorkomen dat je beroerd wordt of wil je het overleven als er een crash is? Daar moet je een beetje naar kijken.
0: Ja, maar als je voorin zit, Ietike, en de vliegtuig stort naar beneden, dan ben jij op
2: ja,
0: A1 als eerste aan de beurt.
1: Ja, maar dan zit je wel lekker comfortabel onderuit op de voorste stoel natuurlijk.
2: Ja, en je had het over turbulentie, hè? Dus voorin is het meest stabiel. Dus je moet even een beetje kijken van wat je voor jezelf prettig vindt. En ja, met turbulentie, je kan ook een pilletje even innemen misschien, zodat je het overleeft.
0: Iedereen zou daar behalve de piloot uiteraard, maar iedereen zou even zo'n pilletje moeten nemen tegen de turbulentie. Het liefst van tevoren, niet tijdens natuurlijk.
1: Nee, dat is
2: nee een half uurtje van tevoren.
0: Een half uurtje van tevoren.
2: Ja, ja helpt ook bij een achtbaan, kan ik je vertellen.
0: Ja, zeker. En ik moet je zeggen, ik heb ooit een vriendin gehad en neem ook altijd een pilletje van tevoren.
1: Wat voor pilletje dan?
0: Nou, eens één keer in de maand. Okay. Nou,
2: en er is ook een rij die je moet vermijden.
0: Oh.
2: Dat schijnt rij 11A te zijn. Want voor sommige vliegtuigen heb je daar geen raampje. En dan voel je je eigenlijk psychologisch, werkt dat niet lekker. Nee. En... je kunt achter het net vissen bij de catering. Je krijgt het laatst je eten en drinken als het nog gespierd
0: is. Oh nee, maar dat zou niks voor mijn zusje zijn. Want die wil per se achter een raampje zitten. Dus dat gaat niet lukken. Nou, ik denk dat we een hoop wijzer zijn geworden. Dankzij Ietike de Jong, mag ik dat zeggen?
2: Graag gedaan.
0: Alsjeblieft, schat. En een mooie donderdag.
2: Hé, hey, jullie ook.
0: Jojo. Hoi, hoi. Hoi. Radio 2.

0: Now think we're gonna make it. Alright, think we're gonna make it. Lekker, dat soort plaatjes hoor je uitsluitend hier op de grootste. Andere zenders durven het gewoon niet denken. Dat vinden mensen niet leuk, maar they're all handpicked by us. De grootste hits. Ze blijven maar komen, net als mijn zusje. We gaan het over de top 5 hebben, mensen. Die gaat over een viral video van een uitvaart. Daar treedt namelijk een paaldanseres op. Nou, ja, heb je de nummer?
1: Kan ik even proberen te scoren. Het was een heel bijzonder afscheid. En zo zie je maar, een begrafenis kan mensen ook dichter bij elkaar brengen.
0: Klopt.
1: Misschien kan er zelfs wel iets heel spannends ontstaan met vandaag in de top 5 over 5. De vraag, hoe versier je iemand op een uitvaart?
0: Nou, dat is heel leuk. Daar kwam Brechtje mee. Hallo Brechtje. Hoe versier je iemand op een uitvaart? Wie zou jij er verrukkelijk uit?
1: Wat zie je er verrukkelijk uit?
0: Wat zie jij er verrukkelijk uit? Omdat er een soort lijk erin zit.
1: Leuk gevonden. Esmeen stuurde ook eentje in. Hoe versier je iemand op een uitvaart?
0: Nou.
1: Laten we onze liefde voor elkaar niet langer begraven.
0: Wat een leuk dingetje.
1: Dat is wel leuk, hè?
0: Nee, heel leuk. Heb jij ook nog een leuk dingetje hier eens?
2: Ingestuurd door Monique. Hoe versier je iemand op een uitvaart?
0: Ja.
2: Ik wist niet dat engelen ook kwamen.
0: Ah, wat een lief dingetje.
2: Heel lief, hè?
0: Ja, maar tegenkomt op een uitvaart even zo goed. Leuk, die is nog heel ver van zijn uitvaart zit, hoop ik.
3: Dat hoop ik ook.
0: Dat hoop ik wel.
3: Hoe versier je iemand op een uitvaart? En Jan kwam nog met, zullen we hierna het vuurtje nog een keer opstoken?
0: Erg leuk. Als jij het beter kan, meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
4: Dit is NPO Radio 2.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Autovakantie in Europa? Reis splitsvrij met Tom by TomTom.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
9: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ja, we mogen zo weer hoor.
13: Hè, gezellig. Ja.
12: Maar first things first, vrienden. Dit is NPO Radio 2. Het is 5:02. En altijd leuk om met je te werken. En nu ben je er weer. En Jorie, goedemiddag.
14: Hey Eddie, goedemiddag. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden een paar jaar geleden twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen kwam om het leven en de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechter was het een kille liquidatie. Vermoedelijk na een ruzie over de onderschepping van een lading crystal meth. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, zegt makelaarsvereniging NVM. Het voorjaar is vaker een periode met een stijging in het aanbod.
15: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten, zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. En als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een recordaantal dit kwartaal.
14: Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Bij een grote brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van China. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert hen nog te bereiken. En het is een grote ergernis van Quinty uit Hilversum. om vanuit je rolstoel boodschappen te doen. Want het is een balanceeract met een mandje op schoot. Veel kun je daar ook niet in kwijt, want dan wordt hij veel te zwaar. Quinty maakte er een filmpje over in haar eigen supermarkt. En daar bestelde ze meteen een aangepast winkelwagentje.
13: Nou, normaal heb ik altijd een mandje op mijn schoot. En wordt mijn broek vies. En nu niet. Nu heb ik gewoon allebei mijn handen vrij, oprecht, zonder dat er iets op mijn schoot staat te bungelen. En je wil vooral onafhankelijk blijven. En ik denk dat dit wel een stukje is waardoor de meeste mensen gewoon lekker onafhankelijk boodschappen kunnen doen.
14: Ik hoop dat meer supermarkten dat gaan doen, zodat er uiteindelijk bij elke supermarkt zo'n rolstoelwinkelwagen beschikbaar is.
12: Nou, dat vind ik namelijk ook. Ik heb het een aantal weken geleden ook al eens gevraagd. Noem je eigenlijk een dominee in een rolstoel?
16: Nou?
12: Een geestelijk gehandicapte. Dus denk ik, roep het maar even. Het weer.
14: Vanavond vrij zonnig, maar in het noordoosten bewolkt. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen op de meeste plaatsen zon. 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
12: Het is weer tijd voor onze radiovriend.
14: Oh, wat
16: ik
14: leuk.
16: Ik ben er al hoor.
12: Vriend, jij bent mijn vriendin. Daar is hij weer hoor, Rijn Baartmans. Goedemiddag.
17: Ja, goedemiddag, wederom.
12: Ja, fijn dat je er weer bent.
17: Nou, vind ik ook.
12: Heb je er een beetje zin in?
17: Ik heb er altijd zin in.
12: Ja, maar zullen zeker we eerst even het verkeer doen?
17: Ja, zullen we dat even doen?
12: Ja, dat eerst doen.
17: Nou, 600 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Werkzaamheden veroorzaken veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum. Op de A2 richting Eindhoven sta je stil tussen knooppunt Hintham en afrit Den Bosch West. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden en twee rijstroken zijn er dicht. Een ongeluk op de A4 richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. Je bent een uur langer onderweg en twee rijstroken zijn afgesloten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Een uur extra vanwege de werkzaamheden op de A20... En de N325, knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Huissen en Elst doe je er een kwartier langer over.
12: Oh, Huissen, is dat niet Fries voor Huizen?
17: Ja, geloof
12: dat
17: het wel.
12: Dat is ontzettend leuk. En Verhuizen, is het Verhuizen?
17: Verhuizen.
12: Ja.
17: We hadden het gisteren over duiven, dat wordt duven.
12: Duven, jeetje mine. Kijk jij altijd mee naar de beelden?
17: Ja, soms. En nu heb ik hem niet aanstaan.
12: Oh, voor de dikke. We zijn ook even aan het... Even jongens, even zwaaien jongens naar Rijn. Hoi. Ja, kijk eens hoe leuk het allemaal is.
17: Ik zwaai terug naar jullie.
12: Ah, wat leuk. Tot zo weer.
17: Tot zo weer.
18: Ster. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
25: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
26: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer Laren.
0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Je helpt bij een verkeersongeval.
4: Aan check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
22: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark.

0: ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
0: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
1: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.

0: bij elkaar te zijn. Zo is dat. Rijmen en dichten. Zonder mijn heb. Nou, ik kan rijmen en dichten. Rijmen of dichten in 1 seconde. Jij kan
1: dat
0: niet een woord.
1: Ik niet.
0: Oh nee, je kan geen woord noemen. Of kan binnen 1 seconde. Kan ik rijmen of dichten?
1: Oké, discobol.
0: Piemel. Dat rijmt niet, maar dichten zijn gek. Dus, ja, dat is echt een ervaring. Hoe dan ook, vrienden, wij zijn er weer aan toe op deze vervangingsshow. 254 keer hebben we het al gedaan met elkaar. Dus dat we nog tijd over hadden om radio te maken, is mij een raadsel. We gaan naar de top 5 over 5.
1: Ja, en over Piemon gesproken. We gaan naar een uitvaart van de echtpaar uit Amsterdam. Daar gebeurde iets bijzonders.
0: Oh ja?
1: Er was namelijk een paaldanseres aanwezig. De familie wilde daarmee op een persoonlijke manier afscheid nemen, omdat de vrouw vroeger met haar man oprichter van een nachtclub op de Wadden was. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe versier je nou iemand op een uitvaart? Punt.
0: Ja, hoe versier je nou iemand op een uitvaart?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja. Top 5 over 5.
0: Ja, dat is een leerproces, hè?
4: Top 5 over 5!
2: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Oh. Die knop, het lijkt wel lente in de studio. Ja, op nummer 5. Paolo, toch niet de Paolo komt, hè?
1: Nee, dat is
0: niet. Oh, wat een leuke artiest gevonden, was ik eerlijk ben. Waar staat het ook weer? Oh ja, hoe versier je iemand? Dat is de vraag eigenlijk op een uitvaart. Paolo zei, mag ik iets bij jou uitstrooien?
3: Nummer 4.
1: Omar, hallo, hij staat op 4. Hoe versier je iemand op een uitvaart? Nou, jij mag wel even over mijn lijn.
2: Nummer 3.
0: Ja hoor. Heb jij een gelukt dingetje, Iris?
5: Martin, die dacht mee, hoe verzie je iemand op een uitvaart? Martin zei, ik vind jou helemaal het einde.
3: Nummer 2.
0: Ja hoor. Heb jij nog een leuk dingetje?
6: Zeker. Suzanne, op 2. Hoe verzie je iemand op een uitvaart? Gecondomleerd.
0: Ach.
2: Nummer 1.
0: Vonden natuurlijk, hè. Duncan, wat staat er op 1?
1: Nou, daar staan Philip en Kim. Hoe versier je iemand op een uitvaart? Ik ben net zo stijf als opa.
0: Wat goed gedaan. Oh, dat doet me gelijk even denken aan mijn opa.
1: Je opa?
0: Ja, die wilde nog heel graag met oma, hè. Maar ja, hij was 88.
5: Oh.
0: Dus ja, die krijgt hem natuurlijk niet meer stijf. En toen heb je een pilletje genomen. Of Viagra-pilletje.
1: Ja.
0: Half uurtje gewacht, werkte niets, hè. Nog een half uurtje gewoon, nog één genomen. En zo nog geen, en nog geen, en nog geen. Had hij op een gegeven moment 11 van die Viagra-pillen.
1: Dat is veel.
0: Ja, overleden. De begrafenis duurde 3 uur.
1: Hoe is dat dan?
0: Maar ze kregen de kist niet dicht.

0: geluisterd. Don't put your blame on me. En we zijn allemaal homo sapiens. Uiteindelijk down to the nitty gritty. Ik begin eentje Engels te spreken, dat heeft een reden. I was saved by God to make America great again. Ja, dat moet jij weten. USA Today. Nou, de meeste verslaggevers, waar dan ook in de wereld, worden uiteraard op hun intelligentie uitgekozen. Maar soms is het ook een combinatie van intelligentie, vakkundigheid en uiterlijk. En in dit geval,
1: hartstikke idee,
0: is dat natuurlijk zo. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Eddie, wat ben je toch aardig altijd. Ja. Hoe zeg je dat in één zin ook gewoon?
0: Ja, maar goed.
2: In drie.
0: Ja, maar ja.
2: Shakespeare.
0: Ja, maar ja, je verdient het ook.
2: Nou, dankjewel.
0: Ja,
2: dat vind ik heel aardig.
0: Als je bij mensen bent, ook als ik je op tv en talkshow zie, dan ben je eigenlijk altijd de vriendelijkste daar. Dat is een mooie eigenschap.
2: Terwijl je zou denken dat er tegenwoordig in het huidige medialandschap alleen maar ruimte is voor de grootste hacker, de grootste vechtbaas. Ja. Maar dat is dus niet zo?
0: Nee, dat is absoluut niet zo. Ik denk dat mensen altijd oprechte warmte kunnen appreciëren.
2: Want ik zie jou ook in meerdere podcasts praten over media, dus ik neem het graag van jou aan.
0: Ja, dat is echt zo.
2: Je hebt toch een beetje, zeg maar, de Bert van der Veer, maar dan van deze tijd.
0: Ja,
2: nou, mediaprofessor. Ja, op rondom zeg ik nou iets heel geks.
0: Nou, van die vergelijking zeg ik eigenlijk meer.
1: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Goed, Amerika.
2: Oké, okay, mijn excuses dus.
0: Dat maakt helemaal niks uit.
2: Ik ben ook Amerikaan, dus ik maak ook fouten. Net zoals mijn president.
0: Nee, maar ja, dat is één lange fout, hè? Amerika voert dus opnieuw even serieuze business aanvallen uit op Iran. Na dreigende taal, tijdens de NAVO-top in Turkije. We hebben het allemaal kunnen volgen, natuurlijk. En er speelt nog van alles rond de bruiloft van Taylor Swift. Dat wilde ik toch maar eventjes meenemen. Jij nu lekker vanuit New York. Een wolkenkrabber staat erop instort in Manhattan, hoorde ik gisteren in het nieuws. Ben je ongedeerd?
2: Ja, het gaat aan alle kanten mis. Ja, nee, ik ben ongedeerd, maar er is dus grote paniek inderdaad in Midtown. Hier vlakbij, een kilometer naar boven. Ja, dat is omdat er dan verkeerd is gebouwd, te snel is gebouwd. Hoekjes zijn afgesneeuwd, zeg je dat? Korte bocht genomen.
0: Cutting corners.
2: Cutting corners, ja, nee. En dan krijg je dus verdiepingen die een beetje aan het, wij zeggen het dan buckling. Die zijn aan het, dus staalpilaren zijn zeg maar aan het doorzakken. Die worden dan een V in plaats van een rechte I.
0: Ja.
2: En dat is niet goed. Ja, dus dan wordt iedereen erbij. Dat is wel heel New Yorks. Burgemeester, hoofd, brandweer. Iedereen met grote helmen, dikke badges. Persconferentie, sheriff erbij, alles erop en eraan.
0: Ja. Goed, we gaan naar de onderhandelingen. Want het staakt het vuur is natuurlijk alweer een papiertje wat doorgeschoord is. Dat gaat weer helemaal nergens. Hoe gaat het overigens met die onderhandelingen? Is er al wat nieuws te melden?
2: Ja, ik weet niet hoe Rob Jetten dat doet. Maar als je je tegenstander zeg maar scam noemt, ongedierte, zoals Trump deed vanuit Ankara over de Iraniërs. Ja, dan volgens mij houdt het op. Ik weet niet hoe het zit, maar dan als jij de ongedierte aan de andere kant. We zijn met ongedierte aan het onderhandelen. They're local, they're fucking crazy. Als je zo praat over je tafelgenoot, met wie je een geschil hebt, maar met wie je toch moet onderhandelen, ja, daar gaat het niet goed.
0: Maar zitten er nou geen verstandige mensen bij hem in de buurt die zeggen, doe het nou eens op een andere manier of luistert hij gewoon niet?
2: Ja, dat is mooi dat je dat vraagt. Er waren meer verstandige mensen in de eerste termijn, maar zijn groepje in de tweede termijn van Donald Trump is heel klein geworden. Heel klein. Het zijn op één hand te tellen. En dat zijn mensen die gekozen zijn vanwege loyaliteit. Niet per se vanwege expertise. Zijn het altijd met Trump eens. En Trump is de grote baas. Ze noemen hem ook de big boss.
0: Ja.
2: En dus ja, dan krijg je al gauw een stelletje ja-knikkers om je heen. En dan kan hij zeggen, 3 weken geleden zijn nog Iraniërs, fantastische onderhandelaars, slim, sluw. En nu is het opeens scam, ongedierte.
0: Ja.
2: Ja, als je zo omgaat, ook met je tegenstanders, dan volgens mij houdt het op.
0: Nou ja, goed, ik denk dat je een bepaalde mate van intelligentie moet hebben om te kunnen inschatten. Als ik dat zeg, dan is het alleen maar uitstel van executie in dit geval. Dan kan ik niet krijgen wat ik wil, namelijk gewoon stoppen met het hele geschil. Want daar zit natuurlijk feitelijk niemand op te wachten. Ik wil nog even iets anders vragen. Dat is puur weer een persoonlijke nood. Heeft hij nog iets gezegd over het feit dat hij ervan scheidt dat hij rechter heeft gezegd dat zijn naam van dat Kennedy building af moet?
2: Volgens mij heeft hij daar niks over gezegd. Nee. Dat zou ik. Volgens mij heeft hij zich daarbij neergelegd. Hij was toen bezig met de reflecting pool.
0: Ja.
2: Met die zeg maar dat die vijver. En toen is hij dus afgeleid daardoor. Toen heeft hij niks gezegd over het Kennedy Trump Center. Of zoals hij het noemde, het Trump Kennedy Center. Dus dat is inderdaad inmiddels verdwenen. Hij moet ook daadwerkelijk 5 miljoen betalen aan die mevrouw die hij, laten we zeggen, seksueel handtastelijk heeft bejegend in de jaren 80.
0: Ja.
2: Dus dat zit hem ook niet mee. En dan inderdaad de onderhandelingen, waar we dus niks meer over horen. We zijn dus nu weer gewoon aan het praten over het overnemen van het eiland Karg. In de straat van Hormuz. We hebben gewoon weer oorlog.
0: Maar het is toch zo dat over een tijdje zitten daar de midterms toch aan te komen. Zijn er nou geen Republikeinen die zeggen van hoe kunnen we nou van deze man af zo langzamerhand? Want we worden er zelf ook een beetje gek van. Is iedereen alleen nog maar meeloper daar?
2: De enige die dat zeggen zijn de senatoren, want daar gaat het dan om, de Senaat, die buitenlands beleid bepaalt, ja, die in november niet meer kunnen worden herkozen. Die afscheid nemen, die te oud zijn. Er zijn er een paar van en die spreken nu vrij uit.
0: Ja,
2: maar dat zijn de enigen die kritisch zijn.
0: Ja,
2: dat is gewoon echt bizar hoe dat gaat.
0: Goed, tot slot nog even gauw iets anders, want dat Taylor Swift, dat was
2: natuurlijk echt belangrijk nieuws.
0: Echt de grote nieuws. Ik heb begrepen dat, moet je nagaan wat apart volk dat is, dat de grote fans in Amerika van haar en van de man afval kopen.
2: Ja, wij kopen afval. Wij Amerika, we zijn er dus uitgeknikkerd in het WK. En wat doen we dan? We kopen afval van het huwelijk van Taylor Swift. Omdat we niks beter te hebben. Ja. We hebben België niet kunnen verslaan. Die stomme Belgen. Hè, denkt iedereen nou, ik ben natuurlijk pro-België. En nu kopen we inderdaad, je kunt dus voor een paar dollar of een paar tientjes kun je afval kopen. Sigarettenpeuken, achtergelaten plastic bekertjes.
0: Wat heb jij gekocht?
2: Zelfs een zak. Ik heb een zak lucht gekocht uit Madison Square Garden. Die is opgevangen in een zak. Tijdens het huwelijk. Ja, Eddie, dat is het echte werk.
0: Nou, ik vind het allemaal totaal onbelangrijk. Voor de mensen die het wel leuk vinden, waar gaat de huwelijkreis naartoe?
2: Weet we niet. Ik weet het niet. Ik heb het slecht bijgehouden. Ik weet het niet. Nee, volgens mij hebben ze er niks over gezegd. Het huwelijk was ook heel geheim. Dat was wel bijzonder.
0: Ja. Ja.
2: Dat was wel weer mooi. Niemand wist wat het was, wie er waren. De meeste celebs moesten hun telefoon inleveren. Weinig foto's. Nul foto's van binnen tot nu toe gezien.
0: Maar wel knap in deze tijd. Goed. Dat voor elkaar
2: wel krijgt. Knap, ja.
0: Zeker, ja.
2: Ja, dat is wel een opgave.
0: Ik vond het weer educatief. Ik heb er wat voor opgestoken.
2: Educatief, met een Griekse ei. Heel goed. Ja, ik steek er ook wel van op. Dankjewel.
0: Dankjewel, fijn dat je was. Yo.
2: Moet ik een uitlui doen? Of doen we dat niet zo? Een uitlui, oké. Eddie Keur, Radio 2. De Wild in de Middag, NPO Radio 2. Punt.
0: Oh, wat fantastisch. Hadden we het weer opgenomen.
2: Ja, oké.
0: Ciao. Dankjewel, Michiel.
2: Dag.
0: Hoi.
2: Dag, Eddie, fantastic.
3: Radio 2. Er is maar één NPO Radio 2.

0: halverwege van Suzanne en Freke. Het weer.
1: Vanavond vrij helder, maar in het noordoosten bewolkt. Vannacht is het een graad of 14, morgen wat meer zon.
0: Morgen.
1: 20 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: We gaan naar mijn grote vriend, Rijn Baartmans. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Dag. Ben je weer voor de laatste keer in deze show?
2: De laatste keer alweer, ja, zie ik.
0: Ja, ik hoor een traan in je keeltje.
2: Maar ik ben er morgen weer.
0: Echt waar?
2: Ja, gezellig.
0: Weer iets om naar uit te kijken.
2: Vind ik ook.
0: Daarom.
2: Ja. Waar je minder naar uitkijkt, Eddie. Er staat file op de N201 Hilversum richting Amsterdam.
0: Ja, weet het.
2: Ja, tussen Alfred Nederhorst Den Berg en Loenersloot is een ongeluk gebeurd. En daarom doe je er 40 minuten langer over.
0: Nederhorst Den Berg, ligt dat in de buurt van Nichtevecht?
2: Nee, en ook geen os zie ik.
0: Nee, ook niet. Nee. Hebben we opgeslagen. Nee. Dankjewel, Duncan.
2: Top. De A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen Rosmalenwest en Alfred Den Bosvest. 15 minuten door een ongeluk. De A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. De weg is weer vrij, maar je vertraging is meer dan een uur. Het verkeer richting Rotterdam en Den Haag kan Wassenaar volgen. Over de N434, de A44 en de A12. Tot slot nog de A16, Breda richting Rotterdam, want het is druk bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20 en je vertraging is 60 minuten.
0: Fijne avond en tot morgen, Rijn.
2: Tot morgen weer.
0: Dat is de middag, bijna 5:53. Dit is NPO Radio 2 en het nieuws, gelezen door Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Eddy. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden een paar jaar geleden op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat wel op de wapens. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. De Tomahawk-raketten zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De Amerikaanse oud-president Biden had eerder toegezegd raketten in Duitsland neer te zetten, maar president Trump schrapte die afspraak. Gisteren is het alsnog geregeld op de NAVO-top. De Tsjechische tennister Karolina Muchova heeft voor het eerst de finale van Wimbledon gehaald. Gezondheid. In de halve finale was ze in 3 sets te sterk voor Coco Gauff. Vooral de laatste set was spannend. Ze won de tiebreak met 12-10. En met alle warmte deze zomer hebben airco-monteurs het erg druk. Maar ze krijgen ook steeds vaker te maken met boze buren die fel tegen zo'n airco zijn. Mensen zijn bang voor het kabaal. Vooral als een koelsysteem op het balkon wordt gezet, zegt deze monteur tegen Hart van Nederland.
4: Dan komt de buurvrouw al een beetje over de schutting kijken van wat gaat hier gebeuren. Vaak is het dan de vacuümpomp die bijvoorbeeld nog staat te draaien. En dan zijn mensen al gelijk bang van dit wordt geluid. Want ik slaap hiernaast. Ja. Dan zeggen we ook altijd, mevrouw, wacht nog even tot we klaar zijn. Ja. U hoort helemaal niks, want ze zijn echt heel stil.
3: Ja, ze zijn heel stil. Er wordt ook veel geklaagd over zichtoverlast, omdat mensen de buitenunits van airco's vaak erg lelijk vinden.
0: Ja, is ook zo. En je moet daar een beetje mee oppassen. Ik heb er zelf ook een. Hier word je voor gewaarschuwd dat je hem niet te koud moet zetten en er niet te lang onder moet zetten. Een van de bijwerkingen is bijvoorbeeld haarverlies.
3: Nee, joh. Oh.
0: Jazeker, je kunt je haren ervan verliezen. Als je daar dus in je blootje zit, een vriendin van mij heeft het gedaan, die zat in haar blootje, zat ze onder de airco 1,5 uur lang. En die had geen haar meer op haar roze portemonneetje.
3: Oh jee.
0: Nee, dat gebeurt trouwens wel vaker hoor. Er zijn zelfs steden die de naam van de stad hebben omgedoopt, omdat daar heel veel dames op hun roze portemonneetje geen haar meer hebben.
3: Oh, hoe heet dat dan?
0: Bijvoorbeeld in India, Calcutta. Dus, we gaan een spelletje doen, mensen. Lekker bellen met de radio nu, want we gaan een gesprekje hebben. Je mag alles zeggen. Behalve...

0: ja, als jij denkt van ik houd het wel een minuut voor, een gesprek met de Cubas en Duncan flankeert mij natuurlijk. En ik kan dat volhouden in een minuut lang geen te zeggen. En we zijn behoorlijk streng. Langer dan 3 seconden in stilte laten vallen, dan geldt dat ook als fout. Dus ja, als je mee wilt doen, moet je dat gewoon even leuk laten meten.
1: Ja, stuur naar de NPO Luister-app en doe zo mee.
0: Ja, precies. Niet dat het erg is, hè, dat je zegt, maar nu loop je dan een prijzenpakket mis.
1: Uh-huh.
0: Dat is gebaseerd op geen ja, geen nee. Toen dacht ik, nou, dit is natuurlijk ook wel eens een leuke variant daarover. Zeg eens Dus je mag alles zeggen, behalve pak de telefoon als je nog een handvrij hebt. En de NPO Luister-app is er helemaal klaar voor.

0: In verband met de Pride, hè, die natuurlijk onderweg is, vrienden. En ja, dat is allemaal hartstikke leuk natuurlijk. Wij gaan het spel der spellen spelen. Zeg eens Ik heb daar natuurlijk van gezegd dat ik het zelf bedacht had, maar dat heb ik van Peter van Brugge gekopieerd.
1: Ja, dat zei Chris al in de app.
0: Ja, zei hij dat? Dankjewel ook, Chris. Altijd leuk natuurlijk. Je verrader slaapt nooit. Nee hoor, Chris. Dankjewel daarvoor. Bijna 17:15. Alles zeggen. Behalve Het kan niet.

0: gaan kijken. We hebben Suzanne uit Etten-Leur aan de telefoon. Eens kijken hoe goed zij is. Want je mag alles zeggen. Geen stilte, langer dan 3 seconden. En geen... Goedemiddag, Suzanne.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met Suzanne vandaag?
1: Goed.
0: Ja? Ik lees dat jij aan het oppassen bent bij je kleinkind. Heb je er meer?
1: Ik heb er 4.
0: Oh, hoe heten ze?
1: Julia, Lotte, Luc en de jongste heet Harper.
0: Wie is de leukste?
1: Ja, dat ga ik niet zeggen natuurlijk.
0: Wie is de stoutste?
1: Luc, absoluut.
0: Ja, wat maakt hem zo bijzonder stout?
1: Nou, het is een beetje een deugniet.
0: Dat zeg je, hè?
1: Het is een beetje een deugniet.
0: Oh, en wat maakt hem een deugniet?
1: Hij onderneemt nogal veel.
0: Ja, wat heeft hij als laatste ondernomen?
1: Hij heeft geprobeerd een vliegtuig te slaan. Ik ben af.
0: Dat zijn 2 keer. Je mag er 3 zeggen, hoor. Dan gaan we nog even door. Ja, vertel.
1: Ja, hij heeft geprobeerd een vliegtuig te slaan met een glas.
0: Jezus, ja, wie doet dat ook? Ja, verdikke me. Heb je in jouw buurt veel vliegen dan?
1: Nee, bij mij niet nu.
0: Nee, nu niet. Etten-Leur, wat is er zo leuk in Etten-Leur? Mag ik eens vragen, hè, Suzanne?
1: Ik woon er heel graag. Het is een...
0: Verdikke me. Is afgelopen. Ja, je mag het maar maximaal 3 keer zeggen. Dat was de afspraak.
1: Ik dacht dat ik al af was.
0: Nee, schat. Ik ben altijd blij als de af was. Maar dat is in dit geval niet zo. Verdikke me. Krijgt ze nou niks?
2: Nou, we kunnen wel iets opsturen.
0: Ja, ik vind dat Suzanne wel een leuk klein dingetje verdient. Voor alle moeite.
2: Ze was bijna, hè?
0: Dus je was er bijna. Het risico dat je nam. Dus ik vind je heel moedig.
1: Oké.
0: Dus je krijgt een kus uit Hilversum en ik krijg wat cadeautjes opgestuurd.
2: Ik dacht dan, anders doen we 4 fluiten voor alle kleinkinderen eentje.
0: Nou, is dat niet leuk?
1: Oh, hartstikke leuk.
0: Ja, natuurlijk. Nee hoor. Ja. Het kan even een beetje duren, maar ze komen eraan, Suzanne.
1: Dat is goed.
0: Goed zo, dankjewel hè.
1: Dankjewel. Yo, en nog een fijne dag.
0: Doei. Weer een vrouw blijven gemaakt met een fluit. Ja hoor.

0: maar dat kan toch niet?
1: Dat is toch afschuwelijk?
0: Oh, wat erg.
1: Oh, nog een paar minuten en dan zeggen we...
0: Odevaart!
1: Wat een gezeik.
0: Wat een gezeik.
1: Goed, maar ja. Morgen is Keur en Rick. Morgen zijn we er natuurlijk met de eigen show. Dit is de vervangingsshow. Het Keur in de Middag, mensen, vanaf 4 uur met onder andere Frans Duits. En we hebben een schrijfster in de studio. Dan zit je te lachen, Luc.
2: Nee, Duncan maakt net een leuk grapje. Daar.
1: Oh, nou, dat zou voor het eerst zijn.
0: Vreselijk.
1: Zei je vreselijk?
2: Nee, ik zei niet vreselijk.
1: Okay.
2: Frans Duits en een schrijfster.
1: Een schrijfster, en die heeft een boek geschreven... die je hapjes adviseert tussen de daad door... Dus als je een verreel bent, als je een man naar thuis hebt zitten die wel meerdere keren kan. Weet je wel, je zegt van nou, we hoeven dat niet achter elkaar te doen. We kunnen tussendoor even een hapje nemen. Dan kun je natuurlijk een tuk nemen of wat dan ook. Of een chocolaatje.
2: Brood meenemen als je begint.
1: Brood nemen als je nogal flink aan de gang bent geweest. Je zegt zo zeg. Maar dit hebben ze een boek en het gaat daar dus morgen over. En ze zet de seksualiteit op een leuke manier neer. Dat kan ook wel eens een keer anders zijn.
2: Nou, luister hoor.
1: Nou, dat sorry, misschien steek je er wat van op.
2: Nou.
1: Wat altijd is leuk is om te zien, is Evelien. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hallo vriendin.
3: Hi, hoe is het?
1: Je hebt je
3: hoe heet dat boek dan? Weet je dat uit je
1: hoofd? Dat gaan we morgen revealen.
0: Ik heb nooit van gehoord, want het enig woord.
1: Ja, dat is onthullen. Dat doen we dus morgen. Want anders zijn we het is een initiatief dit voor mensen om te luisteren morgen.
3: Oh, oké, maar je hebt al best wel veel over verteld, hè?
1: Zeker, maar de belangrijkste dingen niet. Hoe het afloopt.
3: Oké.
1: Nou, dat is met je deze show, die loopt ook af.
3: Ja.
1: Wat ga jij doen eigenlijk?
3: Wij gaan het in het oor hebben, want Emily die is er niet.
1: Nee, die wil er niet vandaag.
3: Jawel. Ja, die wil altijd wel. Maar ja. Ze is ook even bij Nile Rodgers.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja. Nile Rodgers. Nou, die sla je niet over.
3: Wie nee, dat? Zeker. Nou, kom op. Je hebt hem nog gedraaid.
1: Ach, die ken ik toch nog. Nile Rodgers.
3: Ja. Hij heeft onder meer I'm Coming Out heeft hij
1: zeker.
3: Gebast.
1: Ja, ja zeker.
3: Nou
1: ja.
3: Ah, fijn. Maar goed, dus Emily is bij Nile Rodgers. En wij gaan praten over North Sea Jazz. Want dat bestaat 50 jaar en de programmeur die ervoor zorgt dat iedereen heel graag naar North Sea Jazz wil, die doet dat al 25 jaar en wij gaan hem vragen, wat is jouw geheim?
1: Ja, nou, dat had je een paar weken geleden kunnen vragen, toen hadden we hem hier in de show kunnen hebben.
3: Ja,
1: want toen hadden
3: maar
1: we
3: wij doen het nu.
1: We doen het nu.
3: Ja, ja we ja. doen het nu.
1: Waarom zou
3: het
1: niet doen, kind?
3: We hebben het fantastische item, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
1: Oh ja. Oh, wat spannend allemaal dit. Ja. Moet je oh ja zeggen om het stukje muziek terug te trekken, Ken? Ja,
2: niemand afgelopen.
1: Niemand die het hoort.
3: Dat horen wij niet.
1: Nee, dat doen we net alsof.
3: En doen jullie ook, vinden jullie het ook leuk om het eerste liedje te raden? Of doe jij dat niet?
1: Ja, het is je eigen tijd, dus laat maar horen.
3: Ja, oké, komt-ie.
1: Doe maar, Ken.
2: Mascanada, Black Eyed Peas.
3: Heel goed.
1: Met zijn kinderen. Dat. Hebben we nog één?
3: Nee, dat is het.
1: Oké.
3: Okay. Ik wil ook niet te veel weggeven. Nee.
1: Wil jij er ook één horen? Ben je er klaar voor? Komt-ie. Nee, dat is niet. Dat wil ik niet laten horen.
3: Dat is een hele goede plaat.
1: Ik wil eventjes iets anders laten horen. Dat is deze. Komt-ie af.
3: Nee, dat genre, dat... klinkt als Basie Dan. Festival der Liebe. Heintje, is het Heintje?
1: Heintje, nou schat. Ja. Veel plezier.
3: Dag.
1: Dag. Einde van de show. We gaan er van door. Want ja, het is zover. We gaan ons aankleden, want het is weer mooi geweest. Dankjewel, onze lieve vriendinnen hier.
3: Dankjewel, schat.
1: Jij ook. Bedankt trouwens, Duncan.
2: Graag gedaan, Emily.
1: Even vragen aan de meisjes.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
5: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Die Flitsers. Met Tom bij TomTom.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Een bijzonder goedenavond. Je luistert naar NPO Radio 2. Met nu het journaal van Joris Stubinitski.
7: Goedenavond, Evelien. Zo'n 700 mensen demonstreerden vanmiddag bij de rechtbank in Utrecht tegen de uitspraak in een verkrachtingszaak. Een ex-politiemedewerker en een andere man werden onlangs vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. De betogers zijn daar boos over.
8: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
9: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou bevinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
10: Dan is het heel erg fijn als daar meer mensen hun geluid laten horen.
7: Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in deze zaak. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei tegen de rechter dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar afstand genomen van zijn concurrenten. In de zesde etappe ging hij er vandoor in de beklimming van de Tourmalet. Hij won de bergetappe en heeft de gele trui weer in handen. En om 10 uur vanavond is het zover. De kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk. Stadszender AT5 hoorde dat fans in Amsterdam een lastige pot verwachten.
11: Ik ben van Marokko, maar ik denk wel dat het moeilijk gaat worden.
12: Ja, het gaat gewoon een close match zijn.
13: Hoe beleef jij hier in de buurt de wedstrijden van Marokko?
14: Ja, super positief. Iedereen is echt een hele goede sfeer. Ja, we vinden het fantastisch dat iedereen lief is voor elkaar. Iedereen komt, die is vrolijk, iedereen komt met mooie shirtjes aan.
7: In de Schilderswijk in Den Haag liepen feesten de vorige keer uit op rellen. Het kwam onder meer door relschoppers van buiten de wijk, zegt een buurtvader bij Omroep West.
15: Want als we kennen, hadden we gewoon echt gewoon huis aan huis kunnen tegen de ouders kunnen zeggen, jouw zoon of die heeft dit of dat gedaan. Maar er zijn ook heel veel jongeren die we niet kennen. En niet iedereen komt uit de wijk. Tuurlijk zitten de aantallen die wel uit de wijk komen. Maar een grote gedeelte van de mensen die we niet kennen, die we niet kunnen aanspreken, die komen echt letterlijk gewoon buiten de Schilderswijk om.
7: Daarom lopen die buurtvader, vrijwilligers en jongerenwerkers door de Schilderswijk om te benadrukken dat het vanavond vooral een gezellig feest moet worden.
6: Nou, laat dat dan ook zo zijn.
7: Het weer dan. Het is vrij helder vanavond, maar in het noordoosten wel bewolkt. Morgen meer zon dan vandaag en 20 tot 30 graden.
6: Joeri, dankjewel. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Rijn Baardmans. Goedenavond.
16: Goedenavond, Evelien. Ja, het is nog erg druk op de weg, 450 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Het is druk op de A4 richting Rotterdam, tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk, 25 kilometer met 50 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag, want er ligt brandstof op de weg, tussen Bunnik en Nieuwerbrug, 22 kilometer en een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. De A16 Breda richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam bij knooppunt Terbrechtseplein vanwege de werkzaamheden op de A20. Hier heb je een half uur oponthoud. En de A27 richting Almere tussen Hilversum en afrit Almerehaven is een ongeluk gebeurd. Je doet er 50 minuten langer over.
6: Dankjewel Rijn. En blijf er lekker bij, want we draaien niet alleen Sergio Mendes en de Black Eyed Peas, maar ook nog Depeche Mode onder meer.
17: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Het is Big Sale bij Eyewish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewish.
11: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
12: Oh, nee hè.
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: En precies op het moment dat deze plaat is afgelopen, die behoorlijk zomers is, heb ik een zomerse jeuk onder mijn voet. Ik ben gestoken door een mug, precies op een rotplek.
1: Evelien de Bruin.
0: Maar mij hoor je niet klagen hoor, helemaal niet.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Ik werk mij er wel doorheen. Goedenavond. Ook deze donderdagavond geen Emily hier. Die doet nog even een show bij Royal Park Live, waar zij de host is. En dat is natuurlijk een hele eervolle taak, helemaal. Omdat nou Rodgers er optreedt met Chic. Evelien de Bruin, aangenaam. Ik neem waar deze avond tijdens het oor wil ook wat. En het is los van die jeuk onder mijn voet toch mijn geluksdag. En wel keer drie. Eén keer omdat ik deze show mag doen. Eén keer omdat ik mijn rugzak vandaag in de trein heb laten liggen. Maar hij is bij de gevonden voorwerpen teruggebracht. Wanneer ik hem dan weer kan halen, dat is nog even de vraag. Maar goed. En één keer omdat ik vanavond na de show mij bij Emily mag voegen. En lekker naar Nile Rodgers mag gaan kijken. En ik wens jou ook zo'n avond toe met drie keer geluk. Nou, en aan de muziek zal het in ieder geval niet liggen. Want zometeen draai ik voor jou direct. Ja, daar mag je best wel voor juichen. Ook een hele goede liveband. Maar nu op NPO Radio 2. Depeche Mode. Live met I Just Can't Get Enough.

0: iedereen mee. Woonvol hoorde je op Radio 2. En ik ga even een domino steentje leggen aan dit liedje.
1: Oorverdovend. Goed.
0: Want ik heb een geheime kast met daarin de mooiste platen voor de allerleukste luisteraars. En soms dan haal ik er één uit om met jou te delen. Vanavond een van de beste bands van Nederland. Terwijl ik net zo'n goede band uit Nederland heb afgekondigd. Maar ik heb het over Johan. En het liedje heet Tumble and Fall. En daar is dan die dominosteen die er tegenaan tikt. Even in het thema vallen, maar dan toch weer een beetje anders. Deze is dus speciaal voor jou.

Natuurlijk gaat hij door. Ik ga hem ook maken ook. The show must go on. Tot 8 uur vanavond is dit het oorwil. Ook wat fijn dat je erbij bent. En krijg ook nog een appje binnen van Charlie. Goedenavond, Radio 2. Eliza Doolittle met Pack Up is echt zo'n hitje dat je wel kent, maar waarvan je de titel of de artiest niet zo snel kan noemen. Ik dus wel, en daarom vraag ik hem ook even aan, want hij is echt zo leuk voor een pubquiz of een popquiz of een ander leuk spelletje. Doolittle, dat klinkt toch ook gewoon echt alsof het uit een film komt, hè? Maar het is gewoon een heel erg leuke plaat. Speciaal voor jou, Charlie.

0: Het is 6:30. Je luistert nog steeds naar NPO Radio 2. En het NOS-journaal krijg je van Joris Stubenitski.
1: De man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de gevangenis in voor het doodschieten van een man in Rittem bij Vlissingen. Een andere man raakte zwaar gewond. Vermoedelijk had het te maken met een ruzie over drugs. Brand in een Chinese schoenenfabriek heeft aan zeker 28 mensen het leven gekost. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Morgen verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Maar bezoekers van Bospop in Weert mogen het vanavond al luisteren. Muzieklabel Universal houdt een luistersessie op de camping van het festival. Niet met de band zelf, maar wel met toestemming natuurlijk. En die sessie duurt 2 uur.
0: En vanavond... Maar lang zitten toch?
1: Ja, volgens mij gaan ze om 2 keer luisteren.
0: Ja, lachen.
1: En vanavond is de kwartfinale op het WK tussen Frankrijk en Marokko. En dus heeft bakker Abdel uit Waalwijk een heerlijk gebakje klaar. Dat was geen moeilijke keuze, zegt hij bij Langstraat TV.
2: Ik heb een tante in Marokko, dus dat schept een band. En oranje ligt eruit. Dus wij zijn overgestapt van oranje naar rood, zeg maar. En een groene streep slagroom erop en een Marokkaanse vlag. En dan wordt het smikkelen en smullen.
1: De wedstrijd begint om 10:00.
0: Het was een tompoes, toch?
1: Ja.
0: Dan, denk ik.
1: Ja. Lekker, hè? Marokkaanse tompoes. Het weer dan vanavond vrij helder. In het noordoosten bewolkt. Morgen vrij zonnig en maximaal 24 tot 30 graden.
0: Dankjewel. Ja, het was net hartstikke druk op de weg. Hoe is dat nu, Rijn?
3: Ja, het neemt gestaag af, maar het is nog steeds druk. 250 kilometer file. Dat merk je op de A4 richting Rotterdam, tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder. 18 kilometer met 30 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Den Haag, tussen Houten-Oost en Nieuwerbrug. Op de rechterrijstrook ligt brandstof en daarom doe je er 40 minuten langer over. De A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 12 kilometer file door de werkzaamheden op de A20, 55 minuten oponthoud. En de A27 richting Gorkum, ze zijn aan de weg bezig bij knooppunt Gorkum. En daarom doe je er 20 minuten langer over.
0: Dankjewel.

0: Bento hoorde je. En daarvoor Talk Talk, Life's What You Make It.
1: Evelien.
0: Als ik jou vertel dat ik het ga hebben over een festival waar mijn vader al geweest is. En ik zelf ook, dan weet je dat ik het heb over een festival dat al behoorlijk lang bestaat. Namelijk 50 jaar. North Sea Jazz Festival. En daar moeten we echt even bij stilstaan. Want Sander Grande, die programmeert al 25 jaar dit fantastische festival. Goedenavond, Sander.
2: Ja, goedenavond.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dank je.
0: Of voelt het niet iets om mee gefeliciteerd te worden?
2: Ja, nee, het voelt inderdaad niet als een verjaardag. maar het is ook een raar gegeven dat het ineens 50 jaar is. We zijn al heel lang betrokken, een aantal van ons. Maar ja, we hebben natuurlijk ook die eerste edities niet meegemaakt.
0: Nee.
2: Maar het is wel heel bijzonder, want hierdoor natuurlijk zijn we ook veel de geschiedenis ingedoken en zijn ook weer mooie verhalen boven tafel gekomen.
0: En zijn er dan ook bands die je dan weer terug wilt halen bijvoorbeeld?
2: Ja, hoewel natuurlijk degene die de eerste editie hebben meegemaakt, daar leefde er niet.
0: Nee.
2: Eigenlijk echt geen meer van.
0: Nee, mijn vader is daarop een uitzondering. Die is 92.
2: Ja, precies. We hebben nog wel bijvoorbeeld een Sun Ra Orchestra.
0: Wauw.
2: Daar is wel het orkest en een aantal orkestleden, die leven nog wel. Maar de naamgever Sun Ra zelf, die is overleden. Maar het orkest bestaat nog steeds.
0: Zullen we eerst even terugkijken? Wat is het meest bijzondere dat jij zelf geprogrammeerd hebt? Of wie?
2: Oeh, in al die jaren?
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, je hebt 25 jaar werk erop zitten.
2: Ja, precies. Dus er komen vele dingen boven. Maar ja, er zijn natuurlijk een aantal heel bijzonder geweest. Wat eigenlijk unaniem door heel veel mensen genoemd wordt. Als je het hebt over de geschiedenis van North Sea, dan roemt iedereen het concert van D'Angelo in 2000. Dat was echt legendarisch.
0: En waarom was dat dan zo legendarisch?
2: Sowieso was dat de eerste keer D'Angelo in Nederland. En dat was ook met de superband van met Questlove op drums en met Pino Palladino op bas. En weet je, allemaal echt een top of the bill band. En D'Angelo was gewoon op dat moment op zijn hoogtepunt van zijn creatieve output. Hij had twee geweldige albums gedropt. En hij was gewoon de grote soulvernieuwer, de nieuwe James Brown, de nieuwe Prince. Eigenlijk werd hij de superlatieve waren enorm. En hij maakte het helemaal waard. En dat concert, daar was een collectief, iedereen steeg op. En er was kippenvel en dus het was magie, gewoon van voor tot achter.
0: Zo'n soort concert waarvan dan meer mensen zeggen dat ze erbij waren, terwijl ze daar helemaal niet bij waren, zo eentje.
2: Ja. Er konden er 10.000 in, maar
0: het waren er 30.
2: Ja.
0: Nou heb je natuurlijk met heel veel zorg en heel veel liefde, zoals ieder jaar, ook dit jaar weer North Sea samen mogen stellen. Welke act ga jij zelf kijken? Ben je overal bij, zoveel mogelijk? Zijn natuurlijk dingen die tegelijk gaan.
2: Ik loop natuurlijk sowieso veel rond om gewoon te kijken van klopt het? Heb het programma goed in elkaar gezet? Weet je, staan de mensen op het juiste moment in de juiste zaal? En hoe beweegt het publiek? Dus dat is, vind ik, ik loop wat dat betreft heel veel rond. Dat zie ik ook echt als mijn taak van op de dagen zelf. Maar er zijn heel veel dingen die ik naar uitkijk. We hebben een heel leuk programma met The Roots gemaakt. Die spelen een extra lange set waarin zowel Bilal als John Batiste als special guest gaan optreden. Questlove, dus die drummer waar ik het net over had, die toen ook met D'Angelo speelde. Die doet een speciaal project voor het festival met Robert Glasper en Christy McBride. Echt twee grote jazzsterren. En die hebben nog nooit samen gespeeld. En dat vind ik, dat is een beetje bijzonder. Ik vind het bijvoorbeeld leuk dat Flea er is, de bassist van de Chili Peppers.
0: Oh, dat is zo mooi. Dat moet echt iedereen gaan luisteren trouwens. Ook gewoon de plaat die hij gemaakt heeft. Dat is echt waanzinnig.
2: Ja, en dat is een hele verrassende kant waarin Flea dus bas speelt, maar ook trompet speelt. En hij speelt met echt geweldige New York jonge jazzmuzikanten. En dat is wel een heel erg leuk project.
0: Ja,
2: ik vind het leuk dat Flea zich op die manier nog uitdaagt. Ja. En een hele andere kant laat. Ja, precies.
0: Nou,
2: en dat is wel waar het festival over gaat. Weet je, dat je inderdaad artiesten die zich ontwikkelen, die nieuwe wegen inslaan. Dat vinden we allemaal heel leuk om te kunnen laten zien. Het publiek heeft daar ook oren naar.
0: Heb jij ook heel erg je best moeten doen om de koningin het festival te laten openen?
2: Zeker. Daar heeft onze nieuwe directeur Irene Peters echt de best voor gedaan. Die heeft een prachtige brief geschreven. En Maxima was er al voor in. Die heeft natuurlijk veel met muziek. Dus die vindt dat dan leuk. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja.
0: Ik ga een gezelschap draaien dat ook bij jullie op gaat treden. Dat eigenlijk niet geprogrammeerd stond, maar in plaats van de Isley Brothers komt. Dat is De La Soul. Dat is ook wel weer knap dat je dat dan regelt. Waarvoor dikke complimenten. Ik denk dat je een heleboel mensen daar dan ook weer heel blij mee maakt. Mag ik jou een heel mooi festival toewensen?
2: Ze komen ook met een volledige liveband.
0: Oh, waanzinnig. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja. Met al die samples ertussendoor. Veel plezier daar. Hoi, hoi.
2: Goed, dank.
1: Greetings, girl.

0: van de week nog iemand in de NPO luister-app en die zei: Oh nee, ik ging speciaal naar North Sea Jazz voor de Isley Brothers. Nou, ik vind echt De La Soul een hele goede vervanger. Ja, het zijn de Isley Brothers niet, maar zeker met zo'n band, daar zou ik me dan toch weer op verheugen als je toch die kaarsjes nog in je achterzak hebt zitten.
1: De After Dinner.
0: Je kent Boskeks misschien wel van het liedje The Lowdown, The Lido Shuffle of What Can I Say. Hij heeft best wel veel hits gemaakt. Ik heb een ander toetje voor je van hem. Het heet Sierra en het doet je misschien wel denken aan een heerlijk langzaam smeltende ijstaart op een warme zomerdag die donderdag 9 juli zou kunnen zijn.

0: alle genres voorzien is hij. Deze Bos Kijks. Je hoorde Sierra op NPO Radio 2. Zometeen het NOS Journaal. En daarna zijn wij bij je terug met mijn favoriete onderdeel van het oor. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar app me via de NPO Luister-app als je bijvoorbeeld vliegschaamte faked, terwijl je eigenlijk hartstochtelijke heimwee hebt als je verder dan 40 kilometer van huis woont. Ik geloof je, hoor.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: Nasi-goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: Probeer bijna klaar nasi-goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
3: Kom naar Museum Batavialand.
4: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
3: Parkeren kan bij Bataviastad.
4: Dus kom naar Museum Batavialand.
5: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
6: Hier, moet je opletten.
5: Chocomel?
7: Sloopmelk.
5: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
7: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
7: Sloopmelk.
4: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
3: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Als je Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elk

0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaart op carré.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: NPO Radio 2.
4: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Ze hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert hen nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Mugova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Mugova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Gaan we nog even kijken hoe het is bij de ANWB. Want volgens mij, Rijn, is er nog wat te melden.
6: Ja, het begint af te nemen. Althans, we gaan naar de laatste files van de avondspits. Maar ik begin met een wegafsluiting. Dat is de N206 Heemstede richting Zoetermeer. Tussen afrit Rijnsburg en Katwijk aan Zee is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Een ongeval met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag ligt brandstof op de weg tussen Nieuwegein en Nieuwerbrug. 14 kilometer met 30 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En tot slot de A16 richting Rotterdam, want het is druk ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. Vanwege de werkzaamheden op de A20 doe je er 20 minuten langer over.
5: Dankjewel Rijn, fijne avond. Het oor gaat nog even door met zometeen Joe Cocker en Unchain My Heart.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
8: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
9: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
9: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
23: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
24: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
23: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed, thanks bo!
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: En actie, olifant!
23: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Vind ik altijd zo erg om te bekennen. Ik heb dat gehad met Joe Cocker. Bijvoorbeeld dat ik hem wel goed vond. Gewoon wel goed toen hij nog leefde. En achteraf pas dacht, holy, holy moly, wat heeft die man fantastische dingen voor ons gedaan.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Zoals Unchain My Heart, waar ik uur 2 van Het Oor mee begon. Ook leuk dat jij erbij bent. Emily die staat op Royal Park. Had ik dat al gezegd? Nou, dan zeg ik het nog een keer. Emily staat op Royal Park en ik sluit daar straks ook nog even aan voor Nile Rodgers en Chic. Oh, daar heb ik echt heel erg veel zin in. En weet je, ik doe de laatste tijd wel vaker wat met Emily of voor Emily. Maar een paar weken terug waren wij gelukkig samen bij Concert at Sea. En toen stonden we even naast elkaar. En toen kwam gewoon dit radioprogramma in het echt tot leven. Want wij stonden te kijken naar een bandje, maar ook een beetje naar de ruggen van het publiek. En daar zag ik een meisje met een hemdje aan. En uit dat hemdje, uit haar rug, stak het merkje. Ja, en daar kan ik dus niet tegen. Dus toen fluisterde ik in de oren van Emily. Ik durf bijna niet te zeggen, maar ik wou dat ik dat lipje af kon knippen nu. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar doen. Maar ja, het gebeurt gewoon. Zometeen hier op de radio. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar. En als jij bijvoorbeeld niet zo heel veel met rechte tanden hebt, hoe schever, hoe beter zelfs. Ja, dan mag je dat laten weten in de NPO Luister-app. Of kijk je graag filmpjes van broedende eenden op YouTube. Mag ook. Je bent hier veilig. Of breng jij stiekem, net als ik, weer een bekentenis. Bij elk ritje naar de stot stort ook de lelijke kleding van je wederhelft weg. Ja, er wordt nu naar mij gekeken. Je doet het echt, hè? Ja, dat doe ik echt. Eerst stop ik het dan in een kast. Even testen of die ze mist. Die kledingstukken. Ja, het is echt. Ja, er gaat heel veel aan vooraf om dat goed te doen.
3: Maar hij is wel op de hoogte van zijn kast.
0: Ja, maar ik heb een andere kast waar ik de kledingstukken inleg die hij, als het goed is, niet gaat missen.
3: Oké. En hij weet dat dat de verdwijnkast is? Of hij heeft
0: nee,
3: geen idee?
0: Dat weet hij niet.
3: Nee, precies.
0: Hij weet niet waar die kast staat zelfs. Okay. Nou, en dan laat ik het een paar maanden liggen. En dan
3: kan het naar de stort.
0: Ja, want als je er niet naar gekeken hebt dan. Hè?

laat het vooral weten in de NPO-luisterapp, want wij praten graag met je. En we ontvangen jou met liefde en met veiligheid. Ieder verhaal wordt serieus genomen. Want dit is de radio. Met ook de Radio Song.

Zee, vakantie, NPO Radio 2. De hele zomer.

0: Ik dacht, serieus, I knew you. Ik wist het helemaal niet. Dit klinkt toch net als Crash Hip? Of is dit... Ja, ik weet dus niet of dit dan een compliment is voor Jacqueline Govaert of niet, nee.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik bemoei me dus overal waar ik kom met de inrichting van mensen hun vaatpas.
3: Ik doe niet alleen graag ananas op mijn pizza, ik doe ook graag banaan op mijn pizza.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: En even voor de duidelijkheid, het was Taylor Swift met haar nieuwe single... Ondertussen zijn wij aangekomen bij mijn favoriete programma-onderdeel van het Oorwil ook. Wat ik durf het bijna niet te zeggen, maar... En ik zeg goedenavond. Met wie spreek ik?
4: Met Thijs spreek je. Hoi, Emme. Hoi, Evelien.
0: Hoi, Zijt.
4: Hoi.
0: Hi, vertel.
4: Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Ik vind het lekker om azijn te drinken.
0: Azijn te drinken?
4: Ja.
0: Ja, je moet er zelf een beetje om lachen. Mijn mond begint een beetje te trekken. Door misschien
4: ja,
0: een beetje zo'n zure...
4: Altijd.
0: Ja? Als je eraan denkt al.
4: Heerlijk, ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Heb jij nu ook een flesje azijn bij de hand?
4: Nee, dit keer niet. Nee. Oh. Ik heb al vandaag even nog snel een slokje genomen, maar... ja, het is echt een hele rare obsessie. Ja.
0: Maar hoe is dit zo gekomen?
4: Nou, ik ben nu 15 en ik echt al... Sinds ik me kan herinneren... was ik altijd al benieuwd naar al die flessen die zo boven in de keuken staan. Olijfolie, zonnebloemolie. En daarnaast ook altijd zo'n fles azijn. Ik was toch heel benieuwd hoe dat zou smaken. Toen had ik er een stiekem een slokje uitgenomen. En ik vond het echt geweldig. Ja, gewoon, ja.
0: Ja, en maar even, want je bent nu 15. Maar was je dan 4 of zo? Of iets ouder?
4: Ja, ik denk was wel, ja, wel 5, 6 denk ik wel. Ja, zoiets.
0: Oh, oké. Okay.
4: Ja.
0: En jouw ouders die vonden dat allemaal wel prima?
4: Nou, op een gegeven moment was het niet echt door. Ik deed ook een beetje stiekem. Maar op een gegeven moment was het wel dat die fles steeds leeg begon te raken. Dan, ja, wie gebruikt het? Zoveel azijn gebruikt natuurlijk niemand. En toen, ja, toen hebben ze toch een beetje voor me gaan verstoppen. Af en toe zo min mogelijk te drinken.
0: Heb jij een favoriete azijnsoort? Ik zou kunnen denken wijnazijn. Maar ja, gezien het feit dat je 6 was.
4: Nee. Ja, ik weet niet of er zit geen echte alcohol in volgens mij. Maar
0: nee.
4: Ik vind natuurazijn heel lekker, maar ook balsamicoazijn.
0: Schoonmakerazijn?
4: Ja, dat liever niet. Nee.
0: Hey, en jij drinkt elke dag een glaasje azijn?
4: Nee, dat ook. Ja, meestal als ik er zin in heb. Dat kan één keer, ja, soms is het elke dag, de andere keer is het één keer per maand. Of, maar ja, het is toch altijd een soort craving, denk ik. Ja. Ja. Mijn vrienden weten het ook niet. Dus het is altijd heel, het is wel een beetje, ik schaam er misschien een klein beetje voor, maar toch.
0: Nee, dat moet je helemaal niet doen, want je bent nu op Radio 2. Dan mag je gewoon alles vertellen. En want iedereen heeft zo zijn eigenaardigheden. Ben je dan ook dol op andere zure dingen? Dan denk ik aan zure bommen, zure matten.
4: Oh ja. Ja, ik denk soms ook dat laatste beetje sap uit de augurkenpot. Dat vind ik ook altijd heel lekker om nog een klein beetje dan op te drinken.
0: Heb je ook die, maar wat doe je dan met die kleine balletjes die erin zitten?
4: Oh, ja, die slik ik ook gewoon door. Ja.
0: Ja, ik snap het.
4: Ja.
0: Heb jij nooit maagzuur?
4: Nee, ik denk dat ik echt een sterke maag heb daarvoor, ja. Maar je moet niet, het is ook wel, azijn is ook verteld dat dat heel goed is voor je, na de maaltijd, ook goed is voor je bloedspiegeling om dat op peil te houden. Op zich, ja, het heeft ook zo'n voordelen, denk ik.
0: Ja. Nou ja, en wat ik nog zou willen concluderen is dat je er ook een hele mooie stem van krijgt voor iemand van 15.
4: Ja,
0: ik weet niet of dat daaraan ligt.
4: Heb ik echt een radiostem, ja.
0: Nou ja, je klinkt lekker donker, daar houden mensen meestal wel van.
4: Oh, dankjewel,
0: Zeg, en dat je het nu gedeeld hebt op de radio, hoe voelt dat nou?
4: Ja, echt een opluchting. Ik loop er echt al heel lang mee. Heel fijn.
0: Nou, the word is out.
4: Ja.
0: Ja, je hebt het verteld en ik durf bijna te wedden dat er zometeen geruststellende appjes binnenkomen van mensen die dit ook doen met jou.
4: Ik hoop het wel.
0: Dankjewel, Zijt.
4: Ja, doei even lief.
0: Neem nog een slokje en tot later.
4: Doeg.
0: Hoi. Weer een mooie bekentenis op Radio 2. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit is Meat Love op de radio.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe.
1: Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: altijd een heerlijk zomersliedje gevonden, want dat is toch wat je wilt. Dancing in the moonlight, dat het zo lang lekker warm is dat je nog even kan feesten bij een mooie maneschijn. Daarvoor hoorde je Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Ik heb die man een keer ontmoet. Nou, laat ik het zo zeggen, het klikte niet tussen mij en hem. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Het klikt iets beter tussen mij en Helene de Geest. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Ja, zeker. Ja, er staan niet zo heel veel files meer, gelukkig. Op de A6 van Muiden naar Lelystad, daar moet je nog wel rekening houden met 25 minuten oponthoud bij Lelystad Airport. Op de A12 Utrecht-Den Haag ook nog een kwartier vertraging tussen de Meren en Nieuwerbrug. Daar is de rechte rijstrook voorlopig dicht, want daar ligt brandstof op het wegdek. Ze zijn daar bezig dat wegdek aan het schoonmaken. En verder is de N307 Enkhuizen-Lelystad dicht bij de dijk Enkhuizen-Lelystad. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd.
0: Dankjewel, Helene. Nog even terugkomend op het berichtje van... of het verhaal eigenlijk van Seid. Paula die stuurt nog even een mooie tip. Die zegt, een scheut appelazijn in een glas bruiswater is zeker een aanrader tegen de dorst. En er zijn ook mensen die moutazijn en balsamico heel lekker vinden om een klein slokje van te nemen. Ik was laatst een keertje in Frankrijk en toen hoorde ik een karaoke voorbij komen. En de hele lelijke versie van het liedje dat ik nu ga draaien bleef maar in mijn hoofd hangen. Dus ik draai het origineel. Voyage, voyage is dit.

Voor veel mensen is het bijna zover dat je lekker op reis gaat, op vakantie. Ik heb zometeen nog wel even tijd voor een leuk Frans. Nog eentje, ja. Of Marokkaans verzoek in het kader van Frankrijk-Marokko. Zometeen op het WK voetbal in de kwartfinale. Ik ben ook heel benieuwd wat jij denkt dat het gaat worden of Frankrijk doorgaat. Ik heb echt veel mensen gesproken die zeggen dat Frankrijk wereldkampioen gaat worden. Maar goed, zoveel mensen, zoveel meningen. En dat geldt natuurlijk ook voor muziek. En daarom mag jij scheutig zijn met het sturen van liedjes die je graag wil horen. Eerst de nieuwe single van Stromae. En ja, we kunnen niet anders dan concluderen dat als hij ergens zijn tanden inzet, dat het altijd wel iets bijzonders wordt. Anders dan anders, creatiever misschien ook wel. En hij brengt niet zo heel vaak wat uit, hè. Dus ik zit altijd op het puntje van mijn stoel als hij weer nieuwe muziek uitbrengt. En nu is het zover. En hij is een samenwerking aangegaan met een Zweedse zangeres. En mijn dyslexie speelt zo enorm op van haar. Dat vind ik bloedirritant. Zij heet namelijk Tovlo. Dat schrijf je T-O-V-E-L-O. Maar in mijn ogen staat er dus de hele tijd To Love. Wat natuurlijk ook heel erg mooi is. Maar ik heb het wel goed gezegd. Dat vind ik al een hele prestatie. Dit zijn dus Stromae en Tovlo. En dit liedje heet De Fleur.

0: Engels kan je het bijna niet hebben. The Verve was dat met Bittersweet Symphony op NPO Radio 2. Waar wij een klein beetje muzikaal aandacht gaan besteden aan het WK voetbal. Ik zei, je mag kiezen een Marokkaans liedje of iets Frans, een Franse plaat. Nou, de meeste mensen die denken in ieder geval dat Frankrijk gaat winnen. Dat is wel heel duidelijk, want de meeste nummers uit Frankrijk die komen binnen. Zo ook bij Judith. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hi. Een Franse chanson heb jij uitgekozen.
1: Ja, klopt.
0: Van een artiest die schijnbaar, heb ik me laten vertellen, nog steeds de vrouwenharten sneller laat kloppen.
1: Zou kunnen, weet ik niet.
0: Wat is zijn naam?
1: Judith Finkenstein.
0: Nee, ik vroeg om zijn naam.
1: Mijn naam. Julien Claire.
0: Ja, dat klopt. En weet je wat mij opviel? De titel van het liedje is namelijk eigenlijk heel kort. Dat is een meisjesnaam. Maar jij hebt hem helemaal uitgeschreven, joh.
1: Ja, maar volgens mij heet hij officieel wel zo. Maar het is, ja, Finnie.
0: Ja.
1: Elle voulait que on l'appelle Finnie.
0: Ik vind het wel mooi dat je het zelf even probeert. Ik wil dat al aan je vragen hoe het staat met jouw Frans. Wat voor cijfer had je voor Frans vroeger?
1: Geen idee. Wel voldoende, maar het is ook lang geleden.
0: Nou, het komt er ook voldoende duidelijk uit om te gaan draaien voor jou, hoor.
1: Okay.
0: Het is een subtiteltje. Het staat tussen haakjes erachter trouwens, wat je net al zei.
1: Okay.
0: Veel plezier met Julien Clerc, Judith.
1: Dank je wel.
0: Hoi, hoi.

0: Ja, we draaien natuurlijk Julie en Claire voor de mensen die denken dat Frankrijk gaat winnen vanavond. Ik zie Morad meteen. Wat?
1: Nou, we gaan het allemaal nog meemaken.
0: Ik draaide ook nog Galette.
1: Ja, Galette inderdaad. Maar dat heeft natuurlijk verder niks met Marokko te maken.
0: Nou, wel. Want het is Marokkaans geproduceerd, toch? Nee, wacht, jij hebt het helemaal uitgezocht.
1: Okay, wacht even. Ja, we gaan het horen. De update
2: Let op. Khaled is Algerijns.
1: Ja.
2: Zijn vrouw is Marokkaans.
1: Ja, dat weet ik.
2: Hij is geswitcht naar de Marokkaanse nationaliteit in 2013. En hij heeft met zijn gezin in Frankrijk gewoond. Ja. Dus het is rapping al samen.
1: Wauw, dat is gewoon echt alles in één.
0: Ja. Okay, niet alleen
2: voor We vonden dat het mocht.
1: En wat ik al zei, ik vind het echt bijzonder dat het natuurlijk ooit in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Hoe, tenminste, in andere tijden, zo voelt het.
0: Nee, serieus. Goede muziek is goede muziek. En dat was dit liedje.
1: Rox, die vergeleken het ook nog met Youssou N'Dour, 7 Seconds inderdaad. Dat zit echt een beetje in dezelfde vibe.
2: Ook die 90's.
1: Ja. Oh, dat was dan weer Senegal inderdaad. Maar even terugkomend op Marokko, want tenminste, ik ga ervan uit dat Marokko wint. Tegen een van de beste teams van de wereld. Ja, dat besef ik me ook wel. Al zijn we natuurlijk wel een klein beetje afhankelijk van de regels van de scheids.
0: Oh, denk jij dat?
1: We hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien dat er af en toe wel werd gekonkeld als het aankomt op de voetbalregels zoals we ze kennen.
0: Understatement.
1: Ja, ik bedoel, het begon natuurlijk bij het intrekken van de rode kaart. Omdat Trump zoiets had van, je kan toch geen speler niet de volgende wedstrijd ontzeggen. Ja, nee, dat hij dan niet meer speelt, dezelfde wedstrijd, dat begrijp ik. Maar de volgende wedstrijd, nee, daar gaan we natuurlijk niet aan meewerken. Deze rode kaart moet natuurlijk weg. Kijk, als we dit soort verhalen werkelijkheid kunnen laten worden. Ja, wat gaat er dan nog gebeuren vandaag en de rest van de week?
0: Gaat het met jou?
1: Ik ben een beetje geëmotioneerd.
0: Je bent gewoon helemaal. Je gaat helemaal los, man.
1: Maar misschien moet ik het ook gewoon even samenvatten. Ik hoop op een 3-1 dat we lekker gewoon gaan winnen en dat we richting die finale gaan.
2: Ja, ik vind ook met de verlenging en zo, dan wordt het altijd een beetje vervelend. Dus
0: en veel te laat voor jou.
2: De overwinning hoop ik dan. Ook te laat voor mij ook. Ja.
1: Voor de penalties bedoel je?
2: Dat willen we niet.
0: Nee, moet gewoon echt voetbal. Dat is pas om 10 uur. Tot die tijd, Morad.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niet...

0: vaste kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
5: Je helpt bij een verkeersongeval, maar hoort nooit hoe het is afgelopen. Het nieuwe platform van Slachtofferhulp Nederland, Jij Was Daar Ook, brengt omstanders en slachtoffers samen. Kijk op jijwasdaarook.nl en kom in contact.
4: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel. En heel vervelend, maar op zich met ons door je speakers valt de last op zich wel weer mee. Maar er staan dus blijkbaar nog 2 files. En Helene de Geest van de ANWB, die weet precies waar. Hallo.
9: Hallo. Hoi. Ja, de lengte valt mee hoor van die files. Het zijn 2 korte files. Eentje op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de Duitse grens nog 5 minuten. En op de A12 Utrecht Den Haag, daar sta je iets meer dan 5 minuten in de file tussen Harmelen en Nieuwerbrug. Daar is de rechte rijstrook dicht, want daar ligt brandstof op het wegdek.
8: Helene, dankjewel.
9: Doei.
10: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires. Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
19: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Met Morad.
21: Bond. Zomer op je radio. NPO Radio 2.
22: It's Thursday evening. And out there, the world can feel cold sometimes. They talk over you. They look past you. Voices that go unheard. Faces in the crowd that no one seems to see. But not here. Not tonight. Because in this place, on this frequency, every single listener matters. Every voice counts. This is where you are seen, where you are heard. Let the world look away. We won't. Your radio friend cares, and this evening belongs to you.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Be In. Hallo, Morad hier op je radio. Voel jij het al? Die kleine sprankeling in je lichaam? Ik wel. Ik voel het zeker. En dan staat

Ja, er staat natuurlijk een heel warm weekend voor de deur. En voordat de zweetdruppels van je voorhoofd vallen, is het dus tijd om die dansende week af te sluiten. Dat doen we met Disco Donderdag. En dan doe ik altijd een soort van inspiratie rondje. Hè? Een paar nummers laten horen om je het idee te geven van oké, we kunnen dus ook die kant op denken. En omdat we natuurlijk helemaal in de voetbalvibe zitten. In ieder geval ik vanavond Marokko tegen Frankrijk natuurlijk. Wat dacht je van deze? Carnaval de Paris. En een beetje in dezelfde vibe en dezelfde energie zou je bijvoorbeeld ook kunnen denken aan Sunshine.

Als je op 16, 17, 18, 19, 20... misschien zelfs nog op je 30ste gedanst in de discotheek. Kan, hè? Maar als je een leuke plaat voor me hebt voor deze Disco Donderdag, dan moet je hem doorappen via de NPO Luister-app. Een berichtje typen is leuk, maar een berichtje inspreken is nog leuker, want dan hoor ik de stem achter degene die het aanvraagt. Afgesproken, kom maar door met

0: maken van een liedje is eigenlijk net als het volgen van een recept. Er is een bepaalde formule en die formule die werkt. Nou ja, die kun je dan keer op keer gebruiken om een hit te scoren. Maar soms gebeurt er iets bijzonders. Dan is namelijk het recept even kwijt. En dus gooi je maar wat muzikale ingrediënten in een pan zonder na te denken over de verhoudingen. En dat is precies hoe Hotel California is ontstaan bijvoorbeeld. In theorie heeft die plaat eigenlijk helemaal geen hitpotentie. Dat begint al bij het intro, die bijna een minuut duurt. Maar gitarist Don Felder die kan het succes toch verklaren. En dat begint allemaal bij zanger Don Henley.
1: Don, as a lyricist, writes these little postcard pictures. And he throws you a picture on a dark desert highway. You can see that. Cool wind in my hair. You can feel it. So I think it was a special combination of Don singing, his lyrics, and the incredible guitar stuff that Joe and I did at the very end of it.
0: Ja, en als je al die elementen in één plaat stopt, dan krijg je een one kind of a track. En dat is precies wat Hotel California nog altijd is.

NPO Radio 2. Op donderdag vraag je altijd: hey, waar heb je op gedanst in de discotheek vroeger? Wat is nou die ene disco banger die het absoluut goed gaat doen vandaag? Komen echt wel wat leuke dingen op binnen. Even kijken. Oh, Doortje die appt ook nog even.

0: van tegen Frankrijk. Daar zet ik in ieder geval op. Maar dankjewel, Doortje. Even terug, Disco Donderdag. Waar heb jij opgedanst in de discotheek?
1: Vroeger, toen danste ik niet. Maar nu ik 50 ben, nu dans ik altijd. Telt dat ook? Want dan zou ik wel... Don't Push It, Don't Force It van Leon Haywood willen horen. Echt een schitterende discoplaat om even lekker met beentjes los van de vloer te gaan. Laat maar komen.
2: Disco. Disco. Disco.

0: Don't dream it's over, crowded house. Hallo, goedenavond. Ga ik nu nieuwe muziek voor je draaien van Davina Michel. Ze wilde zichzelf eens lekker uitdagen en een liedje schrijven over zelfreflectie. Nou, dat is nog niet zo heel makkelijk, want je moet jezelf echt letterlijk een spiegel voorhouden. Maar bij Davina ging het toch een stapje verder.
1: Hoe kan je het beste op jezelf reflecteren? En dat is als je even uit je eigen lichaam stapt. Zoals je voor één dag, bij wijze van spreken, stel jezelf de vraag, voor één dag iemand anders zou mogen zijn. Hoe zou je dan naar jezelf kijken? Zou je dan jezelf aardig vinden? Zou je dingen anders gaan doen na die dag? Zou je, weet je wel, hoe, in een soort out-of-body experience?
0: Ja, en de belangrijkste vraag was natuurlijk, zou ik vrienden zijn met mezelf? En dit is dan het meest schokkende voor Davina, is dat antwoord dus nee. Ze zou namelijk helemaal gek worden van zichzelf, omdat Davina heel ongeduldig en ook best wel extravert is. En het antwoord op deze psychologische zoektocht leverde gelukkig wel een heel tof liedje op. En dat is namelijk deze, Would I Be Friends With Me?
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Davina Michel met Would I Be Friends With Me?

Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Het moment waarop jij je mag gaan bemoeien met de muziek is bijna aangebroken. De ballen die liggen er lekker warmpjes bij. Zometeen trek ik een bal en dan horen we de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Nou, dat zometeen na Peter Fox, House on Zee.

0: mit den Ballen. Ja, was ist los?
1: Sehr gute Deutsch.
2: De ballen van Morat.
0: Ja, dank u zeer, dank u zeer. Kijken welke balletje eruit vloept. Het balletje bepaalt.

0: elke dag weer opnieuw de categorie waarbinnen jij je favoriete plaat mag aanvragen. Dus balletje 62, Anne. Wat hoort er bij 62?
1: De categorie dansen.
0: Dansen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een beetje disco donderdag bijna.
0: Daar lijkt het wel op. Als je er maar lekker op kan dansen. Oké, dat is wel heel breed. Maar kunnen leuke plaatjes uit voortkomen? Kom maar door met je favoriete dansplaat. Nee, dan kunnen we echt alle kanten op. Ik denk opeens aan een brainpowertje.
1: Ook heel lekker.
0: Ook heel lekker, maar jij mag het bepalen hoor. Je mag me appen via de NPO Luister-app. Of je belt me op 0800-1122.

0: is NPO Radio 2. 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
3: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Dit is NPO Radio 2.
15: Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo en bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden en in het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. En dan staan er gewoon nog steeds files op deze late donderdagavond. Helene de Geest bij de ANWB.
12: Ja, zeker. Ja, want er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij Rotterdam-Charloes. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging is nu nog maar 5 minuten, maar die zal snel toenemen. Er wordt ook op veel plaatsen aan de weg gewerkt. Nu onder andere ook op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Kost je 10 minuten. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Duitse grens, vanaf knooppunt Kunderberg tot de Duitse grens, ook bijna 20 minuten vertraging door grenscontrole.
16: Dankjewel.
12: Doei.
17: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Pro79, altijd laag.
1: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Oh, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
3: De ballen van Morat.
1: We trokken balletje 62. Dat betekent dat we een fijne plaat zoeken die iets met dansen te maken heeft. Op een manier. Kijken wat er binnenkomt.
4: Hoi, Moerit, mijn jongen. Bekkers. Tudderup. Ik dans alleen maar doen.
1: Zeker. Deze mag. Kijken wat er nog meer is.
5: Laten we dansen. Liefste.

0: app via de NPO Luister-app. Genesis en I Can Dance. En dat betekent dat het weer ontzettend moeilijk gaat worden om een hele fijne, goede plaat uit te kiezen. Want ze zijn allemaal lekker. Die jou nog niet ingestuurd. We zoeken dus iets binnen de categorie dansen. Kom maar door via de NPO Luister-app.
1: Met Morat.

0: week. Maar nu zitten we thuis.
1: Ah, ja. Oké, dus dat indrinken is al gebeurd.
0: Nou, oké.
1: Dat is toch niks mis mee? Dat kan toch gewoon?
0: Nee,
1: en het
0: zeker,
1: is vakantie. Ja. Het is vakantie. Tenminste, een heleboel mensen hebben vakantie op dit moment.
0: Veel mensen hebben vakantie.
1: Ja. En die vakantie en dat lekkere drankje kunnen we omlijsten met heerlijke muziek. Maar wel binnen de categorie dans.
0: Ja, en Disco Inferno, daar ga je op dansen.
1: Oh, kijk, wat heb jij met Disco Inferno?
0: Wat heb ik ermee? Ja, ik ben dol op die hele Saturday Night Fever LP. Die is hartstikke leuk.
1: Mm-hmm.
0: En van die LP vind ik Disco Inferno gewoon uit ervaring. Als je dat opzet, gaat iedereen dansen.
1: Ik weet dat Disco Inferno is ook, bestaat ook in een remake door Junkie XL.
0: Oh, die ken ik dan weer niet.
1: Nou, ik kan een klein stukje laten horen. Ja, is wel dancey hoor. Ik bedoel, als in van echt wel elektronisch.
0: Ja, ja.
1: Moet je van houden?
0: Andere generatie, denk ik, hè?
1: Ja, de andere generatie. Wat niet betekent dat het de oudere generatie niet kan aanspreken, hè?
0: Oh, nee, zeker niet. Ik hou ook van moderne muziek, hoor.
1: Ja,
0: dat is het probleem niet.
1: Wat heb je? Want je hebt hele oude mensen. Nu maak ik het wel heel dramatisch. Maar je hebt oudere mensen die een hele jonge geest hebben.
0: Ja.
1: Want soms zie ik bijvoorbeeld Awakenings. Dat festival ken je misschien wel.
0: Ja, ken ik, ja.
1: Ja, daar zie je heel vaak ook 60-plussers rondlopen.
0: Oh, oké.
1: Okay. En dat vind ik dan leuk. Ja, tenminste, dat vind ik dan. Maar het goed.
0: Ja, ik vind een beetje gemengd is altijd leuk.
1: Daarom. Maar dus, zullen we dan anders gewoon. Want volgens mij hoor ik dat je het origineel wil, hè?
0: Ja, ik ben wel dol op het origineel, ja. Dat klopt, ja.
1: Duidelijk verhaal. Het origineel, het is Michelle. Komt-ie aan. Lekker nagenieten op je terras, hè?
0: Super, dankjewel, hoor.
1: Doeg.
0: Doei.

0: Day en Take Me to Church. Wij trokken balletje. Even kijken hoor. Normaal heb ik dat voor me staan. Balletje 62. En dat gaat over de categorie dansen. En daarvoor heb ik aan de telefoon Michelle. Hallo.
1: Hi.
0: Hoe vul jij je donderdagavond in vanavond?
1: Heerlijk. Mooi weer. Lekker buiten. Op het terras. Tenminste bij ons zelf op het terras dan. Hè? Niet in de stad.
0: Maar... Nou prima toch. Je eigen terras kan toch net zo lekker zijn?
1: Ja, heerlijk. Ja, we zijn vanmiddag op het terras

Teddy Swims, Bad Dreams. Als je al jaren muziek maakt, dan wil je soms even wat nieuws proberen. Nou, gewoon om het leuk voor jezelf te houden als artiest. Dus, wanneer U2 eind jaren 80 aan het album Joshua Tree werkt, is er een producer die wel een leuk idee heeft. Hij zegt namelijk tegen Bono, waarom probeer je niet eens gospel? En eigenlijk is het wel best gek om tegen een rockband te zeggen. En het past ook helemaal niet in hun straatje. Maar toch begint er iets te kriebelen bij Bono. Hij vindt het wel een best wel cool experiment. Dus samen met de band gaat hij aan de slag. En daar rolt dan dit liedje uit. Still haven't found what I'm looking for.

0: dan met Manu Chao is het wel echt meteen zomer op je radio, hè? Me gustas tú. Ik vind dat einde ook altijd zo leuk. Ja, ik laat hem even aflopen. Doe ik.
1: Radio Reloj. 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Het is toch gewoon vakantiegevoel. Dit is gewoon toch door de top. Nou ja. Hou je vast. Het is

grote artiesten. En kies je voor optie A, dan schuiven we aan op het partijtje van Mark Elbent. De zanger werd vandaag 69 jaar oud. En dan krijg je dit liedje. Tears Run Rings, maar we hebben nog een jarige. Kies je voor optie B, dan krijg je muziek van The Simple Minds. Want liedzanger...

0: liedje Promise You a Miracle. Maar van welke artiest wil je de verjaardag vieren? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en open je de chat. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag dat natuurlijk altijd. Hè. Dan kun je me gewoon appen. Maar we hebben dus een nieuwe poll sinds een tijdje. Je hoeft alleen maar de artiest aan te klikken en je stem te bevestigen. En that's it. Kom maar door via de NPO Luister-app.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Oké, nog heel even en dan is het tijd, hè, voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Vanavond hebben we een battle tussen twee jarige artiesten. Mark Elmond en zanger Jim Kerr van Simple Minds. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Ik zeg niet wat bij wat hoort, maar ik zie een 26% tegenover 74%. Wil jij nog het verschil maken? Dan kan je nog even snel stemmen. Doe dat via de NPO Luister-app. Ga naar de chat en de poll verschijnt daar als grote magie in je scherm.

0: Tears One Rings and Promise You a Miracle. Maar wat willen de mensen horen, Anne?
1: Nou, het was vandaag eigenlijk helemaal niet spannend. Vanaf het allereerste moment dat de poll openging, was het meteen al duidelijk welke plaat het zou worden. We kregen nog wel ook leuke motivaties binnen. Harm zegt bijvoorbeeld Simple Minds. Ja, dat is echt wel de beste band van de jaren 80. Dus die moet het worden. En Arjan die zegt, ja, Simple Minds natuurlijk. Ik heb ze nog live gezien in de Ziggo Dome. En met 75% van de stemmen heeft Simple Minds ook gewonnen.
0: Daar is die dan, The Most Wanted.

0: Morals Most Wanted vandaag gewoon op Simple Minds. Jim Kerr is natuurlijk jarig vandaag. Promise You a Miracle met 75% van de stemmen. Tim die is er even niet, maar de strijd in de muzikale rechtbank blijft natuurlijk gewoon doorgaan. De reserve is ingevlogen, de oren zijn geslepen en het oordeel is messcherp. Daar is die, ladies and gentlemen, Jasper. All right.
1: Jaspers finale.
0: Ja, je gaat er lekker op, hè?
2: Ja, jij moet snel naar huis, hè?
0: Ik moet snel naar huis, ja.
2: Voor Frankrijk-Marokko.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk al moeten beginnen met de vraag. Oké, Frankrijk of Marokko?
2: Marokko.
0: Ah, dat is lief van je. Dat is aardig
2: van je. Zou ik echt jullie van harte gunnen.
0: Het wordt een mooie wedstrijd. Ik kreeg net nog een soort van pushmelding van Google van de winkans voor Marokko staat op 15%.
2: Het wordt lastig.
0: Maar op zich is het geen belediging als je van Frankrijk verliest, hè?
2: Zeker niet, zeker.
0: Hey, oké, even nog Simple Minds. Ja. Of... Oh, deze is lullig, hè?
2: Ja, die is lastig. Simple Minds.
0: Simple Minds, oké. Ja. Simple Minds of... Oh, dit is ook...
2: Oh ja, Tears for Fears.
0: Maar weet je, een luisteraar noemde net...

0: Ja, ik ben om.
1: Ach nee joh.
0: Ja,
1: Waterboys gewoon.
0: Waterboys.
1: Oh, Waterboys it is. Ja. Oké, lekker man. Zometeen Jasper, Tim's avondslot.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
7: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis.

0: voor niet. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
5: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
4: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bijna weekend. De laatste 2 uur van donderdag 9 juli. Die gaan we feestelijk openen zometeen in Tim's avondslot. Kom lekker binnen en je bent van harte welkom. De poortwachters van vanavond die kijken met een zwembroek aan naar een hemellichaam in volle glorie. En in 2 minuten 47 seconden, dan weet je wat er op je afkomt.
9: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
10: Honda, the power of dreams.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.

0: van het heerlijke Superfly album. Op Curtis Mayfield allerlei maatschappelijke problemen die destijds in de Verenigde Staten allemaal speelden, beschreven in zijn heerlijke muziek. Zo ook in Pusha Man, hè. Het verhaal van een drugsdealer die probeert een beter leven voor zichzelf op te bouwen. Ja, dat weet je, dat gaat natuurlijk altijd heel goed met drugs, ja.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, deze week nog even tijdelijk omgedoopt in Jasper's Avondslot. Tim hoor je morgenmiddag tussen 12 en 2 natuurlijk weer voor de A-lunch. Ja, ik vond het vandaag een rare zonnige dag. Met dat klein treurig randje. Want ja, even een paar dingetjes die me vandaag opvielen. Natuurlijk het nieuws van zangeres Bonnie Tyler, die overleden is. 75 jaar is ze geworden. Ze was al een tijdje ziek. En vandaag maakte haar familie bekend dat ze er niet meer is. En ja, misschien kunnen we vanavond nog wel iets draaien van haar. Ik heb al wat dingen voorbij horen komen bij ons vandaag. Mooi nieuws aan de andere kant. Mijn vriendin die belde vandaag dat we vanavond een poes in de tuin hebben. Die hebben we al een tijdje in de tuin. Die is niet van ons. En die heeft een nestje met kittens. Echt diep in ons achter in de tuin. Hebben we een mooie coniferhaag zitten. En daar zitten dus nu kittens. Die dartelen daar een beetje gezellig rond. Dus als je nog een kitten wil, meld je eventjes. En ja, het grote speculeren. Wie wordt nou onze nieuwe bondscoach? Nou, Erik ter Hag, die gaat het niet doen. Die heeft in ieder geval verteld dat hij zich blijft richten op zijn baan als technisch directeur van de FC Twente. Dat vind ik jammer, weet je. Ik had me persoonlijk al een beetje verheugd op zijn persconferentie in zijn heerlijke Engels.
2: I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country.
0: Ja, really good country, ja. Ja, die wordt het dus niet, dus ja, dan blijft er natuurlijk nog maar één man over die we kunnen bellen. Louis van Gaal natuurlijk.
3: Nee, daar praat ik niet over. Oh. Dat heb ik net ook al uitgelegd.
0: Oké, dan wordt het dan dat ook niet. Nee, okay.

0: alweer?
1: Hij heet Jasper.
0: Hè?
1: Ja, Jasper de Vries.
0: Oh ja.
1: Dus zeg mij maar na.
0: Ja.
1: Jasper de Vries.
0: Jasper de Vries. NPO Radio 2.

Anja Libre, ja, in België is dat echt een grote dame. In Nederland had ze een dit bescheiden hitje een paar jaar geleden, inderdaad, 2022 alweer. Maar ja, in België is ze echt een grote nationale ster. En hij heeft in de loop van de tijd ook wel echt wat wereldberoemde supersterren om zich heen verzameld om muziek mee te maken. Onder andere Dua Lipa en Justice. Zo, dat zijn even een paar lekkere namen. Dus wij zaten ook wel een beetje te dromen van een Belgisch-Nederlandse samenwerking, daar wordt het ook wel eens een keer tijd voor. Nou, sterker nog, die ga ik zo op je afvuren, want het is een beetje mijn snoepje van de week. Ik zal meteen graag weer even met je deel, wat mij betreft een van de mooiste platen van de laatste tijd die er zijn gemaakt. Samenwerking tussen Oscar and the Wolf en Steam. Met die heerlijke zin, als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Zometeen Safe and Sound, maar eerst even...

0: bizar mooie combinatie Nederlands, Vlaams, Engels. En dan, ik zei het al, die prachtige zin. Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Zo, Oscar en de Wolfenstein. Safe and Sound. Je gaat steeds meer onder de huid zitten.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, de komende weken gaan we op zoek naar de muziek die hoort bij jouw legendarische vakanties. Alleen met je familie of met vrienden. Coma zuipen, misschien wel aan de Spaanse Costa. Kamperen in de achtertuin van je tante. Of mediteren. Op de top van de Himalaya. Alles mag. Ja, als er maar muziek bij is die jou weer helemaal terugbrengt naar die bijzondere bestemming. Dus ja, welke muziek nam je mee? Of heb je ja, daar ter plekke gehoord waarvan je dacht van wauw. Dit ga ik mijn leven lang niet vergeten. Wat hoorde er dus bij die bestemming? En waardoor keer je weer terug op die bestemming zodra je dat nummer weer hoort? Deel dat nummer via die NPO Luister-app. En dan kunnen we met elkaar zo langzamerhand wel een aardige playlist, denk ik, gelijk gaan creëren. Gisteren hadden we een te gekke versie van Tainted Love. Een hele lange, uitvoerige 12-inch versie. Van Judith, die een fantastisch verhaal had in Berlijn, waar ze voor de allereerste keer op stap was. Ja, en het hoeft niet alleen maar stapverhalen te zijn. Het kan in ieder geval iets zijn in ieder geval wat voor eeuwig is blijven hangen. Dus deel hem via de NPO Luister-app, jouw ultieme vakantieplaat.

0: ik verder een prachtige stem hebben, Leanne Havas. En de dame die ook veel naar Erykah Badu heeft geluisterd, Lauryn Hill. Nou, dat zijn niet de minste namen om jezelf te laten inspireren. En ook helemaal gek van ABBA. Oké, dan ben ik heel nieuwsgierig naar de muziek die ze ooit nog een keer gaat uitbrengen. Maar die saus, hè?
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Harold, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, dit vind ik een mooi iets. Want we gaan waarschijnlijk allerlei mooie vakantiebestemmingen aan tikken als we het over ultieme vakantieplaten gaan hebben. Jij zat in 1995 in Vietnam. Hoe kwam dat zo?
2: Eigenlijk door school. Ik heb ooit een werkstuk moeten maken over Vietnam. Dat is nog nooit afgekomen. Maar ja. De interesse in het land en de oorlog en zo is gewoon gebleven.
0: En toen hadden jullie zoiets van, dan moeten die kant op.
2: Ja, in 1995 kwam weer een groepsreis voorbij. En toen dacht ik van, nou, laat ik dat maar doen.
0: Nou, gewoon, zomaar, ja.
2: Ja.
0: Het is niet zomaar een bestemming inderdaad. Want wat je al zegt natuurlijk, daar zit natuurlijk wel een enorme geschiedenis aan vast.
2: Ja, het was in die tijd ook niet echt zo toeristisch zoals het nu is. Dus het was nog rustig, laat het zo zeggen.
0: Ja, maar neem ons eventjes mee, want je kwam daar aan want er zit een bepaald nummer aan gekoppeld. Waarom dat nummer? Zonder gelijk over dat nummer de titel weg te geven. Maar waarom raakte je dat nummer daar ter plekke? Wat gebeurde er?
2: Nou ja, we waren op vakantie en het was een hele leuke groep. En dat was de eerste vakantie voor mezelf, dus dat ik zonder mijn ouders wegging. En ik had zoiets van, weet je wat, ik ga geen nieuwszenders kijken. Het interesseert me niet wat er in de wereld gebeurt. Ik ben nu op vakantie, ik ga dit even in me opnemen. En iedere keer als we in een hotel waren en zat er daar iets van MTV of zo, ja, dan kwam dat nummer voorbij.
0: Ja, ook niet zomaar even een vakantieplaatje van hola die, hola die, hola begint te zuipen. Want dat is ook wel een nummer dat ergens over gaat.
2: Ja, dat sowieso. En misschien is het gewoon de combinatie geweest van het land en dat nummer. En ik weet het niet. Het is gewoon bijgebleven.
0: Ja, nou, welk nummer is dat voor jou? Jouw ultieme vakantieplaat?
2: Earth Song van Michael Jackson.
0: Dat is een mooie. En we zitten in gedachten samen met jou op die hotelkamer. We hebben MTV aan. Je kijkt naar buiten en je weet dat er één iemand nu gaat zingen over alle ellende in de wereld.
2: Ja.
0: Michael Jackson, Earth Song.
2: Ja.

zij gingen voor de bel. Ook zij dachten in de 90's, we moeten iets zonder stekkers doen. Golden Earring, Another 45 Miles. En daarvoor Earth Song van Michael Jackson. Ja, het is iets waar helaas toch flink wat mensen mee te maken krijgen. 1 op de 2 mensen die krijgt in zijn leven de diagnose kanker. Dat is een schokkend cijfer. Of je het nou zelf hebt of iemand om wie je geeft. Kanker ontwricht je leven. En daarom staat NPO Radio 2 in het teken vanaf 31 augustus weer volledig van KWF. Niet alleen vragen we in die week aandacht voor die rotziekte en wetenschappelijk onderzoek naar die ziekte, maar we willen ook de mensen die ermee te maken hebben steunen. En daarom kun jij een wens insturen. We gaan het weer doen, net zoals het afgelopen jaar. Wil je bijvoorbeeld jouw zus verrassen met een bijzondere ervaring, omdat ze er zo voor je is geweest? Of misschien iemand uit je vriendenkring die ziek is of ziek is geweest? Ja, gun je diegene een optreden van zijn of haar favoriete artiest? Dat kunnen we allemaal gaan regelen. Dat hebben we de afgelopen edities ook gedaan. Alles mag. Denk zo groot mogelijk, zo gek mogelijk het kan. Niks is te gek, zouden we haast willen zeggen. Geef jouw wens door en we zetten er alles op alles om jouw wens in vervulling te laten gaan tijdens die NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Dus heb je een wens, stuur hem in via nporadio2.nl.

0: Ja, eigenlijk een avond te laat, want ik had hem eigenlijk gisteravond moeten draaien natuurlijk, hè. Bij de nieuwe Wave woensdag natuurlijk, Visage en Fade to Grey. Maar goed, op donderdag kom je er ook prima bij weg. Hey, zometeen de Deep Quiz Popquiz. Die spelen op donderdagavond in Tim's avondslot. De enige quiz waarin je gestraft wordt met een hit. Ja, jouw kans namelijk om van je favoriete artiest of van je favoriete band een bepaald nummer op de radio te krijgen wat eigenlijk bijna nooit wordt gedraaid. Het enige wat je daarvoor moet doen is 3 vragen over jouw favoriete artiest of band beantwoorden. Heb je ze alle 3 goed, dan gaan we die favoriete plaat van je draaien. En ja, maak je een fout, dan draaien we de hit. Zo simpel is dat eigenlijk. Dus denk even over na. Heb je een bepaalde artiest of band waarvan je zegt, oh, daar weet ik best wel veel vanaf en ik heb een bepaald nummer, dat moet absoluut een keer gedraaid worden. Geef jezelf dan eventjes op via de NPO Luisterapp en wie weet spelen we zometeen dan met jou de Deep Dish Hot Quiz.
1: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is een last minute super sale bij Prijsvrij Vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij Vakanties.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Prijsvrij Vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school zijn al jaren de resultaten van leerlingen slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing en ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800. Een wijkagent uit Tilburg die vast zat voor het doorspelen van informatie komt morgen vrij. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. De man was eerder al overgeplaatst naar een andere afdeling in de gevangenis. Een Duitser die zich had misdragen op een Nederlandse vlucht is bij verstek veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Hij maakte in april zo'n ruzie aan boord dat de piloot was afgeleid en een verkeerde vlieghoogte doorgaf, meldt NH Nieuws. Een co-piloot corrigeerde die fout. Het doorgeven van verkeerde hoogtes is gevaarlijk en kan botsingen veroorzaken. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feest vieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en er werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Er was ook een kleine tegendemonstratie en er werd door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. En morgen opnieuw een zonnige dag, dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster.
9: 4
8: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Gun jezelf een Holland America Line cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: eerste gehoor, een vrolijk nummer, maar Nina Persson van Cardigans, die schreef het eigenlijk voor haar zus. Die zat een beetje in een donkere fase van haar leven en Nina die had zoiets van, ik moet iets voor mijn zus doen, ik moet er een beetje supporten. Dus ik maak een mooi nummer voor haar om haar eigenlijk weer aan te moedigen van, joh, het komt goed, borst omhoog, borst vooruit, kin omhoog en helemaal veel gaan en ga er maar weer stralend door het leven. Rise and shine.
1: 1 artiest, 3 vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: Ja, dat is de grote vraag. Gaan we voor een parel of komt er een hit voorbij? Dat ligt allemaal in de handen, dat lot van Wietse. Hi Wietse.
2: Hallo, goedenavond.
0: Jij bent de allergrootste Coldplay-fan, beweer je?
2: Dat beweer ik inderdaad. Dat ga ik misschien wel waarmaken zometeen.
0: Zo, leg er even wat druk op voor jezelf, joh.
2: Ja, zo is het, hè?
0: Ja. Hey, waar zit het allemaal een beetje in qua fan zijn?
2: Ja, het is eigenlijk sinds 2022 begonnen met een live concert in Brussel. Met mijn vader en mijn broertje erbij. En dat is in 2025 nog een keer gebeurd, maar toen in Wembley.
0: Oh, wauw. Goede dus, locatie ook nog.
2: Daar is in de tussentijd heel veel moois gebeurd. Ja. Dus ja, daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
0: Ja, en jij gaat voor Daylight, hè, van het album A Rush of Blood to the Head.
2: Ja, niet een hele bekende uiteraard.
0: Nee, maar waarom vind je dat nummer zo mooi?
2: Ja, dat album staat natuurlijk geen lelijk nummer.
0: Nee, maar, absoluut.
2: Nee, maar ja, die draai ik wel wekelijks, denk ik wel, ja.
0: Maar zit er een diepere betekenis achter of raakt het je gewoon...
2: Nou, het is natuurlijk ook zomer nu, dus dat komt ook wel goed uit. Daylight, ja.
0: Nuchter. Goed, ja. Ik kan je op de pijnbank leggen, maar er schuilt een slechte psycholoog in mij. Ik krijg het niet uit je. Hey, we gaan de quiz spelen. 3 vragen krijg je. Ze moeten alle 3 goed zijn. Als dat het geval is, dan gaan we voor Daylight. En anders gaan we kloks draaien.
2: Nou, dat gaan we zeker doen.
0: Nou, we leggen de druk erop. Daar gaan we.
2: Daar gaan we dan.
1: Vraag 1.
0: Chris Martin, ja, uiteraard de zanger van Coldplay. Die kennen we allemaal wel. Maar hoe heten de 3 andere leden?
2: Dat is gitarist Johnny Burland, drummer Will Champion en bassist met Nederlandse vrouw

0: Guy Berryman.
1: Vraag 2.
2: Wat was de allereerste top 40 hit van Coldplay in Nederland?
0: Talk.
1: Vraag 3.
2: Op welk album van Coldplay staan een aantal liedjes waarvan de titel uit enkel een emotie bestaat?
0: Een emotie? Even denken hoor.
2: Welk album? Een aantal liedjes op dat album.
0: Wat zei je?
2: Een aantal liedjes op dat album, daar is de titel dus alleen maar in emoties afgebeeld.
0: Music of the Spheres.
2: Oké. Die is goed, die laatste, kan ik in ieder geval zeggen. Die allereerste, nou, dat ging je ook even goed aantonen dat je een goede fan bent. Maar die tweede, wat was nou de allereerste top 40 hit van Coldplay in Nederland? Dat was Trouble. Najaar van 2000. Oh. Jij zei
0: nou,
2: Talk.
0: Ja, dan gaan we niet te deel uit horen vandaag.
2: Oeh, ja, dat is jammer, weet je. Ja.
0: Jammer, maar goed.
2: Ik had het je zo gegund, en mezelf ook, en heel veel andere mensen ook. Hé. Hey.
0: Maar
2: hier
0: maar
2: is
0: we gaan...
2: Ja? Nee, zeg jij maar.
0: We gaan die andere hit draaien.
2: Ja, hier is je straf.

gefluisterd door fans dat hij druk bezig is met een tweede album. Sterker nog, Somber die deelt dat eigenlijk op Instagram op cryptische wijze eigenlijk met teasers via een heel mysterieuze account genaamd Do Not Thread This Journal. Oké, nou, dat zal allemaal wel. In ieder geval kunnen wij deze hele week genieten van de topsong My Body Isn't Ready. En zometeen een nummer dat eigenlijk geschreven had kunnen worden door Kurt Cobain, maar de zanger in kwestie die het nummer echt heeft geschreven, ga ik zo uitleggen waarom hij vindt dat Kurt Cobain het eigenlijk had moeten schrijven. Oké, hier is Chaka Khan.

0: Chaka Khan, Chaka Khan. En Rovers natuurlijk, Ain't Nobody.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, het is eigenlijk een lief liedje dat door Kurt Cobain geschreven had kunnen zijn. Al dus Glenn Phillips. Want de tekst van het nummer gaat eigenlijk nergens heen. Maar je voelt er wel van alles bij. Oké. Ik weet niet of Nirvana fans er heel blij mee zijn als dat zo wordt gezegd. Maar je denkt misschien Glenn Phillips. Over wie heb je het nou dan? Nou, deze meneer is eigenlijk verantwoordelijk voor de komende 3 minuten en 36 seconden zendtijd die we inruimen voor ja, het heerlijke nummer dat je voorbij gaat horen komen hier in Tim's avondslot. Een nummer over het vieren van vakantie op een plek waar je eigenlijk nooit meer weg wilt. Nou, misschien wel herkenbaar deze vakantieperiode. Maar ja, helaas op een gegeven moment moet je toch een keer naar huis natuurlijk, hè? En daar verdwijnt dan dat gelukzalige gevoel dat je had op die zonnige bestemming, waar altijd alles beter en mooier was dan thuis. Dus koester dat moment en droom even lekker weg met Toto Wet Sprocket en Walk.

0: ja, alles mag. Hou je vooral niet in als je luistert naar Tim's avondslot natuurlijk ergens ook deze dame.
1: Ik wil eventjes lekker dansen.
0: Ja, die werd op de wenken bediend natuurlijk met zonnetand, klankcarousel.
2: Of heb je me nou?
0: Oh, hey.
2: Want ik ben bluizig en blauw.
0: Daar is die weer.
2: Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, we kunnen vanavond denk ik alle kanten uit. Sowieso Royal Park Live was er vanavond, hè, met Chic, Dal Rogers. Die stond in de tuin natuurlijk van Paleis Soestdijk. In Soest. Daar zou je misschien op de weg van terug kunnen zijn en denken, oh, ik wil nog iets van Chic horen of iets wat Dal Rogers sowieso in het algemeen heeft gemaakt. Maar ook nog misschien iets heel anders. Zit je met een schuin oog te kijken naar de wedstrijd Frankrijk-Marokko, wat we ook aan het doen zijn. 2-0 voor Marokko. Nee, Frankrijk. Ah, rijtje. Ja, en dan heb je misschien zoiets van, nou, ik ga alvast een bescheiden overwinningsdansje met een Frans nummer doen. Ja, dat is een beetje jinxen misschien, nou ja. Laat het maar weten waar je behoefte aan hebt op deze donderdagavond. We gaan het verzoek u bij ons in ieder geval voeren. Althans, ja, als hij het slikt, hè, dat is altijd maar de vraag of hij het wil slikken. Dus

0: Bernie?
1: Ja?
0: Sorry, bij voorbaat, we zijn een beetje in een flauwe bui hier. Het is bijna weekend namelijk.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en wij zaten natuurlijk, ja, de link is een beetje makkelijk te leggen. We zaten met Verzoekie Monster. Dan zitten we al een beetje, ja, toch een beetje seizoenstraat sfeer.
1: Ah, natuurlijk. Ah, ja. Weet je wel. Ah, nee.
0: En toen zaten we met jouw naam en toen hadden we iets van, als Bert en Ernie een kind zouden hebben, dan heette jij Bernie.
1: Ja. Yep.
0: Sorry. Goed, jij was bij Chic vanavond.
1: Ja joh, geweldig, hè?
0: Ja. Je moet nog even rijden onderweg naar Eindhoven, maar vertel, hoe was het?
1: Ja, fantastisch. Echt, elk nummer denk je, oh ja, dit ook. Hè. Die man heeft zoveel geproduceerd. Dus echt, van begin tot eind genieten gewoon.
0: Ja, dat is bizar, hè? Want ze doen vaak niet alleen maar nummers van Chic, maar dan gaat hij ook nog even andere nummers nog eventjes doen, waar hij ook een flinke vinger in de pap heeft gehad. En daar kan hij zo de hele avond mee vullen.
1: Ja, Madonna, David Bowie, Daft Punk, noem maar op.
0: Ja.
1: Sister Sledge, dus we hebben genoten.
0: Een feest van herkenning, hè?
1: Ja, echt wel.
0: En de stem, een klein beetje, ik hoor een klein kraakje op de stem.
1: Ja, goed meegezongen. Ja, yes.
0: Ja. Was er een hoogtepunt? Is dat te duiden in één ding?
1: Ja, ik vind Good Times echt een geweldig nummer. Dat was ook een beetje de afsluiter. En daar hebben we heerlijk mee staan schreeuwen. Dus die mag nog wel een keer op de radio.
0: Oké, okay, nou dan gaan we eens even kijken of we dat eventjes aan ons Verzoekie Monster kunnen voorleggen. Of die dat een beetje te hachelen vindt.
1: Nou, het was wel.
0: Ja, volgens mij wel. En sterker nog, hij wil dan ook de live versie voorstellen van Pinkpop. Die we een paar jaar geleden hebben uitgezonden hier.
1: Oh, ook top.
0: Dus dan krijg je nog een extra live vibe nog eventjes cadeau.
1: Helemaal fijn, dankjewel.
0: Geniet nog lekker na.
1: Oké, hoi hoi.

zo speelden ze hem een paar jaar geleden op Pinkpop. Maar vanavond waren ze dus te bewonderen in de tuin van Paleis Soestdijk bij Royal Park Live. En Bernie had zoiets van, doe nog eventjes Good Times. Nou, Good Times waren dat volgens mij zeker voor de vele mensen die daar vanavond getuigen van waren. Natuurlijk van Chic. Met Now Rogers, de grootmeester zelf, was daar gewoon aan het werk. Dat zijn magische avonden. En ook deze magische avond is bijna ten einde.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
1: Serieus?
3: Wat
1: een geld.
4: 18.000. Godverdikke.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
7: €2,99. Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
6: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
16: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.

Radio 2. Middernacht, het begin van vrijdag 10 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Beide doelpunten vielen na rust. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam.

voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan.

Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisaties pleiten voor vaccinaties. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan medische hulp. Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinale van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30.